0: niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Ja. Maar is jouw schelen ook?
1: Aha. Hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
0: Onzin.
1: Aha. Een woord schiet me niet van schild, want schild met een mooie zijn nooit. Aha.
0: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha. Hey, doe. Wat ben je daar voor spruun?
0: Aha.
1: Een woord schiet me niet van schild, want schild met

0: Maar stoer aan de leer op mijn kop.
1: Aha.
0: Hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Een man scheelt me niks verschil. Man scheelt met een mooie strijd. Aha. Hey, doe.
0: Maar deze krom en poot.
1: Aha.
0: Hey, doe. En die noor zit ook kloot.

0: Ik zie jouw life. Aha! Morag, Dean Becks nooit schooit. Aha! Wat geef je niks verschil, wat schil met een mooie nooit. Aha! Hey doe, wanneer komt hij al bruid? Aha! Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha! Wat geef je niks verschil, wat schil met een mooie nooit. Aha! Hey doe, even een wild gebit?
2: Aha! Hey King, hè?
0: Hey doe! Doe echt niet kom ook niet meer. Aha! Wat geef je niks verschil, wat schil met een mooie nooit. Aha! Leed geef je niks verschil, wat schil met een mooie nooit. Aha!
1: Hartstikke bedankt. Hey, hartstikke bedankt.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een ernstig ongeluk vannacht in Zuidwolde. Volgens de politie is 1 persoon daarbij ernstig gewond geraakt. De automobilist reed met het voertuig tegen een boom waarop de auto direct in brand vloog. In de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af en bleek het raam van een kantoorruimte geforceerd te zijn. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie doet onderzoek. Landelijk is er een inbraakgolf in brandweerkazernes, waarbij de dieven het vooral gemunt hebben op zwaar hydraulisch gereedschap. Een 37-jarige man uit Polen is maandagavond aangehouden na een dronkenmansrit in Oude Pekela. De automobilist ramde rond 22:00 s'avonds 4 geparkeerde auto's en een carport, maar gingen daarna vandoor. De bestuurder kon even later worden opgepakt dankzij meldingen van getuigen. Hij blies 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord. De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, daar gaan we weer op deze vroege donderdagmorgen. Volledig nuchter. Rob, Sergej en uw presentator zijn er klaar voor. Blijf lekker bij ons bij de ochtendploeg. Radio Groningen
7: hoort. Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
8: Goedemorgen. Goedemorgen. Nee.

0: vanochtend van Years and Years. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Donderdag 20 augustus is het vandaag. Een dag waarop weer nieuwe buien kunnen ontstaan. Enkel exemplaar kan fel uitpakken. Misschien een klap onweer daarbij. Ondertussen ook wel zonopklaringen. En 21 graden bij een matige zuidwestenwind in het weekend. Dan wordt het allemaal net weer ietsje warmer en droger. De ochtendploeg, Sergej in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Over het weer gesproken. We hebben een recordreeks die gisteren tot een einde kwam. Meldt weer online. Sinds 16 juni was het elke dag wel warmer dan 20 graden gemeten. Daarmee is het 64 dagen op rij warm geweest. En dat record hebben we nog niet eerder gehad. In 2018 kwamen we uiteindelijk tot 60 warme dagen op rij. Nou, dat werd zaterdag al verbroken, dat record. Dat is er nu aangegaan. Maar gisteren werd het 19,7 graden en komt er een einde aan dat record. Verder kent dit jaar tot nu toe 35 zomerse dagen. Dat is kwik boven de 25 graden. En 11 tropische dagen met een temperatuur boven de 30 graden. En sinds het begin van het jaar zijn we in totaal op 85 warme dagen terechtgekomen. Dus boven de 20 graden.
2: Ja.
0: Record is 97. Verwachting is dat we dat misschien wel gaan halen. Want er komen in september nog wel warme dagen aan. Zo is de verwachting.
2: Oké, maar dit zijn natuurlijk wel de gegevens in de
0: beeld.
2: Ja, bij het KNMI.
0: Dus ja, dat
2: ik ben wel in Groningen zal het allemaal wat lager zijn.
0: Ja, maar even zo goed hebben we hier ook een hele...
2: Ja, dat is ook zo. Maar ik ben wel benieuwd naar de regionale cijfers dan. Dus misschien dat Harma's wel. Heeft.
1: Komt dus nog een na zomertje aan.
0: Dat wordt wel gezegd, toch? Ja. In september dat we nog iets gaan krijgen.
1: Heerlijk.
0: We kunnen het Gert Voelmans ook zo even vragen. Want
2: oh ja, Gert zou het natuurlijk ook kunnen weten.
0: Ja. Ik bleef nog even hangen, Rob, bij dat bericht van jou net. Over die pol die in Oude Pekela werd aangehouden. Omdat hij een carport ramde, auto's ramde. En uiteindelijk betrapt werd met 5,5 promiel alcohol op. Ik ging het even zoeken, hoeveel je dan gedronken moet.
2: Nee, niet 5,5 promiel. Hij had 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol.
0: Oh, zo.
2: Dat is iets anders. Ja, hij had 1200 UGL heet dat. En je mag maximaal 220 UGL hebben.
0: 1200 UGL, ik ga dat nu intikken. Want bij 5,5 dan val je, dan ga je om. Zag ik dat?
1: Nou, dat is wel heel veel.
2: Ja. Nee, het is 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. Dat is even een verschilletje. Ja. Niettemin was het nog steeds heel erg veel.
0: Ja, nou ja,
2: dan ben je dan heel erg dronken.
0: Een biertje zit op 85 tot 90 UGL. Dus dan, dan komt hij wel op 15 biertjes.
2: Ja, hij heeft behoorlijk wat achter de kiezer gehad.
0: Dat is niet normaal, hè?
2: Ja.
0: Jongen. Goed, dat nieuws komt straks wel uitgebreid voorbij. Ik zei het al, volledig nuchter kunnen we melden dat vandaag in 1981 de eerste watlopertreinen op de diesellijnen in Groningen reden. Die watlopers, bekende treinen natuurlijk in Groningen. 1981, ze zouden helemaal niet zo lang rijden. In 2009 werden ze afgedankt en gingen ze naar Polen, Albanië, Tsjechië en Slowakije.
1: Daar rijden ze vast nog rond.
0: Nee, dat denk ik ook niet meer.
1: Nee?
0: Nou, misschien, ja. Nou, met 15 biertjes op kun je maar beter de trein nemen.
1: Ja.
0: Van de dag in 1981, de watloper. Goed, we gaan naar de dag van vandaag. Met later dit uur een gesprek met iemand die nu al op een alpenrot zit. Die gaat proberen een hoge berg te beklimmen voor het goede doel. Daarover straks meer. En eerst zometeen iemand die alweer lekker aan het werk is. Net als jij en ik. Namelijk weer zo'n vroege vogel.

0: proberen de vraag van Sergej nog even te beantwoorden. Rob en ik zijn allebei in RailWiki gedoken nu.
1: Onder andere, ja.
0: Het schijnt Polen en Roemenië dat er nog wat
1: loopt. Daar schijnen ze nog rond te reizen. Ze hebben ook in Argentinië rondgereden.
0: Echt waar, joh?
1: Ja.
2: Oh, mooi, ja.
0: Ja. We weten het niet 100% zeker. Mocht je het 100% zeker weten, laat het ons gerust weten op 050-3188-288.
3: Dit is De Vroege Vogel.
0: Hajo Kiel, goedemorgen.
4: Hoi Joost.
0: Mooi, heb je er wel in gereden, zeker vroeger in de Wadloper?
4: Nee,
0: niet zo'n treinreiziger.
4: Nee, we hadden Lien Heinz ook daar. Daar moesten we eerst naar Winschoten houden. Dus en Lien Heinz ook daar voor de dure lijn nog staat te houden. Dus dat ging meer. Dat was ook allemaal aan zo'n roze trouwens.
0: Ja. Zeg, Harry, het klinkt over de telefoon in de achterkant van de kraanwagen hebben liggen. Zou je hem heel klein beetje bij de mond kunnen houden?
4: Ja, dat doe ik.
0: Want dan is de rest van. Ja, daar wordt al beter van. Ja. Dan kunnen we je ook echt goed verstaan.
4: Ja, ja.
0: Ja, want het is weer begonnen met de aardappels voor jou.
4: Ik ben weer aan het scherp.
0: Ja.
4: Herman Beeling komt net bij mij langs, die maar ook ergens heen. Die is morgen al begonnen, maar ik ben rustig begonnen. Man. Dus het is weer begonnen.
0: Ja, en de aardappels zijn best wel in het nieuws geweest. Ze zijn niet al te groot dit keer, toch?
4: Nee, ze zijn nog klein. En vanaf juli hebben ze niet veel water meer op elkaar. Dus je moet niet van groot. Dus dat valt wat zeker. En verbeter de prijs worden onderuitzet. Dus het is niet zo beste stemming in het veld.
0: Nee, hè? Nee. En merk je dat dan ook? Als je bij de boeren komt nu?
4: Ja, natuurlijk. Toch gaat het direct over. Maar ja, wie stond er tussen? Hè? Wie stond tussen AVB en de boeren? Dus je kan er wel allemaal aan doen. En een mening erover geven. Je kan er wel mening over hebben, maar een mooie minuut kiezen.
0: Ja. Maar wel kleine patatjes, daar wordt het wel.
4: Ja, maar door zit we niet in, hè? In de Er zijn wel eerappelsoorten die we opscherpen, die ook door bomen naar waar van mee kennen, waar ze dan die chips van maken, wat soorten hamkaas en zo. Dus ik denk dat een

0: daar kan ik nou raar verbeteren, gewoon al.
1: Nee. Maar betekent het voor jou, want jij zorgt ervoor dat die aardappels in de vrachtwagen komen en dat ze dan naar verder gaan. Maakt dat die kleine aardappels voor jou dan ook voor je werk verschil?
0: Ja, niet te snel de bak in de bult gooien, dan stuiten ze overal in, dan springen ze overal in. En met name het rottensysteem in de zomer, daar heb je allemaal stolpen rotten in zet. Dat is niet pakt, zeg maar. De molen, en dan zijn er de rotten die draaien naar ons en die plukken alle rommel en eruit. En als die eerappel zo klein bent, dan kun je net met zijn tussen deuren, net wel, net niet. En als die eerappel zo klein bent, dan pakt die gevoerde rollen, die pakt dan tussen die gladde rubberrol in. Dus die gladde rubberrol, die hebben we vervangen voor de stolperrol.
1: Ja, zo.
0: En dat was altijd hartstikke hard. Ja. Dat is ook weer een probleem, en als het een lege blijft, dan zal er wel een post onder rommel uitmouden. Dus dan ligt er weer aan het kader en schouder liggen van die kleine eerappels.
1: Ja. Dus je hebt ook liever gewoon grote aardappels?
0: Ja. Dat is de mooiste weg.
1: Hoe lang ben je aan de komende tijd bezig met aardappels?
0: Ik had het gisteren nog gekeken. Voor een jongen had ik 19 januari kloren boeten en halve april kloren in de schuiten. Dat zal er dit jaar wel niet worden, denk ik.
1: Nee.
0: Deze campagne. Dat zal wel eerder kloren worden.
1: Maar goed, de komende maanden zit je wel meer tussen de aardappels in.
0: Ja. Dat is eerappel.
1: Een echte eigenheimer tussen de eigenheimers, zeg maar.
0: Ja. Dat liep zo op, ja.
1: mooie dag, Harjo. Werk ze.
0: Jullie ook.
1: Dankjewel. Mooi.
0: Hoi.
2: De vroege vogel.

0: Het is 6 minuten voor 6:30. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. En nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkt een flinke verbetering.
1: Het is ongelooflijk, omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen, in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
0: Nieuw medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten vannacht. Daarbij zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten 5 mensen gedood en 23 mensen gewond geraakt. In een voorstad kwam ook iemand om het leven. In de hoofdstad waren meer dan een dozijn explosies te horen, meldt persbureau Reuters op basis van een getuige. De burgemeester van Kiev zegt op Telegram dat er minstens in 3 wijken inslagen waren. Zo zijn er onder meer de bovenste verdieping van een flatgebouw ingestort, waarna brand uitbrak. En ook zijn de ruiten van een kinderziekenhuis vernield. En voetbal, de droom van Champions League voetbal in Nijmegen, lijkt er na de eerste playoffwedstrijd in duigen te vallen. NEC verloor met 3-1 van het Noorse Bodo Glimt.
2: Vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Bodo Glimt de betere ploeg. En dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodo Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: En die uitzijde Noorwegen is volgende week dinsdag. En nieuws uit Groningen zometeen. Rob, wat zit daarin?
3: Opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne in onze provincie. Zo direct hoor je waar.

0: De Sugar Babes in de ochtendploeg met Hole in the Head. Het is 6:30 geworden. Betekent tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een automobilist is vannacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Zuidwolde, meldt de politie op X. Het ongeluk gebeurde rond 1:30 op de kruising van de Groningerweg met de Westerseweg. De bestuurder reed met het voertuig tegen een boom waarop de auto direct in brand vloog. De politie heeft onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. In de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af. Inbrekers forceerden het raam van een kantoorruimte. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie heeft vannacht in en rond de kazerne onderzoek gedaan. Anderhalve week geleden werd ook al ingebroken bij de brandweer in Ten Boer. Er is landelijk sprake van een inbraakgolf in brandweerkazernes. Vorige week stond de teller op 50 inbraken en pogingen tot inbraak. Dieven hebben het vooral gemunt op zwaar hydraulisch gereedschap, zoals spreiders en scharen, om autowrakken open te knippen. Vertrekkend Shell-baas Frans Everts zegt dat de overheid er verstandig aan zou doen om de licentie van het Groningenveld over te nemen van de NAM. Volgens de geboren Groninger zou Den Haag daarmee in geval van nood kunnen besluiten om de gaswinning toch weer op te starten. Op dit moment staat de wet dat niet toe, zegt Everts.
2: De wet is daar heel duidelijk over. Het veld is dicht. De NAM gaat dat niet doen. Maar je zou kunnen voorstellen dat de Nederlandse overheid zegt van, nou ja, die licentie die nu van NAM is, misschien is het verstandig om die over te nemen. En die dan toch in staatshanden te hebben. En te kijken, ja, mocht er extreme scenario's zijn, of je dat dan weer zou willen doen. Maar de NAM gaat dat niet doen.
1: De gasopslagen worden nu gevuld voor de komende winter. Maar dat gaat langzamer dan andere jaren vanwege de gestegen gasprijs. Uit gegevens van GasUnie blijkt dat de gasvoorraad in Nederland momenteel voor 42% is gevuld. Moet 87% worden op 1 november aan het eind van het vulseizoen. Een 37-jarige man uit Polen is maandagavond aangehouden na een dronkenmansrit in Oude Pekela. De automobilist ramde rond 10:00 s'avonds 4 geparkeerde auto's in een carport en ging daarna vandoor. De bestuurder kon even later, dankzij meldingen van getuigen, worden opgepakt aan de Britanniawijk. De Pool blies 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. Hij is naar het cellencomplex in Groningen gebracht en na verhoor gisteren weer vrijgelaten. De man moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. De politie heeft na het Boerenrockfestival in Drouwenemond 5 bekeuringen uitgedeeld wegens rijden onder invloed. Van 2 bestuurders werd bovendien het rijbewijs in beslag genomen, meldt RTV Drenthe. 2 automobilisten kwamen er vanaf met een waarschuwing en een tijdelijk rijverbod. In totaal werden 732 bestuurders op de terugweg gecontroleerd. Een domper voor Donar Groningen. De Amerikaan Jacob Cruise keert enkele dagen na zijn aankomst in Groningen terug naar de Verenigde Staten. Dit vanwege privéomstandigheden. De basketbalclub verleent medewerking aan zijn vertrek. Donar had de selectie al rond, maar moet nu dus op zoek naar een vervanger. Over 10 dagen staat de eerste oefenwedstrijd voor Donar op het programma. En nog maar 15 jaar geleden lagen er in Wedde grootse plannen. Het dorp moest Swippertjesdorp worden naar de bekende zwerver in de gelijknamige boek- en tv-serie. Het idee kwam uit de koker van ondernemer Peter Kuijer. 15 jaar na dato vindt hij het nog altijd zonde dat het destijds niet zo ver kwam. Kuijer vertelt hoe zijn idee destijds van de grond kwam.
3: Eigenlijk is het één op één zoals Wedde nu is. En dat trekkerde mij toen van, goh, ja, maar dat is mooi. Dat is ja geweldig. Eigenlijk hebben we een Swippertjesdorp.
1: Ja, rond 7:40, of nou ja, misschien iets later nog, blikken we live met deze ondernemer, met Peter Kuijer, terug op de plannen van 15 jaar geleden.
4: Ik ken iemand die Kuijer heette. En als hij zich voor moest stellen, dan met achternaam, zeg maar, hoe schrijven dat? Zei hij altijd de K van koe en de rest hangt eronder. Ja, weet je wel gelijk, ik moet schrijven. Dankjewel, Rob. Ja.
5: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
6: Goedemorgen en zometeen terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Stelling luidde: ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Verder bel ik met Marco Laurens, die zit nu ergens in de Alpen bezig met een top te beklimmen voor het goede doel. En rond 7:15. Gert Voerman met het weer.
7: Ja, goedemorgen Edwin.
8: Goedemorgen Edwin.

0: Tja-tja-tja, terwijl het zonnetje lekker opkomt. The Mavericks and Dance the Night Away.
1: Lopend vuur.
0: We hebben er even op moeten wachten. Maar binnenkort is het weer mogelijk om met de trein naar Leer te reizen. 11 jaar geleden werd de Friesenbrücke, de spoorbrug over de Eems, aangevaren. En herstel duurde lang, maar nu kan het weer. Die brug is al een tijdje klaar. Toen was het nog onduidelijk wanneer zou de trein dan weer gaan rijden. Nou, dat is vanaf oktober tussen Bad Nieuweschans en Leer. En hopelijk daarna ook verder richting Bremen middels de Wunderline. Bij de Eems-Dollard-regio hebben ze de grote verwachtingen van. Maar ga je me ook nemen, die trein? Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Ons lopend vuur gisteren, Sergej.
2: Ja, Henriette Meijer die gaat het zeker doen, schrijft ze ons. Else Schollema dan weer niet. En het is echt topnieuws voor onze regio, zegt Diana. Het is niet alleen handig voor een dagje winkelen, maar denk ook bijvoorbeeld aan de kerstmarkten in december. Geen parkeerstress, lekker achteroverleunen en je laten rijden. Nou, dat is toch echt ideaal.
0: En dan kun je een gluurwijntje nemen.
2: Ja, zeker. Ja. Meerdere zelfs. En Johan die zegt het ook. Ja, zeer waarschijnlijk zullen veel mensen het straks gaan gebruiken. Zo rond december om een mooie kerstmarkt te bezoeken in Duitsland. En Klaas Martin die heeft dat ook al een beetje met potlood in zijn agenda geschreven. Heel misschien gaat hij er wel gebruik van maken in december om een mooie kerstmarkt, bijvoorbeeld die van Leer, te gaan bezoeken. Harry van der Laan, die zie je niet in de trein in ieder geval. Als hij gaat, dan gewoon met de auto. En Ria Poelma, die zegt zeker gaat ze dat gebruiken. En het is ook heel handig voor verdere aansluitingen als je nog verder Europa in zou willen. En Anita Tromp, die is ook zeer beslist om het eens te gaan doen, het eens te gaan proberen. En als het lukt in oktober weer, zegt Bernard Dijkhuizen, en zal Leer het startpunt zijn voor een treinreis via Hannover naar Berlijn. Gea Piek die maakt nu al geen gebruik van de trein. Dat gaat ze dus straks ook niet doen om naar Leer te gaan. Suzanne Kuhle dan weer wel. En nog eentje dan, Marcus Zuiding, die gaat er zeker gebruik van maken. Met name het station in Boende zal regelmatig bezocht worden voor de boodschappen. Ze hebben een weekendabonnement. Oh ja.

0: Warren en Jelly Roll en Bloodline. Precies 7:15. Mooi tijdstip voor het weer. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik zat even naar onze webcams te kijken hier. En ik zag zo net boven de H728 een zonnetje. Dat is wel lekker aan het begin van de dag.
1: Ja, dat klopt. Het is heel divers. Op sommige plekken zit bewolking. Op een andere plek wat zon. In het uiterste zuidoosten zitten de restanten van een paar buien. Misschien dat het daar een beetje spettert op een enkele plek. Maar afgelopen 24 uur en daar toch flink wel neerslag hoor. Visvliet kwam er net binnen met 15 mm. Kostbaar water, denk ik. Winsum 13. Op veel andere plekken ook wel een stuk minder. Dan bijvoorbeeld 1,8. Maar niet te min op aantal plaatsen is toch weer een aantal millimeters gevallen. En vandaag hebben we ook het geval, want die bovenlucht die begint geleidelijk aan kouder te worden. En daarmee neemt de onstabiliteit toe. Dus we starten met een wisselend beeld dus. Met wolken, af en toe zon. De rest van de dag flinke stapelwolken. En geleidelijk aan ontstaande buien. En vooral later op de dag kunnen het ook wat actievere buien zijn. Wel heel lokaal. Dat betekent dus dat er soms hagel bij kan zitten. Een kleine hagel. Onweer is mogelijk. En lokaal kan het ook even flink regenen. Maar het zal echt van plek tot plek sterk verschillen vandaag. Onder de buien in de bewolking 18 tot 19 graden. Buiten de buien als de zon even meedoet. Dat kan af en toe 20 tot 21 graden. En een matige zuidwestenwind vanmiddag.
0: En morgen?
1: Morgen min of meer hetzelfde. In die zin, in de ochtend vallen er nog een paar buien. In de loop van de dag lijkt het toch maar wat te stabiliseren. Ik denk dat wat minder buien dan vandaag zijn.

0: zijn de kans op onweer nog wel aanwezig, maar op een enkele plek is dat nog. Temperatuur 19 tot 20 graden richting het weekend. Af en toe een lichte bui, ook zon en temperaturen die min of meer vergelijkbaar zijn.
1: Dankjewel, tot over een uurtje.
0: Gaan we doen.
1: Jo, mooi. Gert Voerman in de ochtendploeg op Radio Noord. Ik ga zo meteen even contact zoeken met de Alpen. Daar is Marco Laurens bezig aan de beklimming van twee bergtoppen. Het gaat om de Zumseinspitze en de Signalgruppe. Dat is aan allebei best hoog. En dat doet hij voor het goede doel. En hij is al een paar uurtjes onderweg. Maar de telefoonlijn is goed. Dus ga ik hem zo meteen even bellen in de ochtendploeg. Naar Paul Garrick.

0: Paul Garrick en Don't Shed a Tear. In alle vroegte vertrok Marco Laurens vanochtend voor een tocht op grote hoogte in de Alpen. Samen met een vriend beklimt hij namelijk twee bergtoppen om geld op te halen voor het Langfonds stadje. Er is dus al een paar uur onderweg. Marco, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen. Marco.
0: Ja, het klinkt een beetje buiten adem. Dat zal ook te maken hebben met de wat ijlere lucht waar je misschien al bent nu.
1: Op dit moment nog niet, maar we zijn nu onderweg naar de berghut. En dan morgen dan komen we echt weer op de grote hoogtes.
0: Ja, want even bij het begin beginnen, hoe laat zijn jullie vertrokken vanochtend?
1: Wij zijn vanmorgen rond 6 uur vertrokken, dus dat valt nog mee. Ja. Het is vandaag gewoon zaak dat we bij de berghut komen, waar we dan vannacht overnachten. En dan morgen dan gaat het echt op tijd eruit. Dan is de bedoeling dat we rond 3 uur weglopen uit de berghut en dan echt naar de top toe gaan.
0: En wat is dan het doel?
1: Het doel? De toppen bereiken natuurlijk. Dat is al echt het doel, maar het zijn twee toppen in één bergmassief. Dus even kijken welke als eerste pakken en dan loop je eigenlijk van de een naar de andere top nog over de gletsjer en dan weer veilig thuiskomen.
0: De Zoomsein spitsen en de signaalkoepen, op welke hoogte praten we dan?
1: De één is, er zit 10 meter verschil tussen, maar je bent wel 1,5 uur onderweg tussen beide toppen. Dan zit je op de 4560 meter ongeveer.
0: En behoren tot de top 10 van de hoogste toppen van Europa, toch? Van West-Europa.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ben je dan een geoefende wandelaar in de bergen?
1: Dat begin ik te worden. Maar nee, vorig jaar hebben we voor het eerst een berg beklommen. Dat was de Große Glockner, de hoogste van Oostenrijk. Ik probeer wel gewoon veel actief in de bergen te zijn. Afgelopen winter heb ik nog een kleine top beklommen. En nu weer, gisteren hebben we dan een acclimatisatieberg beklommen. Om wat meer te wennen aan de hoogte. En dan vandaag deze bergen.
0: Ja, en dat doe je niet zomaar. Je hebt daar een goed doel aan gekoppeld, namelijk het Longfonds. Probeer je geld voor in te zamelen. Waarom dat goede doel?
1: Zodra je op die hoogte komt, merk je gewoon dat eigenlijk elke stap wel meer inspanning kost. Denk aan mijn opa, die heeft zware COPD gehad. Een groot deel van zijn longblaasjes werkte niet meer. Dus je longen vullen zich nog wel, maar je krijgt gewoon minder zuurstof. En dat merk je op die hoogte, merk je dat ook.
0: Ja.
1: Het is net of je longen het wel doen, maar dat ze zich vullen, maar dat je toch een stuk minder zuurstof hebt. Dus zo heb ik eigenlijk een beetje de link gelegd dat ik eigenlijk iets met die beklimming wilde doen om daarnaast toch iets goeds ermee te doen.
0: En hoeveel geld hoop je op te halen dan?
1: Ik hoop €1.500 op te halen. En ik moet zeggen dat ik daar ook bijna op zit. Maar ik probeer eigenlijk, die €1.500 is gewoon een beetje een doel, maar zoveel mogelijk geld is natuurlijk mooi als ik dat kan halen voor het goede doel.
0: Vandaag de eerste etappe, dus morgen dan echt proberen die bergen te beklimmen. Wanneer kom je dan weer terug? Beneden, zeg maar, aan de berg?
1: Zaterdag komen we terug. Het is een beetje, het is kijken hoe lang de topdag ongeveer duurt. Eigenlijk wil je rond de middag wil je echt op de top zijn, op zijn allerlaatste, en dan daarvoor weer teruggaan. Het is een vrij lange weg terug, dus het is even kijken of we het redden om helemaal terug te komen, of dat we nog een keertje in die hut slapen om dan de dag daarna weer terug te gaan. Ja.
0: Nou, top, zou ik zo bijna zeggen. Veel succes.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: En dank voor het gesprek.
1: Helemaal goed komen.
0: Oké, dag Marco.
1: Ja, zou ik nog één ding, één oproep?
0: Ja, kort. Hallo? Nou, is hij weg?
1: Nee. Hallo?
0: Ja, je bent er nog, zeg het maar. Eén oproep.
1: Ja. Zou ik nog één klein oproepje mogen doen? Als mensen bijvoorbeeld iemand hebben die ze kennen met longziektes, of mij gewoon willen steunen bij de actie, of het Longfonds willen steunen, dan kunnen ze naar voorlongfonds.nl en dan zoeken op Marco met een C, en dan komt de actie ervoor. En dan zou het heel fijn zijn als er mensen zijn die daar nog aan willen bijdragen.
0: Bij deze gezegd, dankjewel.
1: Super, dankjewel. Doei.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries.
6: Een ernstig ongeluk vannacht op de Groningenweg in Zuidwolde. Volgens de politie is 1 persoon daarbij zwaar gewond geraakt. De bestuurder reed met de auto tegen een boom, waarop het voertuig direct in brand vloog. In de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af en bleek het raam van een kantoorruimte geforceerd te zijn. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie doet onderzoek. Landelijk is er een inbraakgolf in brandweerkazernes, waarbij de dieven het vooral voorzien hebben op zwaar hydraulisch redgereedschap. En een grote brand heeft vannacht het monumentale poortgebouw van de begraafplaats aan de Knijpslaan in Hoge Zand verwoest. Het vuur woedde eerst alleen in het rieten dak van het pand, maar al snel stond het hele gebouw in brand. Niemand raakte gewond. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Bouw- of metaalproject? Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkenbijwagenborg.com.
7: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
10: Voor BOVAG-schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
11: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen even in Klokken. Op donderdag met straks de regen van deze week. Er is een nieuw lopend vuur en nu met een nietje in de buik.

0: zondagochtend. Ja, ik zei het al net, de oudste profvoetballer ter wereld gaan we het even over hebben. Want gisteren zagen we NEC bijvoorbeeld, verliezen van Bodo Glimt. Nou, er lopen een paar tussen aanhalingstekens oudjes rond. Allemaal met de Gronings verleden trouwens, Linssen, Sherry, Tadic. Maar die zijn ergens eind 30, zou je kunnen zeggen. In Japan is er iemand, 59 jaar, en die is nog steeds profvoetballer. Kazuyoshi Miura is zijn naam. Hij voetbalt op het derde niveau in Japan, maar dat is betaald voetbal. Hij speelde in zijn carrière bij Santos in Brazilië, maar ook in Genua, bij Dynamo Zagreb, Sydney FC. En uiteindelijk voetbalt hij nog steeds. En gisteren, toen speelde hij een bekerwedstrijd met zijn club, Fukushima United, won met 7-0. En hij schoot twee keer raak vanaf de penaltystip.
1: 59.
0: 59 jaar oud.
1: Ongelooflijk. Ja. Cristiano Ronaldo, nou, eat your heart out.
0: Precies, maar dat betekent ook, Rob, dat er nog kansen liggen voor ons. Wij kunnen nog steeds profvoetballer worden.
1: Ja.
0: En in Saudi-Arabië betalen ze best goed, heb ik laatst gehoord. Van ene Tijani Reinders.
1: Nou.
0: Dus, ongelooflijk.
1: Ja.
0: 59 jaar.
1: Er steeds meer, hè, die kant op gaan.
0: Ja, nou ja, en, maar zeg eens nee als er zoveel geld tegenover staat.
1: Enorme salarissen, weet je. Je kunt jezelf niet alleen financieel onafhankelijk voetballen, wat ze waarschijnlijk al wel waren, maar ook je kinderen en je kleinkinderen nog.
2: Ik had wel nee gezegd.
0: Ja, serieus?
2: Ja, dat kan ik toch niet.
0: Voetballen?
2: Nee.
0: Nee, maar dat los daarvan. Stel dat jij nu voor de komende 5 jaar, want daar praten wij hier, Reinders, geloof ik over, radioproducer in Saudi-Arabië kunt worden. Niet het fijnste land op de wereld, maar je verdient wel 100 miljoen euro. Want dat verdient hij namelijk in 5 jaar tijd.
2: Ja. Ja, daar moet ik wel even over nadenken.
0: Ja?
2: Ja, ik ben wel redelijk honkvast.
0: Ik ook, maar voor 100 miljoen euro ben ik best bereid een paar jaartjes. 100 miljoen euro.
2: Ja,
1: ja, wat een geld.
2: Hoef je daarna niet meer te doen.
0: Niet normaal. Voor de helft doe ik het denk ik ook wel. Ja. Ja, maar dat is, je snapt wel dat die voetballers, bedoel, natuurlijk, dat is niet een heel fijn land, maar we heel eerlijk zijn.
1: Hè? Nee.
0: En je mag daar niet uitspreken. En mensen die zich uitspreken, die worden daar wel voor om het leven gebracht, ook zomaar zeggen. Ja, en er gebeuren meer nare dingen daar.
1: Ja.
0: Maar je wordt gek gemaakt met zoveel geld. Ja. Zoveel geld dat Rob inderdaad zegt, dat de kleinkinderen die je nog niet hebt, zijn nu al binnen daarmee.
2: Ja.
0: Ja, zeg dan maar eens op jonge leeftijd nee. Als je ergens in de 20 bent, toch?
2: Ze moeten eerst vragen.
0: Ja, nou, die zorgen hebben wij in ieder geval niet. Die geld, die zorgen op dat niveau. Het is de donderdag. Dag, zo zegt Gert Voerman, met wolken en zon in de ochtend. In de middag dan komen er ook wel buien aan. Daar kan best een klap onweer bij zijn. Misschien zelfs het hagel uitvallen. Maar het is wel heel lokaal dat dat voor kan komen. En het wordt 19 tot 21 graden na die warme, warme zomer die we achter de rug hebben. Ja, is het ineens regen dat de klok slaat? Niet heel veel, maar van tijd tot tijd kun je nog net nat worden. Ging gistermiddag ook even op fiets, moest ergens naartoe. Dacht dat het droog bleef, maar het zat toch net vol in zo'n bui.
2: Ja.
0: Ronald Niemeyer ging ook maar eens een straat op tijdens een droge bui met de volgende vraag.
3: Wie er aan het zouden, een regen?
4: Oh. Ja man. Ons gezond is zo geel.
3: Lekker dan bij verbruiken, zeg maar.
4: Of weer zwaaien.
3: Ja. Je bent een beetje klaar mee met het mooie weer?
4: Nee hoor, het kan mij niet lang genoeg duren.
3: Nee.
4: Ik vind prima. Maar de rest van het land en zo, en als je denkt aan de boeren, dan hebben we wel wat regen nodig.
3: Nou stelt dit nog niet veel voor, hè?
4: Dit is niks. Nee. Mag er nog wel even wat harder plensen, toch?
3: Het sputtert.
5: Ja, weet ik. Dan kun jij toch wel tegen.
3: Ja, daar kan ik wel tegen.
5: Ja.
3: Ben je nu eraan toe? Beetje ander weer?
5: Ja, een beetje regen wel.
3: Komt wel wat regen aan.
5: Dat
4: mag.
5: We hebben het nodig, joh.
3: Ja?
5: We hebben regen nodig, natuurlijk. Het is veel te droog.
3: Want hoe merkt u dat dan thuis aan?
5: Nee, het is overal. Je ziet het toch, alles is veel te dor en alles verdroog, joh. En de schepen kunnen niet varen. Kost allemaal geld, joh.
3: Het sputtert,
6: ja. Fijn, toch? Maar het mag wel iets meer sputteren, toch?
3: Ja. Iedereen die ik spreek is blij met de regen.
6: Ja. Ik heb ook niet eens een jas aangedaan. Ik denk, laat me komen.
0: Ja, nou, niemand sput er eigenlijk tegen bij Ronald, zou je kunnen zeggen. Allemaal al toe aan een beetje regen. En ook alweer toe aan een beetje zon. Zo is het dan ook alweer. Het is 7:12 en we hebben het niet voor het zeggen. En dat is maar goed ook, hè. Straks een nieuw lopend vuur hier in de ochtendploeg. Blijf lekker bij ons.

0: Supertramp in de ochtendploeg op Noord. En give a little bit. Het is 9 voor half 8. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Sinds 2023 geldt in ons land een statiegeldplicht op blikjes om zo het zwerfafval tegen te gaan. Een blikje naar de laatste slok verkreukelen en weggooien betekent dus ook geld weggooien. Er is onderzoek gedaan door 1Vandaag. En wat blijkt nu, er zijn heel veel blikjes zonder statiegeld op de markt. Die worden illegaal geïmporteerd. Zonder statiegeld kunnen ze dan verkocht worden. Dat gebeurt via maaltijdbezorgers en websites. Volgens de wet is namelijk de import van blikjes zonder statiegeld verboden, maar de koop en de verkoop ervan niet. Komt via Denemarken en Polen ons land binnen. Het gaat echt om miljoenen, zo wordt hier gezegd.
2: Oh.
0: Handhaving is dus lastig, want het is maas in de wet. Maar die maas in de wet proberen ze nu wel te dichten bij het ministerie.
3: Maar wat is dan het voordeel daarvan?
0: Dan kun je die blikjes goedkoper verkopen.
3: Ja, oké.
0: Ja, ze zijn ook goedkoper en je hoeft ze niet terug te brengen voor statiegeld. Vinden mensen ook makkelijker. Er zijn sinds april 2023 tot eind vorig jaar, meldt Statiegeld Nederland, 5,5 miljard blikjes ingeleverd. Met statiegeld.
3: Nou, ja, keurig. Ja.
0: Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg, is ons lopend vuur.
3: Nou, dat deed ik altijd wel tot een paar weken geleden. Toen heb ik voor het eerst weer een blikje weggegooid.
0: Oei, 15 cent.
3: Ja, nou ja, anders zou ik er echt de hele dag mee moeten lopen. Want dat was, niet in de buurt. Zou ik echt de hele dag met dat blikje moeten lopen.
0: Ja, dan doe ik hem ook weg, hoor.
4: Ja, op een festivalterrein of wat dan ook.
3: Ja, doe ik hem weg. Maar leg ik hem wel keurig rustig, zonder te verkreukelen in een vuilnisbak. Dat als iemand er nog belang bij heeft, dat hij meeneemt. Maar anders neem ik het altijd mee, hoor.
0: Wij waren op vakantie in het buitenland en daar hadden ze geen statiegeld op die blikjes.
3: Oh.
0: En als je dan zo'n blikje, als zo'n warme dag, leeg drinkt, is dat verkreukelen is wel nog steeds heel lekker.
3: Ja. Maar als je zo'n blikje dan meeneemt, want het formaat is toch gelijk?
0: Nee, ja, maar dat dan pak je niet. Zit toch wel een code op, volgens mij? Het gaat niet alleen in het formaat, dacht ik.
3: Ik ben wel benieuwd hoe dat werkt, want dat is ook nog weer mooi.
0: Dikke winst.
4: Zo werkt het helaas niet. Nee, dat statiegeld, dat is echt landelijk geregeld. Dat is eigenlijk wel raar, hè? Dat van alles mag niet meer. Plastic en noem maar op. Rietjes. Kan allemaal niet meer.
3: Heb ik laatst
4: maar die plastic flessen, heb geen probleem, hoor. In Frankrijk, waar ik op vakantie was. Ja. Daar kennen ze dat gewoon helemaal niet. Dan kun je gewoon je plastic flessen weggooien.
0: Het moet ergens beginnen misschien wel.
4: Ja, ja, en een beter milieu begint in Nederland in dit geval. Ja.
0: Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg.
3: Ja, en laat het ons weten hoe dat bij jou zit. 050-3188-288 bellen of appen. Natuurlijk allemaal weer op hetzelfde nummer. En het staat inmiddels ook al op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar ook kun je terecht om je reactie achter te laten.
0: En uiteraard staat het sinds 7 uur ook op rtvnoord.nl. En in de app van Noord kun je hem ook vinden. Het lopend vuur. Vind het leuk als je even meestemt. 82% van de stemmen zegt eens. Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. Dan nog een paar jarigen dicht bij huis is het de verjaardag van oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo.
4: Kijk.
0: 36 is zij vandaag geworden. Lieke Klaver is ook jarig, de atlete die afgelopen week nog vaak op tv was. Ook weer goud won natuurlijk in de estafetteploeg. En brons solo, 28 geworden vandaag. Prins Gabriel is ook jarig. Wie? Prins Gabriel, ja. Dat is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde van België. En daar de tweede in de lijn van de troonopvolging, deze prins Gabriel. 23 geworden vandaag. En John Hyatt is jarig. Zijn 74ste verjaardag vieren wij uiteraard met Have a Little Faith in Me.

0: Een man en een piano en hij is jarig ook. John Hiatt. Lekker hè. En have a little faith in me. Zometeen hier het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Dan hoor je met welke spelers FC Groningen in gesprek is voor contractverlenging.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Het is net 19:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een automobilist is vannacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Zuidwolde. Meldt de politie op X. Het ongeluk gebeurde rond 19:30 op de kruising van de Groningenweg met de Westerseweg. De bestuurder reed met het voertuig tegen een boom waarop de auto direct in brand vloog. De politie heeft onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Een grote brand heeft vannacht het rijksmonumentale poortgebouw van begraafplaats De Stille Hof aan de Knijpslaan in Hoge Zand verwoest. De brand werd kort na 19:30 ontdekt. Het vuur woedde eerst alleen in het rieten dak van het pand, maar al snel stond het hele gebouw in brand. Kort voor 18:00 was de brand onder controle, maar de brandweer is nog altijd bezig met nablussen en probeert delen van het pand te behouden. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de brandweerkazerne van Haarlem is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af. Inbrekers forceerden het raam van een kantoorruimte. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie heeft vannacht in en rond de kazerne onderzoek gedaan. Anderhalve week geleden werd ook al ingebroken bij de brandweer in Ten Boer. Er is landelijk sprake van een inbraakgolf in brandweerkazernes. Vorige week stond de teller op 50 inbraken en pogingen tot inbraak. De inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar hydraulisch gereedschap, zoals spreiders en scharen om autovrakken open te knippen. Vertrekkend Shell-baas Frans Everts zegt dat de overheid er verstandig aan zou doen om de licentie voor het Groningenveld over te nemen van de NAM. Volgens de geboren Groninger zou Den Haag daarmee in geval van nood kunnen besluiten om de gaswinning toch weer op te starten. Op dit moment staat de wet dat niet toe, zegt Everts.
10: En de wet is daar heel duidelijk over. Het veld is dicht. De NAM gaat dat niet doen. Maar je zou kunnen voorstellen dat de Nederlandse overheid zegt van, nou ja, die licentie die nu van NAM is, misschien is het verstandig om die over te nemen. En die ja, dan toch in staatshanden te hebben en te kijken, ja, mocht er extreme scenario's zijn, of je dat dan weer zou willen doen. Maar de NAM gaat dat niet doen.
1: Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Kerklaan in Groningen. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is en of er ook anderen bij betrokken waren. Het slachtoffer moest behandeld worden door ambulancepersoneel. Tijmen Blokzijl is met FC Groningen in gesprek om zijn contract te verlengen. De huidige verbintenis van Blokzijl loopt aan het eind van dit seizoen af. De Groninger speelde inmiddels al 104 competitiewedstrijden voor de FC. Dit seizoen werd hij door trainer Dick Lukien gekozen tot aanvoerder. De club is ook in gesprek met vleugelspeler Jorg Schreuders over contractverlenging. David van der Werf verlengde gisteren zijn contract al tot 2030. Het werd gisteravond een teleurstellende avond voor een aantal oudspelers van FC Groningen. Dusan Tadic, Jaron Cherry, Brian Linssen en Kai Sierhuis gingen met NEC onderuit in de Champions League. In de Nijmeegse Goffert werd het 1-3 tegen het Noorse Bodø Glimt. Daar mocht een andere oudspeler van de FC feest vieren. Isaac Mehta was namelijk invaller bij de Nooren. Hij speelde tussen 2022 en 2024 voor FC Groningen. Komende dinsdag volgt de return in Noorwegen. Een stadjer Marco Laurens beklimt samen met een vriend deze week twee bergtoppen in de Alpen voor het goede doel. Het gaat om de Zumsteinspitze en de Signalkuppe, twee toppen van beide zo'n 4500 meter hoog op de grens van Zwitserland en Italië. Laurens hoopt met zijn actie minstens €1500 in te zamelen voor het Longfonds. Hij vertelt waarom hij zich hiervoor juist op grote hoogte inzet.
11: Zodra je op die hoogte komt, merk je gewoon dat eigenlijk elke stap wel meer inspanning kost. Thema ook, ja, denk aan mijn opa, die heeft zware COPD gehad. Een groot deel van zijn longblaasjes werkte niet meer. Je longen vullen zich nog wel, maar je krijgt gewoon minder zuurstof. En dat merk je op die hoogte, merk je dat ook. Het is net of je longen het wel doen, maar ja, dat ze zich vullen, maar dat je toch een stuk minder zuurstof hebt.
1: Je kunt Marco steunen via de website voorlongfonds.nl en dan zoeken op Marco. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
13: Mensen, als je koel worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
14: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
20: Goedemorgen. Het eerste grote boerenprotest dit jaar in Noord-Nederland tegen het stikstofbeleid is een feit. Drentse boeren gingen gisteren massaal de weg op. Groningse boeren sloten zich aan. We blikken zo meteen terug.
21: Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: In de ochtendploeg en Relight My Fire. Honderden boeren trokken gisteren met hun trekkers door Drenthe uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze vertrokken vanaf verschillende locaties, ook vlakbij de Groningse grens, om via 12 gemeentehuizen te eindigen bij het provinciehuis in Assen. De burgemeesters wilden niet de protestbrief ondertekenen en op de N-wegen liep er flink wat vertraging op voor het andere verkeer. RTV Drenthe-verslaggever Jalmar Guit was er gisteren de hele dag bij. Jalmar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bleef het bij Drentse boeren alleen of sloten Groningse boeren zich ook aan?
1: Nou, misschien een solidariteit. Ze hebben zich niet zo dusdanig kenbaar gemaakt als Groningse boeren. Er hingen ook nergens Drentse vlaggen bijvoorbeeld. Het ging echt om die omgekeerde Nederlandse vlaggen met heel veel spandoeken, heel veel protestborden. Dus ze zullen ongetwijfeld misschien een solidariteit wat hebben aangesloten. Er zijn ook best wel boeren, denk ik, die in Drenthe wonen. Ik noem de kop, waar ze misschien zich wel Gronings voelen. Maar ik denk dat het toch wel vooral Drentse boeren waren, omdat het ook echt gaat over Drents beleid.
0: Ja.
1: En niet zozeer om Gronings beleid. Ook om landelijk beleid, maar ook echt wel zeker om Drentse beleid.
0: Ja. En van tevoren was gezegd van ga niet de snelweg op. Nou, daar hielden de boeren zich wel aan.
1: Ja, inderdaad, dat is van tevoren gecommuniceerd. Je weet natuurlijk wel wat er is gebeurd op een snelweg in Brabant. Daar zijn wat mensen omgekomen bij een file. Helaas veroorzaakt doordat de trekkers stil gingen staan of op de snelweg gingen rijden. Moet er wel bij zeggen, je moet natuurlijk altijd opletten in een file. Dus is dit de boeren aan te rekenen? Dat kun je over twisten, maar feit is wel dat daardoor de boel wel ietsje meer onder vergrootglas is komen te liggen. Het rijden op de snelweg en dat ze, het heeft mogelijk meegespeeld in dat ze dat niet hebben gedaan. Ze hebben ook van tevoren gezegd, en dat is eigenlijk de hoofdreden, we willen ons gewoon aan de wet houden dit keer. We willen het gewoon netjes laten verlopen. Daar hoort op de snelweg rijden dus dan ook dat niet hebben gedaan. Ze hebben ook van tevoren gezegd, en dat is eigenlijk de hoofdreden, we willen ons gewoon aan de wet houden dit keer. We willen het gewoon netjes laten verlopen. Daar hoort op de snelweg rijden dus dan ook niet bij, want dat mag niet.
0: Ja.

0: dezelfde letters als debiel. Hier zegt u tegen. Als u blijft doen wat u de afgelopen jaren gedaan, dan komen wij in een vicieuze cirkel. En als u deze stikstofbrief weg hebt, dan komt er weer een nieuwe stikstofbrief.
1: Ja, de burgemeester van Tien Hanen, burgemeester Thijssen. Er was dus begrip enige steun, maar ook niet de steun die de boeren wilden. Hoe werd erop gereageerd?
2: Nou, op dit verhaal van Thijssen natuurlijk wel met een lachje en een applaus. Want ja, hij zegt natuurlijk wel dingen die ook een beetje in het straatje van de boeren passen. Aan de andere kant geeft hij ook wel een waarschuwing, hè, van luister, als jullie het weer doen zoals de afgelopen jaren geleden, dan kan het weer zomaar zijn dat het over een paar jaar of over een tijdje weer precies zo eruit ziet als dat het de afgelopen tijd heeft gedaan. En dat het dus ook weer niks oplost dat jullie weer boos zijn. Dus eigenlijk roept hij de boeren hierop van nou, bedenk iets waarmee je nu waarschijnlijk om tafel kunt. Waar je met de bestuurders over samen kunt hebben om eruit te komen. Nou, eindelijk na al die jaren. Over het algemeen vonden de boeren het natuurlijk niet zo leuk dat al die burgemeesters hun verklaring niet wilden ondertekenen. De plekken waar ik ben geweest, vooral in het Zuidwesten, daar werd het best wel met hoog lach werd dat ontvangen, zeg maar. Of er werd boel geroepen, er werden leuzen geroepen. Wel zijn er wat politieke partijen die hebben getekend. Achteraf denk ik wel dat er toch een soort begrip is ingedaald voor een deel van de boeren. Burgemeesters die hebben uiteindelijk aangegeven, we kunnen dit gewoon niet tekenen, want dat betekent dat wij ons rechtstreeks tegen het democratisch genomen besluiten richten. Maar we kunnen jullie wel op andere manieren steunen. Bijvoorbeeld door de lobby, door in gesprek te blijven, door jullie verhalen aan te kaarten, dat soort zaken.
1: Ja. En de stemming was eigenlijk best rustig, hè? In Brabant liep het al uit de hand. Vorige week, daar was hier geen sprake van.
2: Nee, daar was dus van tevoren expliciet toe opgeroepen. Jongens, houd netjes, houd veilig, niet de snelweg op. Geen gekke dingen, geen trammeland. Ze wisten ook, want de avond ervoor kwam de politie nog met een statement dat er op ze wel wilde worden gelet. Dus wie op de snelweg ging, daar wordt op gehandhaafd. Wie zijn kenteken afplakt, zodat er geen boetes kunnen worden uitgedeeld, die wordt van de weg gehaald. Dus dat wisten ze ook, maar ze wilden ook waarschijnlijk gewoon de goodwill erin houden. Weet je, laten zien, wij zijn fatsoenlijke demonstranten. Wij willen gewoon, wij komen op voor onze belangen. Wij zijn echt ook wel, wij vrezen ook echt voor onze toekomst. Maar dat gaan we wel op een nette manier doen. Want dat werkt uiteindelijk toch het beste als je niet heel veel mensen tegen je krijgt. Die denken, ach, daar heb je die boeren weer. Die halen de boel weer over de kop.
1: Het zal niet het laatste noordelijke protest zijn, denk ik, hè, Jelmar?
2: Dat zou zomaar kunnen, want er zijn eerder ook protesten geweest in andere delen van het land. Je noemde net ook wel Brabant. Het kan ook zomaar zijn dat er op andere plekken boeren nu ook denken van, goh, dat in Drenthe, dat hebben ze wel hartstikke mooi gedaan. Zo'n enorme opkomst, want we hebben het over een trekker of 700, 750. Misschien kunnen wij dat ook wel. En we zijn het ook niet de eerdere protesten vergeten. We zijn ook niet de protesten vergeten in Groningen bij het provinciehuis. Dus ja, dat boeren zich ook in de rest van het noorden zullen gaan roeren de komende tijd, ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Dankjewel, Jelmar Guit van RTV Drenthe. Het is 7:15. Laten wij gelijk maar naar het weer gaan. Gert Voerman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
1: Maar dat zonnetje wat ik een uur geleden zag, die zie ik nou niet meer, hoor.
3: Nee, het wisselt echt van plek tot plek. Er zijn wel vrij veel wolken, hoor. Maar zo af en toe is de zon inderdaad ook zichtbaar. En wat belangrijker is, dat zien we niet op waarnemingshoogte, maar op 5 kilometer hoogte dat het steeds kouder wordt. Dan vriest het altijd. Was het gisteravond -13, nu -18, -19. En hoe groot het verschil tussen de grond en 5 kilometer hoogte, en dat is vandaag zo'n bijna 40 graden, hoe groot de kans op buien. Dat gaan we vandaag merken. Dat betekent dus wolken, af en toe zon. En in de loop van de ochtend en de middag gaan er steeds meer buien ontstaan. En vooral vanmiddag, misschien ook al eind van de ochtend, zit het lokaal onweer bij. Er zal wat kleine hagel bij zitten. Maar ik moet er wel bij zeggen, de aantal buien zal sterk van plek tot plek verschillen. Met maxima van 20, misschien 21 graden. Maar als de buien vallen is het 18 tot 19 graden. Met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien weer. 11 tot 14 graden. En morgen overdag vallen in de ochtend een paar buien. In de middag weer een wat droger. Met vergelijkbare maxima van 19 tot 20 graden. En dan een matige noordwestenwind.
1: Dankjewel. En zometeen in de ochtendploeg ons lopend vuur. Het gaat over statiegeld op blikjes.

0: miljonair.
1: Maar daarna zijn birdie gisteren was er nog in het nieuws. Hij vertelde bij ons op Radio Noord dat hij te maken heeft met een slaapapneu. Waardoor hij momenteel niet meer zijn werk kan doen als buschauffeur. Best verdrietig. Maar goed, er wordt aan gewerkt om dat uiteindelijk toch weer mogelijk te maken.
2: Lopend vuur.
1: Ja, ons lopend vuur gaat vandaag over statiegeldblikjes. Dat hebben we sinds 2023. Maar criminelen, zo wordt het genoemd via 1Vandaag... die zijn bezig met een omleidingsroute waardoor ze toch blikjes zonder statiegeld het land in krijgen. Dat is goedkoper. En die gaan dan via maaltijdbezorgers bijvoorbeeld naar de consument toe. Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg, is ons lopend vuur. Wat komt er binnen?
3: Nou, Crino Dijkema reageert. Die zegt, ik heb eigenlijk nooit blikjes. Mocht ik ze toch hebben, dan lever ik ze altijd wel in. En Richard Riepema die zegt, ik gooide sowieso al geen blikjes weg. Ik verzamel dat altijd voordat het statiegeld ingevoerd werd. En dan leverde hij het in als oud ijzer. En dat heeft hij eigenlijk met alles gedaan, tot ergernis van zijn ouders. Maar goed, op zich wel heel handig, ja, dat je daar nog weer een soort van handel in ziet. En Martin Knol die zegt, het is voor fabrikanten veel goedkoper om nieuwe flesjes en blikjes te produceren dan om te recyclen. En ook nog statiegeld erbovenop. Dit systeem zal daarom nooit werken. Er is niet goed over nagedacht. Nou, of het helemaal klopt, Martin, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Maar het is wel zijn reactie.
1: 050-3188-288, daar kun je je reactie kwijt. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 82% zegt eens tegen de stelling, door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg. Straks naar 8 en die ga je zeker niet weggooien. Kun je het weerstation winnen van RTV Noord.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
10: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
9: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
11: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
9: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS-journaal.
12: Het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries.
13: Een ernstig ongeluk vannacht op de Groningerweg in Zuidwolde. 1 persoon is daarbij zwaar gewond geraakt, meldt de politie op X. De automobilist reed met het voertuig tegen een boom waarop de auto direct in brand vloog. In de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af en bleek het raam van een kantoorruimte geforceerd te zijn. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie doet onderzoek. Landelijk is er een inbraakgolf in brandweerkazernes, waarbij de dieven het vooral voorzien hebben op zwaar hydraulisch gereedschap. En een grote brand heeft vannacht het monumentale poortgebouw van de begraafplaats aan de Knijpslaan in Hoge Zand verwoest. Vuur woedde eerst alleen in het rieten dank voor het pand, maar al snel stond het hele gebouw in brand. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Meer nieuws straks om 8:30.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
17: Hotel Faber in Hoge Zam natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
19: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
21: Radio Noord. De Ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, sporten voor het goede doel. Komende zondag op de atletiekbaan in het Stadspark in Stad. De Run for Ukraine. En daar ga ik zo over praten.
23: Hey Edwin, goedemorgen.

0: Madonna en Open Your Heart. Ja, dat zeg ik. Het is 8:08. Vanuit Groningen blijven er initiatieven komen om de inwoners van Oekraïne te ondersteunen. Ook komende zondag dan is er een initiatief op de atletiekbaan in het Stadspark. Run for Ukraine. Willemijn Kemp is van de sociale brigade in Haren. We spraken al vaker met haar over haar acties. Willemijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die organisatie die jullie nu hebben, 23 augustus, de dag voor de Oekraïnse onafhankelijkheid. Is dat een niet geheel toevallig gekozen dag?
1: Dat klopt, dat is het. Want de 24e is het onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Het 35e jaar dat het gevierd wordt. En op de 23e is het de dag van de nationale vlag. Dus wij combineren dat.
0: Ja, want blijft er voldoende aandacht in jouw ogen voor Oekraïne?
1: Je hoort eigenlijk al aan mijn twijfel dat ik vind dat het meer zou mogen zijn. Hè? Want ja, het is natuurlijk bijna genormaliseerd omdat we iedere dag berichten krijgen. Maar ja, voor de mensen die ermee leven is het natuurlijk helemaal niet normaal. En bovendien, ja, het gaat ook eigenlijk niet alleen over Oekraïne. Hè? Het gaat ook over de vraag wat vrijheid en democratie en veiligheid ons in Europa waard zijn. Dus ik kom zelf bijvoorbeeld ook regelmatig in Oekraïne. En iedere keer wanneer ik terugkom, dan realiseer ik me echt opnieuw hoe bijzonder het is dat we hier gewoon plannen kunnen maken voor volgend jaar. En ja, dat we ons niet hoeven af te vragen of ons huis er morgen nog staat, of dat onze geliefden überhaupt nog leven.
0: Ja.
1: En zo vanzelfsprekend is dat gewoon niet.
0: Maar merk je dan, hoe gek dat misschien ook klinkt, dat mensen wat Oekraïne moe zijn?
1: Nou, ik weet niet of Oekraïne moe het juiste woord is. Want er blijft gewoon een ongelooflijke grote groep. Ook Nederlanders, niet alleen Oekraïners in Groningen en omstreken. Maar ook Nederlanders blijven zich inzetten. Er blijven ook nieuwe vrijwilligers bij ons komen. Mensen die incidenteel willen bijspringen. Of mensen die zeggen, goh, ik heb het eigenlijk al die jaren al willen doen. Maar ik wist niet goed hoe en nu wil ik helpen. Dus dat is het niet helemaal.
0: Maar het gaat wel moeilijker dan 3 jaar geleden bijvoorbeeld.
1: Ja, 3 jaar, nou ja, zeker natuurlijk het eerste half jaar. Ik bedoel, toen was het toen was de hulp niet aan. Dat was er zoveel hulp en ondersteuning en aandacht voor. En dat is op die manier wel weg. Ja, mensen gaan ook, dat er gaat weer door met het gewone leven.
0: Ja, en dan gaan jullie komende zondag de Run for Ukraine doen. Is dat dan tweeledig? A, om gelden te zamelen, maar B, ook om de aandacht levend te houden?
1: Ja, het is en drieledig om ook met elkaar echt die onafhankelijkheid van Oekraïne te vieren. Dus het is echt alle drie. Ja.
0: En wat gaan jullie doen?
1: We hebben hardloopmogelijkheden, maar men mag ook wandelen. Dus je hoeft helemaal niet te kunnen hardlopen om mee te doen. Er komt een koor uit Lutsk, dat is een stad in Oekraïne. Die komt speciaal hiervoor naar Groningen toe om op te treden. We hebben allemaal andere optredens, nog heerlijke Oekraïnse lekkernijen, activiteiten voor kinderen. Dus van alles te doen, dus iedereen kan gewoon komen.
0: En waar gaat het geld naartoe dat jullie proberen in te zamelen?
1: We zijn eigenlijk ook alweer aan het kijken wat er de winter gaat komen. Dus we gaan het geld ook weer gebruiken om generatoren te kopen.
0: Succes komende zondag.
1: Dankjewel.
0: Willemijn Kemp van de sociale brigade uit Haren. En zometeen terug in de tijd naar een plan dat nooit werkelijkheid werd. Om Van Wedde Zwiebertjesdorp te maken. Maar eerst de eerste aanwijzing zometeen in Wel is dat? Om een mooi weer.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Dat zou zomaar het weerstation kunnen zijn van Radio Noord.
1: Wel is dat.
0: En de Maurice, die zou je nu kunnen winnen als je weet wie wij zoeken in ons leuke spelletje. Wel is dat? Dat doen we na vandaag nog 1 week, vertel ik er overigens bij.
2: Oh.
0: Daarna is Worstijden en Worstijden ze weer terug. Dan gaan Ronald en Joyce weer voor ons op pad met hun aanwijzingen. Maar kun je nog wel steeds het weerstation winnen? Wat dat betreft verandert er niks. Nee. Maar onze huishistoricus Rijn de Smit heeft dan even weer pauze, zullen we maar zeggen. Maar eens mag nu nog een paar keer aan de bak. Vandaag bijvoorbeeld met zijn aanwijzingen voor de persoon die wij zoeken.
3: De vrouw die ik vandaag zoek, die geeft het nieuws op tv vaak even een eigen twist.
0: 050-3188-288 is ons appnummer, als je het nu al weet. En als je nog even wil wachten, dat mag ook hoor. Er komen straks nog 2 aanwijzingen bij.
3: De vrouw die ik vandaag zoek, die geeft het nieuws op tv vaak even een eigen twist.
0: Als je nu al wil gokken, 050-3188-288 is ons appnummer. En over tv gesproken, zometeen praat ik over Zwiebertje.

0: Er moest Zwiebertjesdorp worden, bekend van de zwerver van de gelijknamige boeken en van de televisieserie Na de Oorlog. Het idee kwam uit de koker van ondernemer Peter Kuijer. En 15 jaar na dato vindt hij het altijd jammer dat het destijds uiteindelijk niet lukte. Meneer Kuijer, goedemorgen.
1: Ja, goeiedag. Mooi. Je hoort een foto van zo'n tjoen nog niet.
0: Mooi, hè? Ja. Prachtig. Ja,
1: geweldig.
0: Ja, daar keek ik ook naar in mijn jeugd, hoor, Zwiebertje.
1: Ja, weer een kippenvel.
0: Joop Doder. Ja, echt waar? Leef dat kippenvel op?
1: Ja, dat is natuurlijk heel mooi gebeurd geweest. En ja, leuk.
0: Ja, want,
1: ja, jeugd.
0: Hoe ontstond dat plan 15 jaar geleden om van Werder Zwiebertjesdorp te maken?
1: Ja, als je de openingsserie ziet, de openingstune en het beeld. Ik was fan van Zwieber. Best wel grote verzameling ervan. En dan kijk je nog eens een keer en denk verrek man, dat is net of je de Wedder kijkt vanaf boom. Een burcht, de keuken van Saar. Eigenlijk alles wat je in de serie ziet, dat hebben we in Wedder.
0: Ja.
1: En toen stond het idee van, nou, kunnen we daar wat mee? Eigenlijk een beetje getriggerd door wat toen heel hot was, Ter Herne, Kameleondorp.
0: Ja, Friesland.
1: Dus daar zijn we zo bezig kijken en denk ik, ja, verrek jongens, maar wat zou dit een mooie opsteken kunnen wezen voor het hele toerisme?
0: Ja, en zo werd een dagdroom een plan en een plan dat verder ging. Waarbij je uiteindelijk zelfs terechtkwam bij de dochter van de schrijver en bedenker van Zwiebertje.
1: Ja, dat moest ook, want de familie die heeft alle rechten. De twee dochters, John Uiterboger heeft twee dochters. En die hebben alle rechten in handen. En alles wat we met Zwiebertje te maken hebben in naam en toenaam, dat dien je met hun te overleggen. Want zij bepalen het uiteindelijk.
0: En waren ze enthousiast?
1: Ja, Babette zeker. De andere zus die heeft zich er eigenlijk niet mee bemoeid. Die vond het wel goed. Die heeft andere hobby's. Dat is mevrouw Bastin, die mooie tekeningen maakt. Maar Babette was eigenlijk ook wel vereerd. Maar wel ook heel, heel streng. Van zo gaan we het doen en niet anders. We zijn meerdere keren in Limburg geweest waar zij woont. En daar hebben we vele uren over vroeger gepraat. Ja.
0: En maar waarom ging het dan uiteindelijk toch niet door?
1: Ja, maar uiteindelijk ging het wel door. Er is zelfs getekend. Het dorp enthousiast, althans het gros daarvan. Dorpsraad enthousiast. Met z'n allen mooie plannen gemaakt. En ja, toen het getekend was en we wouden beginnen. Toen meende de toenmalige burgemeester in al zijn wijsheid dat ik niet het niveau had om goed met haar te kunnen praten. En die heeft de gesprekken overgenomen. En toen was het binnen een paar minuten gebeurd.
0: Toen was het afgelopen? Ja. Toen wilde ze niet meer?
1: Ja. Nee, heeft ze geen enkele keer teruggetrokken. Toen was het klaar.
0: En heb jij toen nog contact
1: doodzonde
0: gelegd?
1: Doodzonde. Ja.
0: Maar heb jij toen nog contact gelegd met haar uiteindelijk?
1: Ja, uiteraard. Ja. Want op zich had ik best wel een goede band met haar. Maar ze voelde zich gechauffeerd en weet ik het al wat. Dus, en het was sloes einde verhaal.
0: Ja.
1: Echt, heubelzonde.
0: Nog steeds, dat gevoel ligt er nog steeds.
1: Ach nee, je geeft een plekje weer opstaan en je kroontje weer opzetten en weer doorlopen.
0: Ja.
1: Maar we hebben er natuurlijk 2 jaar aan gewerkt met z'n allen. En met heel veel leuke, enthousiaste mensen in het dorp. En ja, dat het dan zo ten neer moet gaan, dat is maar jammer. Ja.
0: Het was wel een mooi avontuur als ik je zo hoorde. Hoewel, er zaten ook wat nare kantjes aan. Want je kreeg vanuit Oudewater, waar die serie opgenomen is, kreeg je niet al te vriendelijke berichten.
1: Nou, niet eens alleen uit Oudewater. De hele Nederlandse pers die dook erop. NRC Handelsblad, SBS6, iedereen dook erop. En kijk, van oudsher is natuurlijk een groot deel van de opnames is in Oudewater en omgeving gemaakt. En die claimen altijd dat zij dat Zwiebertje van hun was. En dat is in feite ook wel zo. Alleen, ja, we wouden daar nog een grotere eerbetoon aan doen door een heel dorp daarna te vernoemen die het ook werkelijk zo uitziet. Oh, waren ze niet helemaal met ons?
0: Nee. Nou ja, dat is allemaal achter de rug. Het is niet doorgegaan. 2012 ging over de stekker er uiteindelijk uit. Vind je nog wel dat de gemeente Westerwolde, waar Werder dan onder valt, nog wel steeds een toeristische impuls kan gebruiken?
1: Ja, uiteraard. Ik vind het het mooiste plekje van het noorden. En zeker van Westerwolde. Toeristisch gezien prachtig. Mooie fietsroutes, mooie gebouwen. Werder zelf natuurlijk met een prachtige schutterij. Met een leuk chanticoor ook nog. We kunnen veel meer in het noorden. En zeker in Werder.
0: Ja.
1: En we blijven kijken om daar nog iets leuks te gaan te verzinnen.
0: Ja, wat voor idee heb je?
1: Ja, ik heb een gouden idee. Ik meld het als zover is, voordat het fout gaat.
0: Dan krijgen we er niet uit, zeg maar.
1: Verdorgen nou
0: mee. Nee. Maar als je jou dan weer als kartrekker wil hebben, laat je dan weer voor diezelfde kar spannen?
1: Altijd.
0: Ja, dat wel?
1: Ja. Of zoals open zei, alleen dode vissen gaan met de stroom mee. Punt.
0: Nou, ze hebben inderdaad een punt achter. Dankjewel, Peter.
1: Mooi,
0: Peter Kuijer. Overigens, een heel verhaal over Swiebertje Dorp is te lezen op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Wel is dat.
0: Wat je daar niet vindt, is de oplossing van ons spel. Wel is dat. Het zou wel heel makkelijk zijn.
3: Ja, daar moet je zelf iets voor doen.
0: Ja, daar moet je zelf iets voor doen. Dit was de eerste opgave zojuist van Reinder.
4: De vrouw die ik vandaag zoek, die geeft het nieuws op tv vaak even een eigen twist.
0: Nou, wie komen er allemaal binnen?
3: Nou, veel van onze collega's, Edwin, worden genoemd. Bijvoorbeeld Harma Boer, Tjeerd Aaltje, Henk Joken en Bea, die denken dat we naar Harma op zoek zijn. Nou, gaan we er nog eentje doorstrepen. Ja. En dat is Leonie. Daar komen Annie, Jan, Petra en Leo mee. Ook zij is het niet.
0: Aanwijzing nummer 2 dan maar.
4: Ze ging met een kano door onze provincie en deelde dat met ons op tv.
0: 050-3188-288. Misschien breng je dit wat meer in de goede richting. Voor het Weerstation van Noord heb je ons nu. 050-3188-288. Als jij weet wie wij zoeken.
4: Ze ging met een kano door onze provincie en deelde dat met ons op tv.
0: 050-3188-288.
2: Wel is dat.
0: Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat zit daarin?
5: Een 37-jarige Pool is aangehouden door de politie na een dronkenmansrit in Oude Pekla. Wat hij allemaal heeft gedaan, dat hoor je zo.
0: En we hebben ook ons lopend vuur nog. Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg, is de stelling. Je kunt stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En reageren natuurlijk ook bij ons. Even kijken hoor. 80% zegt eens. Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg. Het is 9:05. Dit is Noord met de ochtendploeg. En Queen. En

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Het is net na 8:30. Het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een automobilist is vannacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Zuidwolde, meldt de politie op X. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 op de kruising van de Groningerweg met de Westerse weg. De bestuurder reed met het voertuig tegen een boom waarop de auto direct in brand vloog. De politie heeft onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. In de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af en bleek het raam van een kantoorruimte geforceerd te zijn. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie heeft vannacht in en rond de kazerne onderzoek gedaan. Anderhalve week geleden werd ook al ingebroken bij de brandweer in Ten Boer. Er is landelijk sprake van een inbraakgolf in brandweerkazernes. Vorige week stond de teller al op 50 inbraken en pogingen tot inbraak. De dieven hebben het vooral gemunt op zware hydraulisch gereedschap, zoals spreiders en scharen om autowrakken open te knippen. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Kerklaan in Groningen. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is en of er ook anderen bij het ongeluk betrokken waren. Het slachtoffer moest behandeld worden door ambulancepersoneel. Honderden boeren trokken gisteren met hun trekkers door Drenthe uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze vertrokken vanaf verschillende locaties, ook nabij de provinciegrens met Groningen, om via 12 gemeentehuizen te eindigen bij het provinciehuis in Assen. De boeren meden de snelwegen, wel reden ze met hun trekkers op N-wegen, wat op veel plekken tot vertraging leidde. Alle Drentse burgemeesters weigerden de protestbrief van de boeren te ondertekenen. En dat vonden zij niet leuk, merkte verslaggever Jalmar Guit.
7: Er werd boel geroepen, er werden leuzen geroepen. Wel zijn er wat politieke partijen die hebben getekend. Achteraf denk ik wel dat er toch een soort begrip is ingedaald voor een deel van de boeren. Burgemeesters die hebben uiteindelijk aangegeven, we kunnen dit gewoon niet tekenen, want dat betekent dat wij ons rechtstreeks tegen het democratisch genomen besluiten richten, maar we kunnen jullie wel op andere manieren steunen. Bijvoorbeeld door de lobby, door in gesprek te blijven, door jullie verhalen aan te kaarten, dat soort zaken.
6: Een 37-jarige man uit Polen is maandagavond aangehouden na een dronkenmansrit in Oude Pekela. De automobilist ramde rond 22:00 s'avonds 4 geparkeerde auto's en een carport. We gingen daarna vandoor. De bestuurder kon even later, dankzij meldingen van getuigen, worden opgepakt aan de Britanniawijk. De Pool blies 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. Hij is naar het cellencomplex in Groningen gebracht en na verhoor gisteren weer vrijgelaten. De man moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. De politie heeft na het Boerenrockfestival in Drouwenmond 5 bekeuringen uitgedeeld wegens rijden onder invloed. Van 2 automobilisten werd bovendien het rijbewijs in beslag genomen. 2 bestuurders kwamen er vanaf met een waarschuwing en een tijdelijk rijverbod. In totaal werden 732 automobilisten op de terugweg gecontroleerd. Op de verbindingsweg van Ring Oost naar Ring Noord in Groningen gaat permanent een verplichte maximumsnelheid van 50 km per uur gelden. Daar gebeuren geregeld ongelukken, vooral bij nat weer. Volgens de provincie komt dat doordat er vaak te snel wordt gereden. Tot nu toe gold op de verbindingsweg al een adviessnelheid van 50 km per uur. Dat is nu dus omgezet in een verplichte maximumsnelheid. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Dankjewel Rob. Wie zoeken wij voor Wel is dat?
9: Ze ging met een kano door onze provincie en deelde dat met ons op tv.
8: 050-3188-288 is ons appnummer.
10: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
0: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
1: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: De Ochtendploeg
15: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen. Een van de mooiste gebouwen van Hoge Zand ging vannacht in vlam op. Het gaat om het rijksmonumentale poortgebouw van begraafplaats de Stille Hof aan de Knijpslaan.

0: Vie in de ochtendploeg op Noord en Mercy. Een grote brand heeft vannacht het rijksmonumentale poortgebouw van begraafplaats De Stille Hof aan de Knijpslaan in Hoge Zand verwoest. Brand werd kort na 3:30 ontdekt. Het vuur woedde eerst alleen in het rieten dak van het pand, maar snel stond het hele gebouw in brand. Burgemeester Erika van Lente van Midden-Groningen was daar vannacht bij aanwezig. Goedemorgen, mevrouw van Lente.
1: Goedemorgen.
0: Wat trof u aan toen u eraan kwam?
1: Ja, ik werd zelf gebeld rond de klok van 4:30 en was om ruim 5:00 daar ter plekke. En nou ja, wat ik daar zag was naar de brandweer die met heel veel ploegen, Hoge Zand, Slochteren, Groningen aanwezig was. Ook omwonenden die verdrietig op straat stonden te kijken. Politie ter plekke, nou, dat was wat ik aantrof. En de brandweer die al snel na het uitbreken van de brand, toen ze ter plekke kwamen, moest constateren dat dat rieten dak, dat echt heel snel weg was gebrand. En ze doen hun best om nog te kijken wat ze nog overeind kunnen houden van het gebouw.
0: Ja, want daar zijn ze nog mee bezig. We horen ook vanuit Hoge Zand. En zo zonde, dit is misschien wel het mooiste gebouw van Hoge Zand.
1: Ja, het was niet voor niets een rijksmonument. En ik krijg ook ontzettend veel reacties van mensen. Dat hun dierbaren daar liggen. Dat ze dat gebouw natuurlijk ook associëren met die herinneringen aan die dierbaren. Mensen die daar mensen komen gedenken. Ja, je ging echt door dat poortgebouw de begraafplaats op. Dus het hoort echt bij de ervaring van die begraafplaats. En daarnaast de mensen die er tegenover wonen, die zeiden vanmorgen vroeg ook van een unieke plek, uniek gebouw. Ja, het is hun dagelijkse uitzicht, dus die zijn ook verdrietig. Ja. Maar ik ken het ook van mensen die daar gewoon vaak een wandelingetje maken. Het is gewoon heel parkachtig daar, heel mooi. En ja, eigenlijk iedereen die ik er vanmorgen in de gauwigheid over gesproken heb, die is ervan geschrokken en verdrietig van.
0: Is er nog iets van te redden, denkt u?
1: Nou ja, ze hebben mede omdat het een rijksmonument is, als brandweer in elk geval zoveel mogelijk overeind laten staan. De brandweer vertelde me vanmorgen dat normaal als ze dit zouden aantreffen, ze ook al gauw met een kraan het gebouw uit elkaar zouden trekken, zeg maar, om de brand te doven. Maar ook omdat het een rijksmonument is, hebben ze het gewoon geprobeerd zoveel mogelijk intact te laten. Maar toen ik vanmorgen wegging, waren ze nog bezig met blussen. En hoe het precies er straks uitziet, dat moeten we afwachten. En dat zal ook bepalen wat er aan te herstellen is.
0: Ja, want het is misschien wat vroeg daarvoor, hoor. Maar zou dit dan inderdaad hersteld kunnen gaan worden, herbouwd kunnen gaan worden misschien als rijksmonument?
1: Ik weet het echt niet. Dat zal bepaald moeten worden door hoe het straks eruit ziet. Ik krijg ook al van verschillende kanten te horen dat in Appingedam ook in een vergelijkbaar gebouw ook een verschrikkelijke brand heeft plaatsgehad. En dat nu herbouwd wordt. Nou, ik heb geen idee of dat echt één op één hetzelfde is. En ik weet dat in Appingedam ook in een vergelijkbaar gebouw ook een verschrikkelijke brand heeft plaatsgehad. En dat nu herbouwd wordt. Nou, ik heb geen idee of dat echt één op één hetzelfde is. En ik weet dus ook echt nog niet in welke...

0: stapel staat aan begrafenissen en nou, waar we verder mee aan de slag moeten. Dus dat is precies de vraag waar we ons zo over buigen.
1: Hebt u vannacht nog iets gehoord over een eventuele oorzaak?
0: Nee, ik weet alleen dat de politie onderzoek doet en daar zal een reden voor zijn. Dus dat is wat ik daarvan weet.
1: Ja. Dank voor uw eerste reactie.
0: Ja, graag gedaan. Dank u wel.
1: Burgemeester Erika van Lente van Midden-Groningen was dat. En zometeen in de ochtendploeg het weer met Gert.

0: hoop namen binnen.
1: Ze ging met een kano door onze provincie en deelde dat met ons op tv.
0: Ja, en ze geeft het nieuws een twist. Hebben we ook al gehoord.
2: Ja.
0: Nou, wie gaan we allemaal wegstrepen?
2: Nou, we mogen al onze collega's van Rondje Zummer doorstrepen. Femke, Joyce, Maatje, die gingen namelijk niet in een kano, maar echt een ander soort bootje door de provincie. Die zijn het dus niet.
0: Nee, Kunere kwam er al binnen. Ik was ook heel benieuwd wie het was, maar zij is het ook niet.
2: Oh.
0: Nee, kunnen we ook wegstrepen. Ja. Maar wie is het wel?
1: Ooit presenteerde deze vrouw het klokhuis.
0: Oh. 050-3188-288 is ons appnummer.
3: Wel is dat?
0: Ger Voerman, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
0: In alle vroegte had het vanochtend al over een record waar weer online mee kwam. Sinds 16 juni was het in de beeld. Dagenlang warmer dan 20 graden. Namelijk 64 dagen op een rij. Daar kwam gisteren een einde aan. Toen was het onder de 20 graden. Totaal al 85 warme dagen geteld in het hele land. In de beeld dan, hè? Dan daar tellen ze. Hoe zit het eigenlijk hier?
4: Ja, die reeks hebben wij dan niet gehad. Hè. In de beeld was het echt een recordreeks. We zitten natuurlijk A wat noordelijker en B ook wat dichter bij het water. Maar als je kijkt naar een KNMI-station als Nieuw-Beerta, die heeft toch sinds 1 juni, start van de meteorologische zomer, 61 warme dagen gehad. Dus we hebben wel goed meegedaan, maar het is niet helemaal vergelijkbaar met Midden-Nederland. Maar nogmaals, dan ben je verder van zee af. Je ligt een stuk zuidelijker. En dat scheelt weer gemiddeld weer wat in de temperatuur. En vandaag zal je hier en daar ook wel de 20 graden gaan bereiken. Maar zeg maar maximaal 19 tot 20. Dat hangt een beetje vanaf of je net wel in de bui zit of niet. Want de buiigheid gaat opleven. Het is vandaag half tot zwaar bewolkt. Dus soms wat zon, vrij veel wolken. Er gaan dus buien ontstaan in de loop van de ochtend.

0: De meeste in de middag. Daar kan lokaal onweer bij zitten. Wat kleine hagelen, matige zuidwestenwind. Ik denk wel als we vanavond de boekhouding op gaan maken met de hoeveelheid neerslag, dat het van plek tot plek heel sterk kan verschillen. Vanavond nog een paar buien. Vannacht neemt de buiigheid af. Nog een enkele bui, soms zo'n 12 tot 14 graden. Morgenochtend levert die buiigheid weer op. Vooral in de ochtend, begin van de middag met de loop van de middag wordt het weer droger met vergelijkbare temperaturen. En zaterdag een enkele bui, of nog een paar buien denk ik zelfs nog met 19 graden wat we al gehad. En vanaf zondag wordt het langzaam stabieler. En vooral maandag en dinsdag ook wat warmer. Met temperaturen van 2, 23 graden. En dan zitten we weer rond normaal.
1: Ja, zitten we weer boven die warme dagen. Ja. Dankjewel Gert.
0: Oké.
1: Okay. Wie zoeken wij?
2: Ooit presenteerde deze vrouw het klokhuis.
1: 050-3188-288. En zometeen bellen we iemand terug die het goede antwoord heeft gehad.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Dit is deze week Gronings Goud.
3: Simon Joan.

0: Gronings goud van deze week is van Simon Joan, Don't Leave. Je hoort hem de hele week extra vaak.
1: Wel is dat.
0: Wie zoeken wij ook alweer? Iets met een kano, twist geven aan het nieuws, het klokhuis. Wie, oh wie, en wie, oh wie, neemt de telefoon zometeen op? Dat is ook een hele belangrijke vraag. Hallo?
2: Met Treintje.
0: Dag Treintje, goedemorgen. Je spreekt met Edwin.
2: Hallo Erwin.
0: Hallo. Nou, Treintje, je hebt ons een antwoord gehad. Wie zoeken wij?
2: Margreet Beetsma.
3: Ik was op zoek naar Margreet Beetsma van Editie.
0: Ja. Nou, dat was nog best lastig. Bleek uit alle foute oplossingen die binnenkwamen. Waardoor wist jij het wel?
2: Bij de eerste aanwijzing.
0: Bij de eerste aanwijzing al?
2: Ja, want ik kijk vaak Editie NL.
0: Ja. Dat doe ik ook. Ik kijk even Noord Vandaag en dan zap ik vaak even door naar iets. Wat een leuke twist naar het nieuws, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja. En ze deed natuurlijk voor ons afgelopen zomer die tocht. Hartstikke leuk. Samen met Dreven Wilderman.
2: Ja,
0: dat was ontzettend leuk.
2: En
0: vroeger deze het klokhuis inderdaad. Nou, helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Nou, fijn. Dankjewel.
0: Levert je het weerstation op van Radio Noord?
2: Heel mooi.
0: Ja, dat dacht ik. Wat zijn je plannen voor vandaag, Treintje?
2: Nou, we gaan de verjaardag van mijn broer vieren.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Die is vandaag ook jarig?
2: Ja, die is vandaag ook jarig.
0: En hoe jong is hij geworden?
2: 67,
0: ja. Oh,
2: ja.
0: Dat is tegenwoordig de pensioengerechtigde leeftijd, toch?
2: Ja, hij gaat ook met pensioen.
0: En als jullie daar dan zijn, maak ik een wat overbodig bruggetje misschien. Maar als er wat gedronken wordt op een feestje of thuis, en doe je er af en toe uit een blikje, leef je die in voor statiegeld of kreukel je hem toch in de prullenbak?
2: Nee, wij leven de blikjes altijd netjes in.
0: Ja, hè? Ja. Oké, nou, noteer ik dat bij ons lopend vuur, want daar gaat het vandaag namelijk over.
2: Oké.
0: Dankjewel, feliciteer je broer even van ons.
2: Dat zal ik doen.
0: Ja, van Edwin, Rob en Sergei.
2: Ja, nou, een fijne dag verder en een goede uitzending, hè?
0: Dankjewel, mooi.
2: Mooi.
1: Wel is dat.
0: Ja, ons lopend vuur luidt dus door het statiegeld. Gooi ik geen blikjes meer weg. Vind het fijn als je even met ons meepraat erover. Dat kan via 050-3188-288. En door te stemmen op rtvnoord.nl en de app Noord van je ook al het andere nieuws uit Groningen trouwens. Tussenstandje, 81% van de stemmen zegt eens. Door het

0: bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 9 uur.
16: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
17: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
16: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
18: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
16: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel, dan krijg je het Groningse nieuws van Rob de Vries.
20: Een grote brand heeft vannacht het monumentale poortgebouw van de begraafplaats aan de Knijpslaan in Hoge Zand verwoest. Niemand raakte gewond. Een man met hond die zich in het pand bevonden wist op tijd buiten te komen. De brand in het monumentale gebouw doet inwoners veel, merkte burgemeester Erika van Lente eerder vannacht.
21: Eigenlijk, iedereen die ik er vanmorgen in de gauwigheid over gesproken heb, die is ervan geschrokken en verdrietig van.
20: De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een ernstig ongeluk vannacht op de Groningenweg in Zuidwolde. Daarbij is 1 persoon zwaar gewond geraakt. De bestuurder botste met zijn voertuig tegen een boom, waarop de auto direct in brand vloog. En in de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af en bleek het raam van een kantoorruimte geforceerd te zijn. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie doet onderzoek. Meer nieuws straks om 9:30.
1: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
2: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
22: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
23: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
22: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
24: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
25: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
26: Radio Noord.
27: De Ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen. 2 weken geleden overleed surfer Jelte Kruijer uit Delfzijl bij een aanvaring op het Schildmeer. Op en rond het meer zijn ze de klap.

0: Coldplay samen met de Zuid-Koreaanse K-pop band BTS. En My Universe in de ochtendploeg op Radio Noord. Het is 8:08. Ja, 2 weken geleden sloeg het nieuws over de fatale aanvaring op het Schildmeer in als een bom. Bij dat tragisch ongeluk kwam de 58-jarige surfer Jelte Kruijer uit Delfzijl om het leven. Op en rond het water wordt hij herinnerd als een absolute surflegende. Rick Ruschen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt uitgebreid gesproken met zijn surfvrienden Alwin Visker en Hans ten Bos. Ja. Wat voor man was deze Jelte Kruijer?
1: Ja, iemand die eigenlijk altijd op het water te vinden was. Heel vaak op het Schildmeer. Het Schildmeer was echt zijn thuis, zeg maar, zijn tweede thuis. Zijn vrienden spraken inderdaad over een surflegende. Hij was eigenlijk zo goed dat hij al heel snel het niveau op het Schildmeer ontstegen was. Dus nee, het was echt een enorm goede surfer. Maar Alwin Visker kan het eigenlijk veel beter vertellen.
2: Als ik aan Jelte denk, dan denk ik aan ruige omstandigheden met heel veel wind. Moeilijke golfslag. Maar dan toch Jelte met dat ketsen van zijn boord over die golven. Ja, hij trok met zijn spectaculaire manier van varen, trok hij wel zeker de aandacht. Ja, die combinatie van het atletisch vermogen en de skill en het fanatisme maakte hem een hele goede surfer.
0: Ja, en hoe goed was hij dan?
1: Ja, nou ja, Alwin Visker zegt het al. Hij was heel goed. Daar waar anderen vaak het rustige water opzochten, ging hij juist naar plekken toe op het meer, midden op het meer, waar juist de golfslag het hoogste was. Het kon voor hem eigenlijk niet gek genoeg gaan. Dus ja, hij was echt heel goed. Hij heeft ook wel een internationale carrière gehad. Vooral in de jaren 90 was hij echt goed. Voer hij internationale wedstrijden. We hebben op onze site ook beelden staan uit 1993. Toen was hij voor de kust van Aruba aan het varen. Nou, dat was je echt ontzettend goed. Daar surfde hij tegen de beste van de wereld. Tegen onder meer Björn Dunkerberg. Dat was toen de beste. Maar luister maar even naar Alwin Visker, want die heeft ook die beelden gezien en die weet hoe goed hij daar was.
2: In dat filmpje zie je dus Björn Dunkerberg. Björn Dunkerberg is gewoon degene die de meeste titels heeft gehaald in het windsurfen. En ja, hij vaart daar in de finale tegen hem. Als je dat in tennis zou moeten vergelijken, want met de meeste, dan heb je het wel over Nadal, Djokovic, Federer en al dat soort namen. Dat zijn gewoon wel de namen die in die tijd gewoon heel goed waren.
0: Ja, toch heeft hij de laatste stap naar de internationale top net niet kunnen zetten.
1: Nee, net niet inderdaad. Want toen in die tijd surfde hij dus tegen die fantastische surfers. Maar een echte internationale carrière bleef uit. Ik heb daar met zijn vrienden over gesproken. En Hans ten Bos vertelde eigenlijk dat... Nou, Jelte noemde zichzelf met de knipoog wel eens Jelte net niet. Dus hij wist het ook wel. Vergeet niet, een internationale carrière kost bakken met geld. Er was net op het juiste moment niet die sponsor die zijn internationale carrière wilde bekostigen. Het kost gewoon heel veel geld om al je materiaal over de wereld te laten vervoeren. En Jelte was ook een echte familieman. Hè. Hij was verantwoordelijk voor zijn gezin. Dat was ook moeilijk te combineren met het surfen en met een sport waarbij je dus eigenlijk die hele wereld over moest vliegen. Dus ja, het is net niet geworden.
0: Je sprak twee van zijn surfvrienden, Alwin Visker, hoorden we al. Ja. Hans ten Bos is de ander. Die kwam Jelte nog tegen 3 dagen voor dat fatale ongeluk.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ging dat, die ontmoeting?
1: Ja, dat was wel bijzonder. Ten Bos vertelde dat hij Jelte al een tijdje niet meer had gezien. Toen kwam hij hem tegen in de buurt van Delfzijl op het water. En toen zei hij, hey Jelte, mooi dat je er weer bent. En laten we binnenkort maar eens even weer een kopje koffie drinken. En het eerste wat Jelte toen zei tegen Hans ten Bos, koffie drinken kan later wel. Vandaag waait het, we moeten surfen. Nou, toen gingen ze surfen en hebben ze afgesproken van, volgende week komt Jelte wel even langs voor een bakje koffie. Maar ja, dat gebeurde dus niet, want het bleek helaas de laatste ontmoeting te zijn geweest.
0: Ja, want 2 weken geleden sloeg het noodlot toe. Er is een afscheid geweest met meer dan 200 mensen. Hoe zag dat eerbetoon eruit?
1: Ja, vorige week was het afscheid van Jelte Kruijer. Een prachtig eerbetoon, als ik zijn vrienden mag geloven. Al zijn surfvrienden hadden hun surfplank meegenomen, stonden langs de kant van de weg. Toen kwam de rouwstoet langs. En Alwin Visker kan het eigenlijk het beste even uitleggen.
2: Ja, ik denk dat het een hele mooie uitvaart was. Als Jelte het had kunnen zien, dan weet ik bijna wel zeker dat hij dat prachtig had gevonden. Dat iedereen zijn surfplankjes meeneemt en daar op de slipper uit en op de onderkant neerzet. De bescherming natuurlijk. En dat had hij ook gedaan. Je zet niet je surfplanken op de stenen. En een zeiltje opgetuigd. Dat was prachtig om te zien.
0: Ja. Is nou ook al duidelijk wat er nou gebeurd is 2 weken geleden?
1: Nee, niet precies. De politie doet nog steeds onderzoek naar de aanvaring. Want Jelte Kruijer was op het Schildmeer aan het surfen. En kwam daar in botsing met een speedboot. Daar zat een 19-jarige jongen op. Die is toen door de politie ook aangehouden en verhoord. Wel weer op vrije voeten, maar het onderzoek loopt nog. Maar het belangrijkste voor zijn vrienden is dat Jelte Kruijer toch altijd blijft herinnerd zal blijven worden als een echte sportman. Een absolute legende. En een lieve familieman die altijd voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen klaar stond.
0: Dankjewel, Rick Rusjen. Uitgebreid verhaal over Jelte Kruijer lees je op rtvnoord.nl en in onze app.

0: Toto en Pamela, al te fijn om die plaat weer eens even te horen. Top 3. Ja, gisteren tussen de middag sprak Nivino met Birdie, Bert Schaap. Die mag voorlopig niet meer op de bus rijden. Naast zanger is hij buschauffeur. Hij heeft slaapapneu. Hij komt meermaals tot stoppen met ademen. En dat is niet gezond. En daardoor zou je ook in slaap kunnen vallen. En daardoor mag hij niet achter het stuur van zijn bus. Hij moet voorlopig even andere dingen doen, vertelde hij.
1: Ja, ik moet nou AT-werk verrichten op de stalling. En gewoon wat klusjes doen, wat daar eventueel is. Maar ja, god, dat slaat natuurlijk nergens op. En ik ben buschauffeur. En ik rijd met heel veel plezier mijn rondjes. En dat vind ik het allermooiste wat er is. Want men zegt wel eens tegen mij, moet jij nog zo nodig op de bus? Omdat ze dan denken dat ik klauwen met geld verdien als ik aan de zingen ben. Maar ja, zo werkt dat niet. Je hebt gewoon een baan en ik heb mijn leven lang al gewerkt. En op de bus ontmoet ik veel mensen en heb ik heel veel plezier. En ik rijd mijn rondje door de natuur. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. Dus ik baal als een stekker dat ik niet mag rijden.
0: Ja, dus gaan ze allerlei maatregelen proberen te nemen waardoor hij uiteindelijk wel weer mag rijden. Want we gunnen iedereen en ook Birdie natuurlijk een goede nachtrust toe. En daarom onze top 3 vandaag over slapen. Waar je ook

0: Maar dit plaatje kan in heel veel versies gedraaid worden, want velen hebben hem op de plaat gezet. Hè. The Lion Sleeps Tonight.
1: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend.
0: Suggestie van Tineke. Snelle en maan en blijven slapen. Zo hiphoppen we een beetje door de tijd, want dit is weer van veel langer geleden. The Roadies. Nou ja, wat kunnen we draaien voor je? In de top 3 plaatjes over slaap en alles wat daarbij hoort. 050-3188-2888. Je mag ze nu al doorgeven. Via de app van Noord. Of even de bellen. Vinden we ook leuk, hè? 050-3188-2888. En hier in slaap vallen.

0: Somber en Homewrecker op deze donderdag 20 augustus. De dag dat Noorderzon gaat beginnen. Vandaag is de opening.
1: Oh, ja.
0: Ja, en we hadden het er net over. We verklappen nog niet zoveel, maar Femke heeft straks leuk bezoek in de studio.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Nou dan.
0: Een bekende artiest, maar wie?
1: Wat nog druk.
0: Zometeen om 9:30, Rob het nieuws.
2: Ja, een verwoestende brand vannacht op begraafplaats De Stille Hof in Hogezand. Zo direct hoor je de eerste reactie van burgemeester Erika van Lente.
0: In ons nieuwsoverzicht om 9:30 na Sheryl Crow.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Alweer 9:30 op deze donderdagochtend. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Op begraafplaats De Stille Hof in Hoge Zand heeft afgelopen nacht brand gewoed in het monumentale poortgebouw. Het rieten dak is daarbij volledig verwoest en de rest van het pand raakte zwaar beschadigd. De brand werd kort na 3:30 ontdekt. Burgemeester Erika van Lente van Midden-Groningen werd al snel geïnformeerd.
16: Ik werd zelf gebeld rond de klok van 4:30 en was om ruim 5:00 daar ter plekke. En nou ja, wat ik daar zag was de brandweer die met heel veel ploegen, Hoogzand, Slochteren, Groningen aanwezig was. Ook omwonenden die verdrietig op straat stonden te kijken. Politie ter plekke, dat was wat ik aantrof. En de brandweer die al snel na het uitbreken van de brand, toen ze ter plekke kwamen, moest constateren dat dat rieten dak, dat echt heel snel weg was gebrand. En ze doen hun best om nog te kijken wat ze nog overeind kunnen houden van het gebouw.
15: Niemand raakte gewond bij de brand. Een man met een hond die zich in het poortgebouw bevonden wist op tijd buiten te komen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In de brandweerkazerne van Haren is afgelopen nacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af en bleek het raam van een kantoorruimte geforceerd te zijn. Het is niet bekend of er iets is gestolen. De politie heeft vannacht in en rond de kazerne onderzoek gedaan. Anderhalve week geleden werd ook al ingebroken in de brandweerkazerne in Ten Boer. Er is landelijk sprake van een inbraakgolf in brandweerkazernes. Vorige week stond de teller op 50 inbraken en pogingen tot inbraak. Dieven hebben het vooral gemunt op zwaar hydraulisch gereedschap, zoals spreiders en scharen, om autovrakken open te knippen. Honderden boeren trokken gisteren met hun trekkers door Drenthe uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze vertrokken vanaf verschillende locaties, ook nabij de provinciegrens met Groningen, om via 12 gemeentehuizen te eindigen bij het provinciehuis in Assen. Het protest verliep rustig. De boeren meden de snelwegen. Wel reden ze met hun trekkers op N-wegen, wat op veel plekken tot vertraging leidde. Verslaggever Jalmar Geit denkt dat de Drentse actiedag elders in het noorden navolging gaat krijgen.
17: Dat er op andere plekken boeren nu ook denken van god, dat in Drenthe, dat hebben ze wel hartstikke mooi gedaan. Zo'n enorme opkomst, want we hebben het over een trekker of 700, 750. Misschien kunnen wij dat ook wel. En we zijn het ook niet de eerdere protesten vergeten. We zijn ook niet de protesten vergeten in Groningen bij het provinciehuis. Dat boeren zich ook in de rest van het noorden zullen gaan roeren de komende tijd, dat zou zomaar kunnen.
15: Tijmen Blokzijl is met FC Groningen in gesprek om zijn contract te verlengen. De huidige verbintenis van Blokzijl loopt aan het eind van dit seizoen af. De Groninger speelde inmiddels al 104 competitiewedstrijden voor de FC. Dit seizoen werd hij door trainer Dick Lukien verkozen tot aanvoerder. De club is ook in gesprek met vleugelspeler Jorg Schreuders over contractverlenging. David van der Werf verlengde gisteren zijn contract al tot 2030. En op de atletiekbaan in het Groninger Stadspark wordt komende zondag, de dag voor de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag, de Run for Ukraine gehouden. Dat is een benefietevenement van de Stichting de Sociale Brigade om geld in te zamelen voor onder meer revalidatiecentra en generatoren voor Oekraïne. Wilmijn Kemp van de Sociale Brigade merkt dat het steeds moeilijker wordt om voldoende aandacht te krijgen voor de situatie daar.
16: Nou ja, je hoort eigenlijk al aan mijn twijfel dat ik vind dat het meer zou mogen zijn. Hè? Want ja, het is natuurlijk bijna genormaliseerd omdat we iedere dag berichten krijgen. Maar ja, voor de mensen die ermee leven is het natuurlijk helemaal niet normaal. Het eerste half jaar, toen was de hulp niet aan. Dat was er zoveel hulp en ondersteuning en aandacht voor. En dat is op die manier wel weg. Ja, mensen gaan ook dat er gaat weer door met het gewone leven.
15: Tijdens de Run for Ukraine zijn er onder meer wandel- en hardlooponderdelen, worden er sportclinics gegeven en is er Oekraïnse muziek. De inschrijfkosten van €10 gaan naar het goede doel. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Dankjewel Rob, zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag. Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg. En omdat we Birdie, die gisteren vertelde, te maken heeft met een slaapapneu, een goede nacht wensen, net als alle andere mensen trouwens, doen we plaatjes over slapen.
7: Laat me slapen.
14: Akta en de Munnik.

0: over slapen. ...50-3-1-8-8-2-8-8, kom maar door. I'm only sleeping, zongen de Beatles. En net als Cher, I go to sleep. Hey, dat is hetzelfde als de Pretenders. Hier is Gert Voerman met het weer.
1: Vandaag zijn de wolken morgen af en toe zon. En geleidelijk aan gaan de buien ontstaan. En vooral het einde van de ochtend, vanmiddag kan er lokaal hagel bij zitten. Onweer, misschien ook wel een paar windvlagen. Temperatuur vandaag zo'n 19 tot 20 graden. Maar het aantal buien zal echt van plek tot plek verschillen. Vanavond verdwijnen de buien weer. Vannacht slechts een lokale bui met minima van 12 tot 14 graden.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
3: 0683 252 162.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Teddy Swims. Swims. Teddy Swims. En misschien ook wel. Maar zijn naam is Teddy Swims. En Mr. Know-It-All.
1: Lopend vuur.
0: Ik ken niet alles weten.
2: Nee.
0: Sinds 2023 geldt in ons land een statiegeldplicht op blikjes. Om zo het zwerfafval tegen te gaan. Een blikje naar de laatste klok even lekker verkreukelen. Ja, dat kan nog wel. Maar als je dat doet, kost je dat 15 cent. Weggooien betekent geld weggooien. Uit onderzoek van Eén Vandaag blijkt dat er nog veel blikjes zonder statiegeld op de markt zijn. Jaarlijks namelijk worden er nog tientallen miljoenen illegaal geïmporteerde blikjes zonder statiegeld verkocht. Gebeurt via Nederlandse websites, maaltijdbezorgers. Gaat om een miljoenenhandel. Die blikjes komen uit Denemarken en Polen en gaan dan via restaurants en websites de markt op. Hoe zit het dan? Nou, handhaving is lastig. Want import van blikjes zonder statiegeld is verboden, maar niet goed zicht op. De koop en verkoop is niet verboden. En dat lek proberen ze nu uiteindelijk wel te dichten. Volgens het Statiegeld Nederland zijn er sinds de invoering van de maatregel, namelijk april 2023, meer dan 5,5 miljard blikjes met statiegeld ingeleverd. Maar wat doe jij? Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg. Is ons lopend vuur, was het allemaal binnengekomen, Sergej?
3: Nou, ik benoemde toen we het eerder bespraken al een reactie van Martin Knol. Hij is zelf niet zo enthousiast over het hele systeem van statiegeld op de blikjes. Hij zegt dat het voor fabrikanten goedkoper is om nieuwe blikjes te produceren dan de oude te recyclen. En dat dit systeem in zijn ogen nooit zal werken. Nou, ik had het nog niet uitgezocht, maar Wim Dieleman reageerde erop en gaf hem groot gelijk.
4: Dat is absoluut waar wat die man zegt. Ons staal komt nog steeds uit China, het blikjesstaal. En dat is gewoon stukken goedkoper als recyclen. En dat geldt ook voor glas. Dus ja, die meneer heeft absoluut waarheid. Dus het systeem heeft voor de milieu, zeker voor het herwinnen, geen zin. Het is goedkoper inderdaad om gewoon nieuw glas te maken en nieuw stalen blikjes.
0: Het is natuurlijk ook een strijd tegen zwerfafvallen.
3: Ja, dat natuurlijk ook.
0: Als je het in de berm mikt, dan blijft het wel tot de lengte van dagen liggen.
3: Ja, en het zal toch uiteindelijk sowieso wel gerecycled moeten worden.
0: Ja, als je het in... Ja,
3: lijkt mij ook. Ja. Nou goed, en nog even verder naar de reacties. Blikjes en flesjes met statiegeld bewaar ik voor het personeel in het zorgcentrum waar ik verblijf. Moeten worden.
0: Ja, als je het in... Ja,
3: lijkt mij ook. Ja. Nou goed, en nog even verder naar de reacties. Blikjes en flesjes met statiegeld bewaar ik voor het personeel in het zorgcentrum waar ik verblijf. Dat zegt Anna. Die leeft

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Het is tijd voor...
1: Top 3.
0: Over slaapapneu. Dat is echt een heel serieus probleem voor heel veel mensen. Er zijn ook allerlei apparaten om daarvoor te helpen. Birdie, zanger Bert Schaap, maakte gisteren bekend bij ons... dat hij leidt aan een ernstige vorm van slaapapneu. En daarom mag hij voorlopig niet op de bus. Nou, hart onder de riem in onze top 3. En omdat we iedereen een mooie nachtrust gunnen. 3 platen die uiteindelijk binnen zijn gekomen over slapen. We hebben gekozen uit de enorme reeks aan platen die ons zijn doorgegeven. Margriet Bolt onder andere, Jannie Geertsen, maar kwamen met Roy Orbison.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: Dankzij Karin Boon onder andere Roxette en Sleeping in My Car.
1: Top 3.
0: Zometeen de derde plaat FM'ke. En met een aanwijzing naar even Rob kijken naar het spoor.
2: Ja, inderdaad, want door een sein- en wisselstoring rijden er momenteel geen treinen tussen Winschoten en Bad Nieuweschans. Duurt tot ongeveer 11:15.
0: Bij deze. Femke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zometeen in de ochtend door begin jij ongetwijfeld met een mooie plaat.
3: Ja, mag ik eerst even compliment geven over hoe Serge eruit ziet vandaag?
0: Ja, wel hoor. Hij heeft jouw jas net aangetrokken, had het koud. Ja. Had je leuk.
3: Ja, lekker warm jasje. Heel goed.
4: Ja, ja, ja, beetje prachtig. Te kort, maar goed in beeld.
0: Goed, het gaat maar van jouw eigen tijd af.
3: Maakt niet uit. Okay. Deze zanger en zijn Canadees. Deze compaan vogelen uit hoe het nou eigenlijk moet. Probeer erachter te komen hoe ze dat eigenlijk moeten doen allemaal.
0: What the man gotta do?
3: Nope.
0: To do. Dus een Canadese compaan. Zijn, welke Canadese zangers hebben?
2: Bryan Adams.
0: Bryan Adams.
3: Ja, het is een vrouwelijke.
0: Oh.
3: En ze komt niet echt uit Canada.
0: Hè? Shania Twain.
4: Ja, die komt er vandaan.
3: Ja, nee, dus, wat is, we moeten het dichter bij huis zoeken.
0: Doe nog eens één keer de omschrijving.
3: Dus het is een duo.
0: Ja.
3: Hij en zij. Met Canadese. Ja.
0: Ja. Maar dan de zin erachteraan?
3: Proberen samen uit te vogelen op welke manier het moet.
0: That's how we do it.
3: Nee. Maar denk Nederlands.
0: Ja, maar ik weet het niet. Nee. 050-318-282, zullen we toch maar zeggen dan?
4: Mensen thuis weten dit ook.
0: Jawel, die weten dit wel.
4: Nee hoor, u
0: jawel.
4: Weet dit niet.
0: Dit weten
4: we. Ja, nou, dat vind ik heel knap.
0: 050-318-288, we horen het zometeen, het resultaat. Aan het begin van 10 uur, zometeen de ochtend. Veel plezier met Femke. Blijf lekker bij Radio Noord. Ik heb er nog eentje, de top 3. Jan Smit, Helen Clark, Glenn Faria. Mooie donderdag, mooi. Er is een feestje.

0: Ja, dan een fijne dag verder en een goede uitzending, hè?
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
16: 28 augustus, Groningens ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
17: Radio Noord. De Ochtend Door.
18: Met Femke de Wallen.
19: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen de Bas op Radio Noord. Maar eerst die eerste plaat. Welke is dat nou toch eigenlijk?
20: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
19: Nou, die zanger en die Canadese compaan, vrouwelijke compaan, dat zijn Nielson en Miss Montreal. En ze vogelen uit hoe het eigenlijk moet. Dat is natuurlijk gewoon hoe. Je hoort ze nu op Radio Noord.

Blijf leuk. Dancing in the Dark. Bruce Springsteen op Radio Noord op deze donderdagochtend. 20 augustus moet ik het wel goed zeggen. Het is 10 over 10. Fijn dat je luistert naar de ochtend door. En wat wordt het een leuke ochtend. Ik heb er nu al zoveel zin in. Ik ga er zo meer over vertellen.

0: met tv. Je bent ook weer te zien.
1: Ja.
0: Heel fijn.
1: Dankjewel.
0: Ja, de koffie is ook, die staat er, dus we kunnen beginnen. Ja, en het wordt een leuke ochtend, Edwin. Pasveer heeft er vanochtend al het een en ander over gezegd. We hebben straks een artiest in de studio.
1: Is al verklapt wie?
0: Nee, is nog niet verklapt wie. Ik kan wel een hint geven. Het is er eentje die jarenlang deel uitmaakte van een duo.
1: Ja, ja.
0: En hij komt ergens vandaan waar muziek eigenlijk een soort tweede natuur is. Er wordt heel veel muziek gemaakt in die woonplaats. Ik probeer een beetje subtiel te blijven met mijn
1: hint. Ja, ik dacht, geef ook een hint, maar dan verklap ik alles.
0: Ja, doe maar niet. We houden het nog een beetje stiek, een beetje geheim. Je mag straks bij het nieuws mag je weer een hint geven.
1: Ja.
0: Ja? Oké, dan is die voor jou. Dus dat, ja, straks dus in de ochtend door, dan komt hij langs. Want het is een hij, dat kan ik alvast wel verklappen. Maar goed, meer details volgen later deze ochtend. Want eerst eventjes over tot de orde van de dag. Het is natuurlijk bijna 10:15. En dat betekent dat jij zo meteen het geluid van Noordbach bepalen. Een plaat waarvan je zegt, daar heb ik zin in vandaag. Die past bij deze dag van vandaag. Deze voel ik wel voor vandaag. Nou, je mag hem aanvragen 050-3188-288. Laat me weten welke plaat jij zo meteen wil horen op Radio Noord. En wie weet, draai ik hem dan zo voor je.

0: Robert Palmer, UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Gerrit-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik had eerder deze week een dame uit Oostwold, helemaal aan de andere kant van de provincie. Nu heb ik iemand uit Oostwold, Westenkwartier heb ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hoe is het daar?
1: Ja, prima.
0: Mooi.
1: Het regent wat, maar verder is hier uitstekend.
0: Nou, mooi zo. Jij stuurde mij gisteren een appje.
1: Ja.
0: En zei, ik heb misschien een leuk idee voor jou.
1: Ja.
0: Wat nou als jij elke dag een smartlap gaat draaien?
1: Yes.
0: En dan wil ik wel een voorzetje geven met een plaat die ik graag zou willen horen.
1: Juist.
0: Want welke plaat wil jij graag horen, Gerrit-Jan?
1: Dat is Dolly Parton met Coat of Many Colors.
0: Ja. Ik vind bij smartlappen denk ik dan heel vaak aan de Hollandstalige, toch een beetje volksmuziek.
1: Wim Sonneveld met het hondje van Dirkie.
0: Bijvoorbeeld, ik denk bij Dolly nou niet bepaald meteen aan een smartlap.
1: Nou, moet je maar eens goed luisteren naar de tekst. En dat is echt een smartlap tekst. En daar melodietje is ook schitterend.
0: Ja. Ja, wat heb jij met dit liedje?
1: Ja, ik kwam het op een gegeven moment tegen. En ik dacht van, goh, wat is dit toch een schitterend lied. En zij zingt ook geweldig natuurlijk. Ze heeft een geweldig mooie stem.
0: Zeker.
1: Ja, deze mooie tekst erbij.
0: Ja.
1: Ik denk, joh, dat is echt een smartlap.
0: Weet je waar het over gaat, Gerrit-Jan?
1: Jazeker, het gaat over... Zij heeft een... haar moeder die bereidt voor haar een jas. Met allemaal kleine stukjes wol. En dan wordt ze door... Ja, door de kinderen op school wordt ze ook daarom uitgelachen.
0: Mm-hmm.
1: Maar zelf is ze ontzettend trots en blij met haar nieuwe jas.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk... Ik heb ooit die podcast beluisterd over het leven van Dolly. Ik weet niet of jij dat zelf ook hebt gedaan. 10 afleveringen lang, Dolly Parton's America. En daarin wordt dit ook benoemd. En vertelt ze er ook over. Over hoe dit liedje tot stand kwam. En dat ze dus inderdaad in grote armoede zijn opgegroeid daar in in die bergen daar in Tennessee.
1: Ja.
0: En dat ze echt geen geld hadden. Ze waren natuurlijk ook met heel veel kinderen. En dus die moeder die maakte die jas. En ze was er inderdaad zo trots mee. En wat kunnen kinderen dan toch hard zijn eigenlijk, hè?
1: Keihard, ja, absoluut.
0: Ja. Nou, ik vind het heel fijn dat je hem aanvraagt over jouw verzoekje. Daar ga ik even over nadenken. Maar hoe dan ook, deze die ga ik wel voor je draaien.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: Je mag hem zelf aankondigen, Gerrit-Jan.
1: Oké. Dan gaan we luisteren naar Dolly Parton met het liedje Coat of Many Colors.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight op Radio Noord. En zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
2: Laat ons schiepertje, laat ons schiepertje. Onze schiepert met zijn ingedrukte hoed.
1: Hij kwam dus niet.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarige
5: dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Het is bijna 11:01 geworden. Tijd voor laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het slachtoffer van het ongeluk in Zuidwolde vannacht is overleden. De politie meldt dat de hulpverlening niet heeft geholpen. Rond 2:30 reed de bestuurder in een auto tegen een boom langs de Groningenweg in Zuidwolde. De auto vloog daarna in brand. De politie zoekt een man die zaterdagnacht 13 juni een man mishandelde in de Peperstraat in Groningen. Om hem op te speuren heeft de politie nu een foto van de man vrijgegeven. Hij heeft donker haar, draagt donkere kleding. Hij sloeg in die nacht een voorbijganger in het gezicht die daardoor zwaar letsel opliep. Op begraafplaats De Stille Hof in Hogezand heeft vannacht brand gewoed in het monumentale poortgebouw. Het rieten dak is verwoest en de rest van het pand raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Een man met een hond die zich in het gebouw bevonden wist op tijd buiten te komen. Het vuur werd kort na 4:30 ontdekt. Rond 6:00 had de brandweer het vuur onder controle, maar het nablussen ging nog lang door, vertelt burgemeester Erika Valente van Midden-Groningen.
12: Ze hebben, mede omdat het een rijksmonument is, als brandweer in elk geval zoveel mogelijk overeind laten staan. De brandweer vertelde me vanmorgen dat normaal, als ze dit zouden aantreffen, ze ook al gauw met een kraan het gebouw uit elkaar zouden trekken, zeg maar, om de brand te doven. Maar ook omdat het een rijksmonument is, hebben ze het gewoon geprobeerd zoveel mogelijk intact te laten. Maar toen ik vanmorgen wegging, waren ze nog bezig met blussen. En hoe het precies er straks uitziet, dat moeten we afwachten. En dat zal ook bepalen wat er aan te herstellen is.
1: Of de brand ook gevolgen heeft voor het doorgaan van begrafenis is nog onduidelijk. De politie heeft onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Meer dan 200 mensen hebben afscheid genomen van windsurfer Jelte Kruijer. 2 weken geleden kwam hij bij een aanvaring op het Schildmeer om het leven. De 58-jarige Delfzijlster behoorde begin jaren 90 tot de Nederlandse surftop. Een van zijn vrienden, Alwin Visker, was bij het afscheid bij Kaapsteendam.
13: Ja, ik denk dat het een hele mooie uitvaart was. Als Jelte het had kunnen zien, dan weet ik bijna wel zeker dat hij dat prachtig had gevonden. Dat iedereen zijn surfplankjes meeneemt en daar op de slipper uit en op de onderkant neerzet. Bescherming natuurlijk. En dat had hij ook gedaan. Je zet niet je surfplanken op de stenen. En een zeiltje opgetuigd. Dat was prachtig om te zien.
1: Iets heel anders nog. Na 15 jaar is Wedde nog steeds geen zwiebertjesdorp. Zonde, vindt bedenker Peter Kuijer. Hij vertelt hoe hij toen op zijn idee kwam.

0: Eigenlijk is het één op één zoals Wedde nu is. En dat trekkerde mij toen van, goh, ja, maar dat is mooi. Dat is ja geweldig. Eigenlijk hebben we een supertje deur.
1: En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Gert Voerman.
3: Vandaag zijn de wolken mogen af en toe zon. En geleidelijk aan gaan de buien ontstaan. En vooral eind van de ochtend, vanmiddag kan er lokaal hagel bij zitten. Onweer, misschien ook wel een paar windvlagen. Temperatuur vandaag zo'n 19 tot 20 graden. Maar het aantal buien zal echt van plek tot plek verschillen. En vanavond verdwijnen de buien weer. En vannacht slechts een lokale bui. Met minima van 12 tot 14 graden.
2: Dankjewel, Gert. Ja, een klein half uurtje geleden waren wij een beetje mysterieus aan het doen, Edwin, over onze gast van vandaag. Ik heb een gast in de studio. Die is op dit moment al in de studio. Ik had een aantal hints gegeven. Jarenlang maakte hij deel uit van een duo. Hij komt uit een woonplaats waar veel muziek wordt gemaakt. Toen wilde jij ook nog een hint geven, maar toen zei je, ja, nou geef ik het misschien helemaal weg.
1: Ja, er wonen ongeveer 22.000 mensen en er zijn ongeveer 5 namen daar.
2: Nou, heb je al enig idee? Je mag appen als je denkt te weten wie het is. Maar ik ga hem zo meteen zelf aan je voorstellen. Want hij zit al in de studio. Zo meteen dus in de ochtend door op Radio Noord.
4: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noordercaravancentrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noordercaravancentrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
5: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Ga nu naar Koken en Wonen.
5: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
8: Ga nu naar Koken en Wonen.
5: In het stadshart van Appingedam.
9: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
10: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
11: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.

0: Ocean op Radio Noord en Love Really Hurts Without You in de ochtend door. Ik krijg al meerdere appjes binnen van mensen die denken te weten wie er op dit moment bij mij in de studio zit. Dat is vanochtend al een paar keer gezegd. Er is vandaag een artiest bij mij in de studio van de ochtend door. Hij komt uit een dorp waar veel muziek wordt gemaakt. 22.000 inwoners met maar een paar achternamen. En er was nog een hint, maar die ben ik even kwijt. Nick Schilder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Vind ik ook.
0: Ja. Ja, leuk.
1: We hebben een heerlijke rit over de Afsluitdijk gehad.
0: Ja. Ja, was het een beetje te doen?
1: Ja, maar ik doe dat graag. Het was mooi weer, mooi uitzicht. Dus ik kom graag deze kant op.
0: Geen bruggen, sluizen die open stonden.
1: Viel allemaal mee.
0: Ah, wat fantastisch. Ja. Ja. Hey, je bent niet voor niets hier. Want jij gaat binnenkort de theaters weer in.
1: Ja.
0: En dit is onderdeel van een soort, hoe noem je dat? Perstour, radiotour langs allerlei stations.
1: Het ordinair promoten en reclame maken voor de tour inderdaad. Nou, het seizoen begint weer, dus ik ben lekker aan het opstarten. Ik ben de tour ook nu, ja, die staat al wel in de stijgers hoor, voor 80-90%. Maar ik ben hem aan het, aan het afmaken, de puntjes op de i aan het zetten. En het duurt niet zo lang voordat ik weer deze kant op kom om te zingen.
0: Nee, want 23 oktober dan sta je in Theater Geert Thijs in Stadskanaal.
1: Ja.
0: En een maandje later, 13 november, in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: nog heel veel andere theaters natuurlijk. Want je gaat echt van oktober tot en met mei ga je op pad. Met de tweede editie van de Singer-Songwriter Show.
1: Ja.
0: Wat gaan we horen van jou?
1: De Singer-Songwriter Show heb ik in 2023 ook gedaan. Misschien zijn mensen er geweest of hebben ze indirect iets meegekregen. Maar het is eigenlijk een reis door de geschiedenis van singer-songwriter muziek. Dus dat is muziek die heel belangrijk altijd voor mij is geweest. Dat zijn liedjes die ik op mijn 8e leerde op gitaar. En die mij door mijn puberteit hebben gesleept. Denk aan, het gaat echt van James Taylor, Bob Dylan, Neil Young. Het is echt een compleet nieuwe setlist dan vorige keer hoor. Een hele nieuwe show. Elton John kan voorbij komen, Neil Diamond. Maar ook wat minder bekende singer-songwriters. Misschien voor de luisteraars. Rufus Wainwright of Damien Rice is bijvoorbeeld zo iemand. Ik had vorige keer Natalie Merchant. Dus er zitten ook wat verborgen parels in. En dat en ook echt van nu. Dus je hebt nu af en toe ook nog steeds zo'n nummer dat er doorheen glipt. Een Noah Kahan bijvoorbeeld is zo iemand.
0: Ja.
1: En dat vermeng ik dan met eigen werk.
0: Mooi.
1: Het is heel leuk om te doen.
0: Ja, want het is natuurlijk wel een beetje een rollercoaster geweest. Kan ik me zo voorstellen de afgelopen jaren.
1: Ook een leuk singer-songwriter nummer trouwens.
0: Ja, klopt.
1: Van Denny Vera. Zou ook zomaar voorbij kunnen komen.
0: Oh, ja.

0: Ik wist al welke kant ik op wilde daarna, dat ik heel iets anders wilde doen. Dus ik was ook al wel creatief van meters aan het maken. En ik ben toen ook vrij snel begonnen met de toeren, met dit concept. En het beviel zo goed dat ik dacht, nou, ik wil het in de toekomst wel nog een keer doen. Ik heb ook even gedacht, misschien moet ik wel gewoon met eigen werk nu het theater ingaan. Maar ik had niet genoeg liedjes.
1: Oh, hoe kan dat nou dan?
0: Nou, je moet twee keer toch een uur spelen. Of twee keer 55 minuutjes spelen. En ik ging eens rekenen. Ik dacht, ja, ik heb een LP uit en ik heb een EP. Maar dat red ik gewoon niet. Dus ik dacht, nou, de singer-songwriter show gaan we nog een keer doen.
1: Ja.
0: Maar het is ook gewoon, ik zie het ook, kijk, ja, ik ben ook een soort student weer opnieuw in dat singer-songwriter genre. En ik maak zelf dan die singer-songwriter nummers, trek ik naar het elektronische nu toe. En daar werk ik ze uit in dat speelveld. Dus dat is wat ik doe. Maar het begint elke keer met een liedje, met een gitaar op schoot of piano. En er zitten gewoon achter dit soort nummers zitten hele mooie verhalen. Het zijn ook nummers die je... Kijk, iedereen... Het begon ook toen ik een keer met vrienden was ik bezig drinken. En we belanden ergens thuis. Er stond een gitaar. En ik speelde iets van Bob Dylan en van James Taylor. En iedereen zingt dat mee, vindt dat leuk. Maar je hoort het bijna nooit ergens op radio meer. Dus ik dacht, nou, het zou zo leuk zijn hier iets mee te doen.
1: Ja.
0: Zodoende. Zo is dat gekomen.
1: Maar je zegt, ik heb eigenlijk niet genoeg liedjes. Ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren die zeggen, hoe kan dat nou? Want hij maakt toch al jarenlang muziek. En dan doe je er toch een liedje van Nick en Simon bij. Weet je, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. En ik begrijp heel goed waarom jij dat niet zou willen. Maar...
0: Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat ik... Toevallig dat je dit zegt, want ik was gisteren nog een keer naar de setlist aan kijken. En ik dacht, misschien is het nu, omdat ik mijn eigen verhaal best wel een paar jaar aan het vertellen ben nu... Zou ik zomaar één... Kijk, Nick en Simon zijn ook singer-songwriters, hè?
1: Dus zeker.
0: Ik zou zomaar een Nick en Simon liedje ook kunnen spelen. Maar de setlist verandert ook. Dus ik speel ook niet overal hetzelfde. Want er zijn mensen die gelukkig zijn hier, die meerdere keren komen. Dus ik wissel de show ook een beetje af.
1: Ja. Maar is dat moeilijk om... weet je, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want ik wil eerst even naar een liedje die jij hebt uitgekozen. Die ik nu ga draaien. En ik ben heel benieuwd naar het verhaal daarachter. Ik heb hem zelf... in de jaren 90 echt heel veel gehoord op de radio. Was natuurlijk gewoon in onze tijd, was dat gewoon de hit.
0: Ja.
1: Welke gaan we horen, Nick?
0: Het is Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Omdat ik het leuk vind dat soms ook in de jaren 90 en ook nu... is er af en toe nog steeds in al dat geweld van elektronische muziek... en in de 90, jaren 90 was het heel veel grunge en rock... dat toen de boventoon voerde. Maar soms is er gewoon een heel mooi, leuk singer-songwriter nummer... dat er doorheen glipt ineens en een hit wordt. En in de jaren 90 was dat echt wel, voor mij, Save Tonight. Die viel enorm op.
1: Ja.
0: Dat was echt zo'n nummer dat je op gitaarles leerde spelen. Dus vandaar de keuze.
1: Heel veel jonge kinderen, waaronder ik zelf, hebben op dat liedje gitaar leren spelen zelfs.
0: Ja, ja.
1: Ja. En die ga je ook spelen in de show?
0: Die staat op de setlist, daar kan ik wel verklappen, ja.
1: Oké. Nou, we gaan er naar luisteren. Save Tonight, Eagle Eye Cherry op Radio Noord.

0: Ja, mocht je nou de theaters ingaan binnenkort op 23 oktober in Geert Thijssen Stadskanaal of 13 november in Winschoten, dan zou het zomaar kunnen dat je deze voorbij hoort komen. Maar dan uit de mond van Nick Schilder. Eagle Eye Cherry Save Tonight. Want hij gaat de theaters weer in en hij zit nog steeds bij mij in de studio. Ja, Nick, we hadden het er net nog eventjes over. Hoe moeilijk was het eigenlijk om na zo'n afscheid, zo'n heel mooi afscheid, zoals je het zelf ook noemde, van Nick en Simon, om ja, misschien jezelf opnieuw uit te vinden van wat is nou eigenlijk mijn geluid? Wie is Nick Schilder als artiest?
1: Dat is iets wat ik nog steeds moeilijk vind. Want ik ben er nog steeds niet helemaal uit. En nog steeds aan het zoeken. Maar dat is ook ergens in creatief opzicht ook de leukste fase om dat te doen. En ik vond het vooral heel eng en heel spannend. Want ik dacht, oké, ik ga echt nu totaal andere kant op. En wat nou als dat niet valt? Wat ga ik dan doen? Moet ik dan weer terug naar het Nederlands? En dat voelt dan, iets wat ik ook erg leuk vind om te doen, maar dat voelt dan voor mensen toch als een plan B. Van, oh, heeft iets geprobeerd, is niet gelukt, nu gaat hij dit doen. Mm-hmm. Dus dat was echt, ik heb daar echt van wakker gelegen. En het is nog steeds zo dat ik, kijk, deze carrière is heel pril, dus ik lig nog steeds wakker nu bij een nieuwe single. Als je jaren onderweg bent, dan kan je dat best wel hebben. Dan wordt je carrière ook wat sterker als het goed is. Maar nu denk ik ook, oh jeetje, weet je, als het nu ineens, ik hoop niet dat ik nu creatief het spoor bijster raak, of dat mensen toch niet overtuigd raken, weet je, dat soort gedachten. En die probeer ik allemaal zo snel mogelijk weer te laten gaan ook. Maar het was echt, ik heb gewoon als een soort bezetene 150 schrijfsessies gedaan het eerste jaar.
0: Zo.
1: Om maar niks aan het toeval over te laten. Ik zie het ook echt als een nieuw vak leren, dit. En ik wil gewoon kwaliteit leveren als mensen bijvoorbeeld nu, weet je, die jaren na Nick en Simon zijn geweest in het theater. En die denken, ik weet niet precies wat hij gaat doen, maar ik geef het voordeel van de twijfel. En die komen, wil ik gewoon dat ze echt een hele mooie show krijgen. En dat die liedjes die ik ook zelf uitbreng zo goed mogelijk zijn, et cetera.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik volop mee bezig. En om datgene wat ik meemaak en wat weet je, de ergens waar je bij pijn of emotie op zit, om dat aan papier toe te vertrouwen, dat probeer ik zoveel mogelijk de gelegenheid te geven.
0: Ja. Is er een liedje of is er een paar liedjes of een schrijfsessie waar je bijzonder trots op bent? Dat je iets op papier hebt kunnen krijgen wat jou heel erg aan het hart ging of gaat?
1: Even denken. Ik had bijvoorbeeld een nummer zoals Cold. Dat is een van de dat is eigenlijk mijn laatste single. Die gaat over dat er steeds meer afstand ontstaat. We hebben steeds meer middelen om verbinding te leggen met elkaar, maar eigenlijk ontstaat er steeds meer afstand. Dus we maken steeds minder oogcontact, spreken steeds minder af met mensen. We zijn minder geneigd om een praatje te maken met vreemden. Dus dat gaat daarover. En wat echt een heel gek moment was bij het eerste nummer Shatterproof. Toen was ik erg aan het zoeken en ik was erg nerveus en ongeduldig van oké, ik hoop wel dat er iets, een liedje gaat ontstaan dat ik echt zelf heel goed vind. En ik was wat akkoorden aan het spelen op gitaar. En dat hoor je wel eens van andere liedjeschrijvers ook. Dan is het ineens net of jouw handen vanzelf gaan spelen. En rolt in één keer rolde er een melodie uit. En het nummer was in 20 minuten helemaal klaar. En toen het ook klaar was, dacht ik, oké, dit is het eerste waarmee ik gewoon naar buiten wil treden. En het eerste wat ik aan mensen wil laten horen.
0: Ja, ik zeg het ook wel eens vaker van artiesten, liedjes die ik dan draai. De beste liedjes staan soms binnen een kwartier op papier.
1: Kijk, je hebt bijvoorbeeld ook When the Lady Smiles van Golden Earring bijvoorbeeld, is een nummer waar jarenlang aan gewerkt is. Dus er zijn gelukkig ook uitzonderingen. Maar soms is het inderdaad wel een teken dat iets heel natuurlijk en heel vloeiend verloopt. En dat iets erg vanuit een oerinstinct komt. En van binnenuit komt. Dat het zonder na te denken ineens ontstaat en er is. En dat was ook wel, ja. En de platenmaatschappij zei echt, Nick, dit is veel te traag. En er gaat nooit op radio gedraaid worden. En die hebben dat echt uit mijn hoofd proberen te praten. Ik zei, ja, maar dit is wel wat ik nu voel. En dit zijn emoties die ik heb beleefd de afgelopen tijd. Die zitten hier echt letterlijk in verwerkt. Want het was echt na die breuk ook. En weet je, are we gonna fade away? Dat soort zinnen zaten er echt in. En we're exploding in slow motion. En dat, dus het was ook echt wat ik op dat moment meemaakte. En ik denk dat er ook voor zorgde dat het nummer gewoon goed ontvangen werd.
0: Ja, moest er gewoon uit. Moest er gewoon komen. Ja. Ja. Terug naar de theatertour. Die gaat 2 oktober beginnen in de Purmerijn in Purmerend. Daarna ga je het hele land door. Nou, ik zei het eerder al, 23 oktober in Stadskanaal, 13 november in Winschoten.
1: Er zijn ook mensen, want ik weet niet hoor, want Drachten, dat mensen daar een beetje in de buurt wonen hier.
0: Ja, Drachten oktober, kan natuurlijk Sneek, ook. Ja, Sneek, hartstikke leuk. Lekker dichtbij.
1: Ja, misschien luisteren er wel Friezen, je weet.
0: Heel veel Friezen trouwens.
1: Heel goed.
0: Ja, ja, zeker weten.
1: Drachten en Sneek kom ik dus ook. Okay. En Stadskanaal in Winschoten, ja. Ja.
0: Waar kijk je het meeste naar uit?
1: Nou, ik kan echt niet wachten om deze tour te gaan beginnen. Want het is, ik ben er de hele zomer al mee bezig en aan het voorbereiden. En het is ook een tour. Vorige keer kreeg ik hele leuke reacties erop van mensen die zeiden, ja, we wisten niet. Want toen was ik echt net begonnen als solo-artiest. Die zeiden, we hadden geen idee wat je ging doen. Maar wij zijn heel blij dat we zijn gegaan. En het is voor mij ook elke keer een soort van, een beetje terug naar de basis. Dus het is. Die liedjes zijn ook echt studiemateriaal, omdat ze allemaal zo verschrikkelijk goed gemaakt zijn. Mm-hmm. Het is elke keer weer mezelf eraan herinneren van, kijk, er komen exponentieel steeds meer nummers uit per dag. En we leven echt in een tijd dat AI zelf muziek kan maken en bijna ook al zelf kan uploaden. En om elke keer weer te kijken van, ja, maar dit is eigenlijk gewoon de leerschool. En het is gewoon studiemateriaal voor mij. En het is ook materiaal waardoor ik als zanger beter word door het te zingen. En ja, bijvoorbeeld een Halleluja van Leonard Cohen, wat ik ooit bij Beste Zangers heb gezongen. Of
0: prachtig.
1: Zoiets of Bridge Over Troubled Water, weet je, van Paul Simon. Zo, denk een beetje in die richting. En ik kan op die manier ook gewoon goed uitleggen aan mensen waar die muziek vandaan komt die ik nu aan het zelf aan het maken ben. Dat komt namelijk wel daar ook uit voort.
0: Ja, mooi. Nou, ik weet niet of jij inmiddels overtuigd bent. Ik wel. Mocht je meer tourdata willen zien, dan kan dat natuurlijk op nickschilder.nl. Sneek, Drachten, Winschoten, Stadskanaal en volgens mij nog heel veel andere theaters hier ook in Noord-Nederland. Nick, ontzettend bedankt voor je komst naar de studio.
1: Thanks, dankjewel.
0: En heel veel plezier de komende tijd.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Nick Schilder in de ochtend door. En natuurlijk hoor je nu Shatterproof.
2: I surrender to the silence, playing on my bedroom floor.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
9: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
12: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
15: Je leeft bewust en eet gezond. toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Radio Noord.
18: De ochtend door.
19: Met Femke de Wallen.
20: Zometeen is het tijd voor Tel en Bel in de ochtend door na Rolling Stones en Emery en Shania Twain. Dit is Unhealthy.

Rolling Stones op Radio Noord, Mixed Emotions. Tel en bel. Ja, het is 11:11. Het is tijd voor Tel en bel. We gaan weer een spelletje spelen. Ik heb hier de snoestepuut, niet de snoestepuut voor je klaar liggen. De fanny bag van RTV Noord. Een heel leuk heuptasje over je schouder met mooi erop. Die kun je winnen als je zometeen meetelt met deze plaat. Dit is Bruno Mars met All My Soul. En dat was het woord ook dat we gaan tellen. Soul. Maar je hoort hem al een paar keer voorbij komen. Als jij zometeen weet hoe vaak het woordje soul helemaal voorbij komt in totaal op deze plaat, dan mag je zometeen bellen 050-3188-288. Hoe vaak hoor je het woordje soul in All My Soul van Bruno Mars? Maak kans op de fanny pack. En wie weet ga jij ermee vandoor vandaag.

0: Wat een fijne plaat is dit toch. On My Soul van Bruno Mars op Radio Noord. Je kunt nu bellen 050-3188-288 om kans te maken op de RTV Noord Fanny Pack. Dat hele leuke heuptasje wat je over je schouders draagt. Kan van jou zijn als je nu belt. Goedemorgen, met wie? Dag, hallo.
1: Herman.
0: Ja, nou, hoeveel heb je er geteld?
1: Ik heb 12 geteld.
0: 12 geteld, zeg je? Nou, dat heb jij ontzettend goed gedaan, want dat is goed.
1: Mooi.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dat betekent dat dat hele leuke tasje van jou is.
1: Oh, dat is heel mooi.
0: Ja, mag jij van de lijn blijven en dan gaan we zorgen dat het jouw kant op komt.
1: Dat doen we.
0: Oké, spreek ik je zo.
1: Oké.

0: Venus van Bananarama op Radio Noord in de ochtend door. En zometeen dan is het tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin in het veld, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan we zometeen horen?

0: reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Het is bijna 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit Groningen met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het slachtoffer van het ongeluk in Zuidwolde vannacht is overleden. Politie meldt dat de hulpverlening niet heeft geholpen. Rond 2:30 reed de bestuurder in een auto tegen een boom langs de Groningenweg in Zuidwolde. De auto vloog daarna in brand. De politie houdt rekening met brandstichting vannacht op begraafplaats De Stille Hof in Hoge Zand. Het rieten dak van het monumentale poortgebouw is bij die brand volledig verwoest. En de rest van het pand raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Een man met een hond die zich in het gebouw bevonden wist op tijd buiten te komen. De brand werd kort na 4:30 ontdekt. Rond 6:00 had de brand weer het vuur onder controle. De verwoestende brand doet inwoners veel, merkt burgemeester Erika Valente van Midden Groningen.
13: Ik krijg ook ontzettend veel reacties van mensen dat hun dierbaren daar liggen. Dat ze dat gebouw natuurlijk ook associëren met die herinneringen aan die dierbaren. Je ging echt door dat poortgebouw de begraafplaats op. En daarnaast de mensen die er tegenover wonen, die zeiden vanmorgen vroeg ook van een unieke plek, uniek gebouw. Ja, het is hun dagelijks uitzicht, dus die zijn ook verdrietig. Maar ik ken het ook van mensen die daar gewoon vaak een wandelingetje maken. Het is gewoon heel parkachtig daar, heel mooi. En iedereen die ik er vanmorgen in de gauwigheid over gesproken heb, die is ervan geschrokken en verdrietig van.
12: En de politie is nog bezig met verder onderzoek. In de brandweerkazerne van Haar is vannacht ingebroken. Rond middernacht ging het alarm af, bleek het raam van een kantoorruimte geforceerd te zijn. Het is nog niet bekend of er iets is gestolen. De politie heeft vannacht in en rond de kazerne onderzoek gedaan. Anderhalve week geleden werd ook al ingebroken bij de brandweer in Ten Boer. Er is landelijk sprake van een inbraakgolf in brandweerkazernes. Vorige week stond de teller op 50 inbraken en pogingen tot inbraak. Dieven hebben het vooral gemunt op zwaar hydraulisch gereedschap zoals spreiders en scharen om autovrakken open te knippen. Een 37-jarige Pol is eerder deze week aangehouden na een dronkenmansrit in Oude Pekela. De automobilist ramde 's avonds 4 geparkeerde auto's en een carport en ging er vandoor. Bestuurder kon na meldingen van getuigen worden opgepakt aan de Britanniawijk. De Pol blies 5,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. De man moet op een later moment voor de rechter verschijnen. En stad Groningen Marco Laurens beklimt samen met een vriend deze week 2 bergtoppen in de Alpen voor het goede doel. Het gaat om de Zumsteinspitze en de Signalkuppe. 2 toppen van beide zo'n 4500 meter hoog op de grens van Zwitserland en Italië. Laurens hoopt met zijn actie minstens €1500 in te zamelen voor het Longfonds. Hij vertelt waarom hij zich hiervoor juist op grote hoogte inzet.
14: Zodra je op die hoogte komt, merk je gewoon dat eigenlijk elke stap wel meer inspanning kost. Thema ook, denk aan mijn opa, die heeft zware COPD gehad. Een groot deel van zijn longblaasjes werkte niet meer. Je longen vullen zich nog wel, maar je krijgt gewoon minder zuurstof. En dat merk je op die hoogte, merk je dat ook. Het is net of je longen het wel doen, maar dat ze zich vullen, maar dat je toch een stuk minder zuurstof hebt.
12: En meer op rtvnoord.nl.
11: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Gert Voerman.
15: Vandaag zijn de wolken mogen af en toe zon. En geleidelijk aan gaan de buien ontstaan. En vooral eind van de ochtend, vanmiddag kan er lokaal hagel bij zitten. Onweer, misschien ook wel een paar windvlagen. Temperatuur vandaag zo'n 19 tot 20 graden. Maar het aantal buien zal echt van plek tot plek verschillen. En vanavond verdwijnen de buien weer. En vannacht slechts een lokale bui. Met minima van 12 tot 14 graden.
11: Dankjewel Gert.
16: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
18: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
19: Bouw of metaalproject?
20: Staal Digitaal.
19: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Nou ook bij Frans Kopal Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun website, franskopal.nl.
19: Staalzagen, boren of lassen.

0: Tina Turner en The Best op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en vandaag ga ik de nummer 3 voor je draaien van de Noord 9. Aanstaande zaterdag, dat is ook alweer over 2 dagen. Dan wordt de nieuwe Noord 9 bekendgemaakt. Natuurlijk in Café Martini tussen 1 en 6 bij Stefan Kosters. Maar voor nu gaan we het nog eventjes doen met de lijst van deze week. En de nummer 3, ja, dat is een liedje die staat nu 2 weken in de Noord 9. Binnengekomen op nummer 5. Maar meteen al omhoog gestegen naar nummer 3. De nummer 3 is deze week voor Ardy Barrett en Robin IJzerman. And There Will Never Be Another.

0: Wat een fijne plaat is dit toch, hè? Paul Simon en Late in the Evening op Radio Noord. Het is 9:09 geworden. Zometeen na 12 is het tijd voor Tussen de Middag. Nivino, goedemorgen.
1: Mooi.
0: Hoe is het?
1: Prima.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, fijn. Wat ga je doen zo?
1: Nou, wij gaan toch eventjes alles op een rijtje zetten rondom die brand bij de begraafplaats in Hoge Zand. En dat prachtige, ja, poortgebouw noemen ze het. Ja, dat poortgebouw, dat is niet meer.
0: Nee.
1: Dus dat, ja, dat is wel treurig. Het is een rijksmonument ook nog eens. Dus hoe moet dat nou weer met die wederopbouw en zo? En wat doet dit met de mensen die daar misschien wel vandaag of normaal gesproken altijd gewoon komen om hun familie te bezoeken, graven te bezoeken. Ik ben heel benieuwd, we horen het van Dimitri. En de politie komt ook nog wel met wat meer informatie, want mogelijk dan brandstichting. Dat soort zaken hebben ze nu ook al wat proberen uit te zoeken. Dus zometeen een update daarover. Mm-hmm. Ja, en toch, gisteren, we hadden het met Birdie over zijn slaapapneu. Mm-hmm. Wat toch wel een treurig verhaal voor een man is die en graag op de bus zit en graag zingt. Het kan eigenlijk allebei voorlopig niet volledig meer. Want hij merkt het ook aan zijn stem. Zijn stem valt dan weg bijvoorbeeld bij het zingen.
0: Ach.
1: Dus voor hem is dat wel sneu. Maar daar hebben we het heel open met elkaar over gehad. Maar tijdens het gesprek al appjes van mensen. Ik heb ook slaapapneu. Of mijn partner heeft het ook. We lopen hier en hier tegenaan. We hebben deze oplossing nu gekregen. Dat soort zaken. Dat wij dachten van nou, we moeten het hierin altijd wat anders over hebben.
0: Ja.
1: Dus in slaapapneu is het onderwerp. Dus als jij zelf ervaring hebt met slaapapneu, op wat voor manier dan ook, of je ligt naast iemand die het heeft,
0: dat lijkt me
1: ook heel raar. Of je hebt het dus zelf. Ja, op wat voor manier is dat ontdekt? Hoe uitzicht dat bij jou? Hoe vaak per minuut stopt jouw adem? Slaap jij met een masker op? Kun jij opeens dingen gewoon definitief niet meer doen die je eerder graag wel wilde doen? Zoals bijvoorbeeld op de bus rijden of vrachtwagenchauffeur zijn, ik zeg maar wat.
0: Maar
1: laat het dan weten.
0: Ja, precies. Ja, nou dan goed, straks tussen 12:30 en 1:00. Je mag nu alvast appen, 053-188-288. Heb jij iemand in je omgeving die dat heeft?
1: Ik zou het niet weten, nee, want ik slaap altijd wel diep. Dus ik heb nergens last van, maar ik word ook van niemand wakker. Dus ik merk dat ook niet.
0: Nee, oké.
1: Okay. Goeie vraag. Nee.
0: Jij, Stefan? Niet.
2: Nou, niet dat ik weet.
1: Is het ook leeftijdsgebonden, vraag ik me ook af.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik zou daar van alles over kunnen zeggen, maar ik weet het niet. Want ik heb zelf... mijn ex-schoonvader had het ook, maar die was al aardig op leeftijd.
1: Ja.
0: Ik ken ook verder niemand. Nee, ja, nee. Die dat in mijn omgeving dan, privé, die dat heeft.
1: Nee. Nou ja, en toch, als ik gisteren de appjes zag en ook alle reacties op Facebook trouwens bij het artikel over Birdie, dan is dat toch wel een heel groot probleem. Wat misschien een beetje onder de oppervlakte ligt. Maar we gaan het erover hebben.
0: Ja, nou, ja. Tussen 12:30 en 1:00 in tussen de middag kan je meepraten over slaapapneu.
1: Yes.
0: Ik ga weekend vieren. Ik wens jullie een fijne dag nog.
1: Nou, nu al. Het is donderdag, hè?
0: Ja, ik weet het.
2: Nou, goed weekend.
0: Ja.
2: Goed.
0: Nou, mooi.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Echt niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, Bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
13: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer. We trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het slachtoffer van het ongeluk in Zuidwolde vannacht is overleden. Politie meldt dat hulpverlening niet heeft geholpen. Politie houdt rekening met brandstichting. Vannacht op begraafplaats De Stille Hof in Hoge Zand. Een rieten dak van het monumentale poortgebouw is bij die brand volledig verwoest. En de rest van het pand raakt ook zwaar beschadigd. En het herstel van zanger Henk Wijngaard na zijn hartoperatie verloopt voorspoedig, meldt zijn familie. En door het goede herstel is de zanger uit Stadskanaal al overgebracht vanuit Zwolle naar het Schepenziekenhuis in Emmen.
16: Goed nieuws.
17: Ja.
16: Mooi. Dankjewel, meer om 12:30.
6: 28 augustus Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
19: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
20: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
21: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
22: Ga nu naar Koken en Wonen.
23: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
22: Ga nu naar Koken en Wonen.
23: In het stadshart van Appingedam.
24: Radio Noord.
25: Tussen de middag.
26: Met Nivino Geertsema.
27: Goedemiddag, brandstichting op de begraafplaats in Hoge Zand. Maar door wie dan? Misschien horen we dat zo van Dimitri van Tuil.

0: Shakira en Burna Boy, het WK-nummer van deze zomer. Dai Dai. 8:08 is het. Mooi dat je weer luistert naar een nieuwe Tussen de Middag. En ja, voor wie de app en de site vanochtend heeft gezien, die ziet die ja, fototechnisch een prachtige foto. Maar eigenlijk is het zeer treurig wat er op die foto staat. Een afgebrand poortgebouw op begraafplaats De Stille Hof. Dat gebouw moet weer helemaal opnieuw opgebouwd worden. Dat kunnen we zo'n 10-12 uur na het ontstaan van die brand wel concluderen. Verslaggever Dimitri van Tuyl was vanochtend op de begraafplaats. Dimitri, mooi dat je hier weer bent, veilig en droog. Ja. Weten we al meer over hoe die brand is ontstaan?
1: Nou ja, daar laten ze nog wel weinig over los. De burgemeester en de brandweer ook. Wat we wel weten is dat ze rekening houden met brandstichting. Maar ja, of dat daadwerkelijk dus zo is, dat weten we nog niet.
0: Nee, wat voor gevolgen heeft die brand voor de begraafplaats?
1: Nou ja, ik sprak daarover de burgemeester. Laten we daar eerst maar eens even naar luisteren.
2: De eerste zorg was ook of er vandaag begrafenissen zijn. Nou, daar is sprake van. Maar ja, dankzij goed optreden van de gemeente en in overleg met de betrokken omwonenden hebben we nu een alternatieve toegang kunnen creëren. Want ja, los van hoe het eruit ziet, is het ook niet veilig om hier nu langs te gaan.
1: Nee, maar de begrafenissen gaan dus door die gepland stonden?
2: De begrafenissen gaan door, met helaas een alternatieve toegang, maar dan toch.
1: Ja, die route waar ze het over heeft, die is dus nu, voor die begrafenissen die er vanmiddag zijn. Hoe lang die route daar blijft, dat is ook nog niet duidelijk. Want ja, je kan je wel voorstellen, die werkzaamheden die zijn vandaag denk ik nog niet klaar.
0: Nee. Houdt de politie rekening met brandstichting dus? Wat voor aanwijzingen zijn daarvoor dan?
1: Nou ja, wat de burgemeester mij ook vertelde in het interview is dat er de hele week al een kraker daar zit. De link leggen ze trouwens niet hoor, dat die kraker ook degene is die dan vermoedelijk brandstichting daar heeft gedaan. Maar wat ze zeggen is dat hij daar dus was met een hond. Die meneer is daar ook weggehaald voor zijn eigen veiligheid. Maar ja, zoals ik al zei, een link is er dus in ieder geval nog niet te leggen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.
0: De begraafplaats heeft natuurlijk een zeer belangrijke functie in een gemeenschap. Heb jij nog mensen gesproken die daar rondliepen?
1: Ja, zeker. Er waren echt wel tientallen mensen daar nog in de ochtend. Ook wel mensen die daar ook om 5:00, 5:30 in de ochtend zelf waren geweest, die nog even terugkwamen. Bijvoorbeeld een mevrouw die vertelde mij dat haar halve familie daar ook lag. Nog een andere jongen die vertelde ook dat ook familie van hem daar lag. Nou, je kan je wel voorstellen dat dat veel met mensen doet. Hè, een plek met zoveel betekenis. Wat je eigenlijk voor je ziet, dat het volledig uitgebrand is. En ook Bjorn sprak ik, een jongen van 25 die daar ook aanwezig was.
3: Een heleboel rook en heel veel emotie. En ja, mijn bewoners die toch echt in emotie zitten, omdat het de pand is van 1935 wat in vlammen opgaat en in één keer allemaal weg is.
1: Ja, wat is het gevoel bij jou? Want ik kan me voorstellen, jij komt uit Hoge Zand, je kent deze plek goed. Wat doet dat met jou?
3: Ook best veel, want het is als je jou iets op je heup krijgt om in brand te steken. En ik weet natuurlijk niet of het brandstichting is, maar ja, dan heb je gewoon een steekje los zitten.
1: Ja, misschien moeten we de exacte woorden maar niet herhalen wat je zei, maar de emotie zit hoog bij jou, hè?
3: Dat gaan we ook zeker weten niet doen, de woorden die ik net zei. Maar de emotie zit wel hoog, ja.
1: Ja, je ziet het achter je. Je zei net ook al, ik ben er geweest, ik heb het gezien. Ja, wat voor impact maakt dat op het dorp, denk je? Want volgens mij, iedereen kent dit natuurlijk ook.
3: Iedereen kent het pand inderdaad. En ik denk dat het in Hoge Zand zelf best wel een emotioneel ding is. Gewoon ook voor de bewoners en voor de nabestaanden waarvan de mensen hier natuurlijk liggen.
0: Ja, die jongen die was wel boos volgens mij.
1: Ja, die was wel boos. Ja, hij zei ook al, ik ga de exacte woorden niet herhalen. Dat zal ik ook maar niet doen, maar die waren niet fraai.
0: Nee. Hij wist best veel te vertellen al over dat gebouw, hè? Want een poortgebouw, wat voor gebouw was dat nou eigenlijk?
1: Nou, Rijksmonument, zoals je inderdaad al hoorde. Niet uit 1935 overigens, maar uit 1938. En daar moet de brandweer dan ook heel secuur mee omgaan. Hè? Kijk, normaal gesproken is mij daar verteld, kunnen ze dat veel sneller repareren. Kunnen ze andere dingen gaan doen. Maar omdat het een Rijksmonument is, moet er heel voorzichtig omgegaan worden met dit gebouw. En dat heeft er ook toe geleid dat je bijvoorbeeld ziet als je daar binnenkomt, dat de voorkant staat nog wel intact. De zijkanten, daar zit de voornaamste schade. En bovenin waar het rieten dak zat, want daar is de brand ook ontstaan.
0: Maar wordt het nu helemaal opnieuw opgebouwd? Hoe gaat dit nu verder?
1: Ja, dat is onduidelijk. Die vraag heb ik ook gesteld. Maar daar wisten ze op een paar uur na de brand nog geen antwoord op te geven.
0: En even voor de duidelijkheid, het gebouw is beschadigd. Geen graven of iets dergelijks, hè?
1: Nee,
0: helder. Dankjewel, Dimitri van Tuyl, over die brand dus op de begraafplaats in Hoge Zand. Gaan we naar Gert. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Nieuwenoe.
0: Wordt het nog wat qua zon? Want ik word hier niet al te vrolijk van.
4: Nou, het wisselt. Sommige plekken heb je de zon even te pakken. En op andere plekken vallen buien. In het zuidwesten van de provincie zat zelfs wat onweer op. Noordhorn meldde net 4,3 mm. Maar ook dus temperaturen zoals in Delfzijl van 20 graden. Ja, en de rest van de middag zal dat toch een beetje een type blijven van half tot zwaar bewolkt weer. De wolken overheersen, soms wat zon. En verspreid over de provincie ontstaan dus een aantal regen- en onweersbuien zijn nu al. Maar het oosten van de provincie komt denk ik zo ook aan de beurt. Ook plekken waar het erg meevalt met de buien. Het zal echt van plek tot plek verschillen. En met die buien, ik zei het al, onweer, wat kleine hagel, windvlagen zijn mogelijk. En die reguliere wind komt uit het zuidwesten, die is matig van kracht. Vanavond nog een paar buien, misschien met een onweersklap er nog bij. Vannacht beperkt zich dat tot een enkele bui met de voorkeur voor het noorden van de provincie. Het is dan 11 tot 14 graden. En morgen overdag gaat die carousel opnieuw beginnen. 'S Ochtends gaan die buien weer opleven tot begin van de middag. Daarna nemen ze van het noorden weer af, dus een deel van de middag wordt het waarschijnlijk weer droog. 'S Ochtends is toch nog een klap onweer mogelijk en opnieuw temperaturen van 19 tot 20 graden.
0: Durf je het zelf nog niet te zeggen, Gert?
4: En daar bedoel je mee?
0: Dat de herfst is begonnen.
4: Dat de herfst is begonnen? Nee, dat zou ik nog niet zeggen. Ik zou wel eens willen zeggen dat het langzaam zeker een beetje nazomer begint te worden. Maar dat weer wat we nu hebben, kun je ook in juni en juli hebben. Alleen het valt natuurlijk wel op. We hebben een hele lange periode van droge zonnig weer gehad. En die avond worden korter. Dus als je dan zoals de laatste paar dagen toch vrij veel bewolking hebt, dan is het gevoel in één keer een stuk donker. Dus dat je die associatie met de herfst hebt, die snap ik wel.
0: We moeten het er maar mee doen, Gert. Bedankt.
4: Zo is het, ja.
0: We spreken hier morgen weer, Gert Voelman, over het weer. Nu Foreigner, Cold as Ice.

0: Simon Joan met Don't Leave. De Gronings goud van deze week. Nog, zeg ik, want morgen natuurlijk bekendmaking van een nieuwe Gronings goud. En zaterdag, de cafébaas zit hier alweer. Café Martini met de Noord 9. Simon Joan, ja, die valt er misschien wel uit. De Noord 9.
1: Nee, toch?
0: Nou, afgelopen week stond hij op de laatste plaats, de nummer 9. Dus...
1: De week daarvoor stond hij ook op 9. Dus...
0: Oh.
1: Ja, zou die stijgen? Dat is het
0: dat zou ook weer kunnen.
1: Ja, dat is ook mogelijk.
0: Zaterdag te horen in Café Martini.

0: De Bauza met Magnetic op Radio Noord, 1:05. Zometeen natuurlijk het nieuws met Edwin. Daarna altijd wat anders. En ik moet zeggen, heel soms gebeurt het hoor. Heel soms dat je dan zit te praktiseren van waar zullen we het over hebben? Of er is juist heel veel aanbod qua onderwerpen of heel weinig. Dat komt ook wel eens voor. En dan moet je er toch echt hard over nadenken. Nou, voor vandaag hoefde dat niet, want we kregen het in onze schoot geworpen. Had alles te maken met het gesprek met Birdie gisteren op de radio hier in Tussen de Middag. Hij vertelde heel openhartig over de problemen die hij nu ondervindt door zijn slaapapneu. Hij mag niet meer op de bus rijden. Zingen gaat hem ook veel moeilijker af dan normaal tijdens optredens. Dus dat wordt ook minder. En daar vertelde hij over. En toen kreeg ik 'smiddags nog dit appje van hem.
1: Hey Nibino, zijn er nog tips binnengekomen om eventueel te doen, zeg maar, bij slaapapneu? Zal wel niet, maar ja, ik kan natuurlijk niet zien wat er bij jullie binnenkomt. Maar mocht er iemand zijn met een leuke tip voor mij, zou die dan ook aan mij willen doorspelen? Yo, Nibino, groet u. Hoi.
0: Nou, 1 en 1 is 2.
2: Zo is het.
0: Ja, want het is natuurlijk hartstikke handig. We helpen Birdie, maar we helpen elkaar vooral. Want ik denk dat er meer mensen zijn die misschien wel hetzelfde probleem hebben of denken hetzelfde probleem te hebben. En wat kun je dan doen?
2: Nou, je krijgt op een gegeven moment natuurlijk ook dat te horen. Hè? Je hebt last van slaapapneu. En dan staat je wereld denk ik even op de kop. Hoe ga je daar ook mee om?
0: Ja, voor sommige mensen die kunnen normaal doorleven, maar voor sommige ook niet.
2: Het is best heftig nieuws natuurlijk, hè, wat je dan krijgt. En misschien heb je er ook al tips voor.
0: 050-3188-288. We gaan het hebben over slaapapneu. Heb jij de ervaring mee? Op wat voor manier dan? En ja, hoe probeer je ermee te leven? En heb je ook tips voor anderen, bijvoorbeeld voor Birdie, maar ook voor andere mensen die met hetzelfde probleem zitten? En misschien is het ook wel weer weg door een bepaalde oplossing. Ik zou zeggen, gewoon bellen zometeen.
3: Met muziek kan rijven.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: 1:30, Noordnieuws. Edwin in het veld, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het slachtoffer van het ongeluk in Zuidwolde vannacht is overleden. De politie meldt dat de hulpverlening niet heeft geholpen. Rond 2:30 reed de bestuurder in een auto tegen een boom langs de Groningenweg in Zuidwolde. De auto vloog daarna in brand. De politie zoekt een man die zaterdagnacht 13 juni een man mishandelde in de Peperstraat in Groningen. Om hem op te sporen heeft de politie nu een foto van de man vrijgegeven. Hij heeft donker haar, draagt donkere kleding. Hij sloeg in die nacht een voorbijganger in het gezicht die daardoor zwaar letsel opliep. Meer dan 200 mensen hebben afscheid genomen van windsurfer Jelte Kruijer. 2 weken geleden kwam hij bij een aanvaring op het Schildmeer om het leven. De 58-jarige Delfzijlster behoorde begin jaren 90 tot de Nederlandse surftop. Een van zijn vrienden, Alwin Vesker, was bij het afscheid bij Kaapsteendam.
8: Ja, ik denk dat het een hele mooie uitvaart was. Als Jelte het had kunnen zien, dan weet ik bijna wel zeker dat hij dat prachtig had gevonden. Dat iedereen zijn surfplankjes meeneemt en daar op de slipper uit en op de onderkant neerzet. De bescherming natuurlijk. En dat had hij ook gedaan. Je zet niet je surfplanken op de stenen. En een zeiltje opgetuigd. Dat was prachtig om te zien.
7: En het herstel van zanger Henk Wijngaard na zijn hartoperatie verloopt voorspoedig. Meldt zijn familie op sociale media. Door het goede herstel is de zanger uit Stadskanaal al overgebracht vanuit Zwolle naar het Schepenziekenhuis in zijn huidige woonplaats Emmen. Wijngaard werd begin deze maand opgenomen in het ziekenhuis. Management van de 80-jarige Wijngaard maakte daarna bekend dat hij vanwege hartproblemen een operatie moest ondergaan. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
6: Dankjewel. Gaan we naar Roland.
9: Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie vallen een aantal regen- en onweersbuien. Lokaal komt ook wat kleine hagel voor en een temperatuur 19 tot 20 graden. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien meevalt. En er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond nog een paar buien en vannacht wordt het weer op de meeste plaatsen droog.
6: Ja, dat was niet Roland. Dat was Gert. Dankjewel Gert voor deze weerupdate. Gaan wij ons nu richten op altijd wat anders over slaapapneu. Heeft alles te maken met het gesprek dat we gisteren hadden met Birdie hier op de radio. Hij heeft slaapapneu en mag daardoor zijn werk niet meer doen en kan in het weekend ook steeds moeilijker optreden, want het heeft ook gevolgen voor zijn stem. Op wat voor manier heb jij met slaapapneu te maken? Ik heb het idee dat dat best wel onder de oppervlakte zit, maar dat het wel een breed probleem is. Hoe zit dat bij jou? Ken jij iemand met slaapapneu? Ben je het zelf misschien wel? Heb je tips voor Birdie? Want die weet ook nog niet helemaal hoe die ermee om moet gaan. Bijvoorbeeld zijn er oplossingen om het toch wat minder te maken, minder erg te maken. 050-3188-288. En leef jij al jaren en jaren met slaapapneu? En op wat voor manier dan? Hoe doe je dat? 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
10: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
10: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
3: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkerbijwagenborg.com.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Ja, nu stopt de adem niet, maar de muziek stopt wel. Nee, dit moeten we natuurlijk horen nu, want we gaan naar altijd wat anders. 050-3188-288. We gaan het hebben over slaapapneu. Heb jij slaapapneu? Ken jij iemand met slaapapneu? Wat voor gevolgen heeft dat voor zijn of haar of jouw leven? En op wat voor manier probeer je er toch mee te leven ook? Want het kan wel gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor je werk alleen al. Nou, we hebben gisteren dus Bert gehoord. Die mag niet meer op de bus zitten. Voorlopig. Hij verwacht het hele jaar sowieso niet meer achter het stuur te mogen zitten. Want dat mag gewoon niet. Als jij slaapapneu hebt en jouw adem stopt vaker dan 15 keer per uur, dan is het gebeurd. Dan mag dat niet. En ook het zingen van hem, dat wordt dus lastiger. Op wat voor manier merk jij de gevolgen van slaapapneu? En misschien heb je ook wel tips voor Bert of voor anderen die ermee te maken hebben. Want ja, hij zit ook een beetje met de handen in het haar. Wat helpt nou precies? Hij heeft al zo'n beugel gedaan voor 's nachts. Nou, dat schijnt niet helemaal te helpen. Hij wil alles vastklampen om er maar voor te zorgen dat het minder wordt. 050-3188-288. Gaan we naar Jacco, de eerste beller van vandaag. Mooi, Jacco.
16: Mooi, Nino.
6: Mooi.
16: Goedemiddag.
6: Heb jij ook slaapapneu, Jacco?
16: Ja, sinds 2024.
6: Oké, dus dat is nu zo'n anderhalf, 2 jaar. Hoe ben je erachter gekomen?
16: Moeilijk te zeggen, maar ik was heel erg moe.
6: Ja, overdag.
16: Ja, overdag, ja.
6: En toen dacht je, ik ga naar de dokter?
16: Ja, ik heb mijn huisarts gesproken en die zei, het kan mogelijk slaapapneu zijn. En dat heeft Birdie heel goed uitgelegd. En dan krijg je slaaponderzoek. En bij mij was geconstateerd dat ik dus 20 tot 40 keer ademstops heb per nacht.
6: Ja.
16: En daar had ik dan een slaapapneuapparaat gekregen.
6: Wat is dat voor apparaat?
16: Ja, het blaast lucht en dat houdt de tong naar achteren. Want bij slaapapneu, er zijn 2 soorten. Je hebt obstructie slaapapneusyndroom.
6: Ja.
16: En je hebt centraal slaapapneusyndroom. En obstructie slaapapneusyndroom, wat ook wel OSAS heet,
6: ja.
16: Daar wordt de luchtweg voor geblokkeerd. En slaapapneu centraal syndroom, CSA, daar geven de hersenen geen prikkelen naar de ademhaling.
6: Oh, oké. Okay. Maar het, nee. Dus het begint op een andere manier, maar eigenlijk doet het precies hetzelfde, toch? Je adem stopt.
16: Ja, je hebt ademstops. En ja. Alle informatie kan je dus krijgen bij de apneuvereniging.
6: Ja.
16: Die bestaat.
6: Ja. Hey, en Jacco, toen jij het hoorde, hè, dat je het had, hoe reageerde je erop?
16: Ja, praktisch gezien, je moet wennen aan het apparaat. He, want je hebt, als je slaapt, dus een masker op je hoofd.
6: Ja. Ja. En hoe slaapt dat nu? Ben je gewend?
16: Nee, dat wil niet. Ik kan niet slapen met dat masker.
6: Oh, dus eigenlijk maakt het jouw nachtrust slechter?
16: Nog wel, maar ik blijf het proberen.
6: Ja, heel goed. Heel goed. En zijn er dingen die jij... want ik weet niet, het hangt natuurlijk ook een beetje van je beroep af en zo. Maar zijn er dingen die jij nu gewoon niet meer mag doen of misschien wel kan doen vanwege je slaapapneu?
16: Nou ja, die moeheid die je overdag speelt, dat is de energie die je dus niet hebt. Dus vaak lig ik dan op bed om me uit te rusten, maar dat heeft totaal geen nut.
6: Nee.
16: Die moeheid blijft.
6: Ja. Jacco, dus ik...
16: niet zoveel.
6: Nee. En helpt het dan dat je weet dat er meer mensen met hetzelfde probleem zitten?
16: Ik heb het meerdere keren met een ervaringsdeskundige van de apneuvereniging gepraat.
6: Ja.
16: En er zijn een aantal dingen mogelijk. Wat bijvoorbeeld kan, is je leefstijl aanpassen. En dat is onder andere stoppen met roken en met alcohol. Maar dat hoor je natuurlijk al vaker. Maar dat helpt.
6: Mm-hmm.
16: En het hebben van overgewicht. Als je dat kan... Dus verminderen, dat je, dan heb je ook meer longcapaciteit. En dan heb je kans dat je minder last ervan hebt.
6: Oké. Jacco, bedankt. Sterkte ermee. En ik hoop dat je toch zo snel mogelijk gewend kan raken aan dat masker wat je dus op hebt om te slapen. Zodat je ook echt kan slapen. Bedankt, Jacco uit Workum was dat. Gaan we naar Albert in Twijdemond. Mooi, Albert.
17: Mooi.
6: Mooi. Is er ook last van?
17: Ontzettend veel. Ja, nou niet meer, maar ik heb nou zo'n masker, mond-neusmasker.
6: Oké.
17: Vanaf 2018-2019.
6: Oké.
17: En ik heb 74 stilstaan.
6: 74?
17: 74, ja.
6: Hoi kerel, dat is hartstikke veel.
17: Ja, mijn buren zijn daar weer wakker geworden.
6: Nou, ik wil net zeggen. En hou best erachter komen, Albert.
17: Ja, ik had allerlei klachten. Ik had al een natto-broodje gehad. En nooit zit ik bleef aan het mui en blauwe mouwen of dit of dat. En bij de longarts. Dan zegt mijn vrouw tegen de longarts, nou, mijn man die sterkt ook. Hij zegt, nou, dat komt volgens mij. Dus ik heb zo'n proefapparaat aan mijn masker en een dag of twee. Maar toen kwam het er wel uit.
6: Ja.
17: Zware, alle zware apneu.
6: En ben je daar ondertussen wel wend, dat masker?
17: Ik heb de masker en ik sloop gigantisch. Er mag me niks uit. Ik kan er geweldig mee worden.
6: Ja. Alleen, ik kan me voorstellen dat mevrouw af en toe wakker wordt en zich kapot schrikt.
17: Het is nou wel gewoon. Heerlijk wel.
6: Ja, want dat is best wel een apparoor, hè, zo'n masker.
17: Ja, maar ook toen ik nog geen masker had, dan zei ik, dan waren ze er gek weer. Maar ik ben logeer, van een lastig logeerkomer.
6: Oh ja. Ja, vanwege het snurk.
17: Van mijn snurk.
6: Ja. Nee, ik snap het, Albert. En nou...
17: Nee, maar nou is het hartstikke... Ja, gauw in. Mijn klachten waren ook, ik zat soms gewoon aan de tovel in achter de laptop. Of ik trok soms zo in sloop. Of autoriden, rompje en wij werd sloperig.
6: Ja.
17: Maar ik ben nou weer keurd voor mijn ribbenwit. Of nou voor het eerst keurd. Een dermine apneu, ik heb hem wel weer gekregen.
6: Ja.
17: Maar voor 3 jaar.
6: Oh ja, maar dan wil
17: je. De mol van 75 is 4 jaar.
6: Ja. Kun je dat ook voorstellen dat nou zo gooit? Vanwege de apneu?
17: Ja, ze zal het wel in de hoornland willen natuurlijk. Hè? Nou, dat zich ontwikkelt. Dat bleef hij ook.
6: Ja. Oké, dus behalve dat masker, Albert, hebben jullie er eigenlijk geen last meer van?
17: Nee, eigenlijk niet. Ik sloot er al gauw om.
6: Ja.
17: Maar de arts die zei van de Veurdal, hij zegt... als ze met die fiets op de stilstaan, doen ze een marathon s'nachts. En dan is ze dood op. Maar als ze aan de dood voor de berg was, dan is de slagmui van de eerste marathon. En dat stoppelt zich af.
6: Ja. En Albert, je vertelde nou zo over op radio. Is het ook iets in het begin schomster ook een beetje vuur? Want... Ik kan me voorstellen dat het ook iets is, De app bijvoorbeeld mensen nou van, ik wil dit nooit een beetje privacy reden, maar...
17: Oké.
6: Ben je er gewoon open over?
17: Ja.

0: Ja.
1: Ja, oké, okay, Albert. Bedankt voor
0: nee,
1: de bel.
0: Nee, maar ja, een tip om... Ja, verwaarden... misschien hebben we al zo'n masker.
1: Nee, nog nooit. Volgens mij nooit.
0: Ja, dat is wel de oplossing, denk ik.
1: Ja. Ja. Oké, okay, Albert.
0: Ik heb het ook en ik heb er geen last van.
1: Ja. U wacht het over, Albert. Bedankt voor het belden, hè.
0: Goed zo.
1: Mooi, mooi. Mevrouw Kramer, Delfzijl, goedemiddag.
2: Hallo, Nimino.
1: Hallo.
2: Ja, ik had het alleen maar over de snurk. Nee, mijn man is snurk zo.
1: Oh.
2: Alleen de 50 jaar.
1: Zo, oké. Okay. Ja. Dus en komt dat door de apneu of is het gewoon snurker?
2: Nee, hij is slaapapneu. Dat is afgewezen in academisch ziekenhuis. 2 jaar terug.
1: Ja.
2: Nee, dan heb je een horloge gekocht en zo gaan we de snurk, begint die horloge te piepen. Nou ja, hij is nooit de snurkte eerder voordat de horloge afging. Mm. En zo'n kastje, nou dat was ook een hopeloze toestand, dus wij hebben gewoon beslissing genomen. Wat op latere leeftijd, dat wie loopt gewoon op paard.
1: Oh, ja. Ja, want ik kan me voorstellen, ook voor die, ja, dat is geen pretje natuurlijk.
2: Nee, maar liefde overwint alles.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, als je wen bent soms te slopen, mevrouw Kramer, ja, dan is het wel een wen, denk ik.
2: Ja, maar ik moet nu ook, zolang ik nog leef, op pad slapen. Hij ligt nu in het verpleeghuis, dus hij kan nou alleen
1: ach.
2: Maar... hij kan nou zijn snurken deur gewoon, dus...
1: Ja, ach, dat is ook wat.
2: Ja, maar ja, je moet je verstand gebruiken en als het niet anders kan, dan is dat zo. En het wint nooit, ja. Maar hij kon niet weer thuis komen, er was geen lift bij ons. En hij moest dan die trap omhoog, dus dat kon niet.
1: Nee, nee.
2: Dus, maar ja, net wat ik zeg, er zijn zoveel middeltjes, maar er zijn weinig middeltjes die ervoor helpen.
1: Ja, maar u had het ook over een kastje, hè? Wat voor kastje was dat?
2: Ja, hadden zo'n kastje en dan had een armband om en zo gauw als hij begon te snurken, dan ging de kastje af. Maar er was ook niks en er was iedere keer een soort gebrom.
1: Oh, ja.
2: Dus er was ook niks. Dus toen heb je er gewoon de beste weg gekozen.
1: Ja.
2: Apart slaap.
1: En hoe zijn de nachten nu voor u, mevrouw Kramer?
2: Vanaf februari is er eerst een ziekenhuis geweest, Ems Delta, voor Overbrugge en Vliethoop. En nu zit er gelukkig, heel gelukkig, godzijdank, in voor Jozef Hertenhuis. En daar is hij behoorlijk afgeknapt, maar dat snurken blijft.
1: Ja, dus, oké. Nee, maar u zegt van ik slaap nu alleen. Maar slaapt u nu wel goed, omdat het natuurlijk wel stil is om u heen?
2: Nou ja, je bent wel behoorlijk vaak wakker in de nacht.
1: Ja.
2: Nou ja, je kan er wel over doorgaan zeuren, maar dat helpt allemaal niks. Ja. Ik ben nog blij dat hij er nog is.
1: Ja, zo is
2: en
1: het
2: dat hij nog wat jaartjes bij me mag blijven.
1: Ja.
2: Dus, dat is voor mij nog belangrijker.
1: Mevrouw Kramer, kop de vuur, zeggen ze dan. Bedankt, yes. Bedankt voor het belden, hè.
2: Ja, en jij veel succes, hè.
1: Jo, bedankt.
2: Hoi.
1: Hoi. Mevrouw Kramer, was dat juist ook sneu. Dan ga je alleen apart van elkaar slapen. Nou, als je elkaar al heel lang kent, is het natuurlijk wel saai.
3: Ja, dat wil je natuurlijk niet.
1: Nee. Johanna Kaspers, Musselkanaal. Goedemiddag.
4: Mooi.
1: Mooi.
4: Ik ben net Buddy zien vrouw. Ik heb het bij mijn man ontdekt in 2007, want toen overleed mijn pap.
1: Ja.
4: En dan ben je toch wat anders. En ik had een paar keer... goed wakker moet maken. Echt niet normaal. En de huisarts wilde er niet aan. En alles. En toen zag ik naar vertentie, slaapkliniek, assen wat geopend. Nou, dan mag je net mee hem, als geboren de Groninger. Ik heb een positief om. Ik zei, wij gaan erheen. Het had een bosblamkast, trouwens, de huisarts. En ik zei van, ik wil daarheen. Ik zei, als er niks is, is het afgesloten. Wij daarheen, die arts die zei tegen mij, wat doet uw man 's nachts? Ik heb het uitgelegd, hij heeft nacht geslapen en toen kreeg ik een telefoontje. Als wij niet naar de slaapkliniek waren gegaan, was die, ik ga er nog emotioneel van worden, was die zo ingeslapen.
1: God, dus door uw grunniger vasthoudendheid heeft u het leven van uw man gered eigenlijk?
4: Nou, dat zei hij.

0: Ja.
1: Hij zei letterlijk tegen mijn man, wat mag jij je handen dichtknijpen dat jij zo'n stijfkoppige vrouw heeft.
0: Oh, dat zeggen ze ook altijd tegen mij. Maar,
1: oh jee.
0: maar,
1: niet, en nou heeft hij een CPAP-apparaat.
0: Okay.
1: En hij heeft nergens geen last van. Hij is, ik ben de slaapkamer ingekomen, want het appartement is niet zo groot. En hij staat hier gewoon voor mij. En hij heeft nergens geen last van. Hij gaat mee op vakantie. Hij gaat overal mee heen.
0: Nou, geweldig.
1: En doorzetten Wilma heet ze niet. Van, doorzetten Wilma hoor. Doorzetten. Laat hem dan maar een stijfkoppige titel op je hoofd. Zorg dat hij een CPAP-apparaat krijgt en dan kun je nog jaren van hem genieten.
0: En dat apparaat, hoe heet dat precies en wat doet het nou precies?
1: Het is een CPAP-apparaat die geeft de zuurstof aan wat ze 's nachts niet doorgaat. In de, mijn man heeft hem dan in de neus, want dat de mond niet kapot ging. Mm-hmm. Dat je hem in de neus. En die zorgt dat jij die zuurstof krijgt die jij 's nachts mist.
0: Oh ja. Ja. En mag hij nu ook weer alles, Johanna?
1: Hij doet alles.
0: Geweldig.
1: Soms. En hij is vreselijk ondeun. Dus,
0: zullen we het nu afronden? Want ik hoef het niet meer.
1: Ik hoef het allemaal niet
0: te horen hoor.
1: Dames, zet. Want de man weet niet wat hij doet, hè?
0: Nee.
1: Dat zei
0: die slaapt
1: ook.
0: Ja.
1: Die slaapt.
0: Ja.
1: En die weet niet wat hij doet.
0: Nee.
1: En daarom moet je een goede longarts hebben die tegen jou zegt: wat doet de man?
0: Ja.
1: En niet van ga apart slapen. Want dat heeft geen nut, want dan gaat hij nog onderuit.
0: Ja. En dat is ook ongezellig, ja.
1: Ach, dat moet je toch niet helpen.
0: Nee, nee. Dat, ja, Johanna.
1: En nou is hij er eens tot 2008 en het is. Soms maakt hij lawaai. Nou ja, maakt mij ook wel eens.
0: Zo is het, ja. Ik wens alle mannen die zitten te wachten op een vrouw, wens ik een Johanna toe. Bedankt.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Hoi.
0: Hoi. Mooi, hè?
2: Ja, wat goed.
0: Topvrouw.
2: Zo is het. Zo zouden er meer moeten zijn.
0: En ik hoop ook dat Wilma luistert. Want ze deed echt rechtstreeks naar Wilma. Deed zij een soort klemmend beroep op Wilma. Van vasthouden. Gewoon eigenwijs blijven. En dan komt het goed. We gaan naar Ada in Eemnes.
3: Ja,
0: oh, gezellig, ja. Hoi.
3: Ik denk, ik ga het toch even zeggen. Ik ga het kort even brengen bij jullie.
0: Oké.
3: Mijn dochter heeft het heel lang gehad. Heel lang. Heel veel pech. Ik ging mee naar de ziekenhuizen en noem maar op. En ga maar door. Om kort te gaan. Heel erg en heel lastig en heel vervelend. Wat is er nu met haar gebeurd? Daarom bel ik jullie even. Toen is ze in Amsterdam opgenomen. En toen is ze geopereerd.
0: Mm-hmm.
3: En toen is er huig weggehaald. Dat dingetje achterin noem je toch de huig?
0: Ja, ja.
3: Dat gevalletje?
0: Ja.
3: Nou, dat is weggehaald bij haar.
0: Ja.
3: En daarom bel ik even. Het gaat stukken beter met haar.
0: Wat goed. Nou, dat is heel
3: daarom
0: fijn.
3: Daarom bel ik je ook even.
0: Maar
3: ik hoor al die mensen en ik weet er alles van.
0: Ja, nou, ik
3: daarom
0: merk
3: maak ik het niet zo lang, want het nieuws is zo ook, denk.
0: Ja, nee, dat klopt. U kent het draaiboek uit uw hoofd. maar wat fijn. Dus bij uw dochter was in ieder geval de huig weghalen was de oplossing.
3: Het ging het stukken beter, want ze doet van alles. Ze geeft les met Jeu de Boel en ze werkt. En door al die jaren is er hard wel wat. Toen ging het even wat slechter, maar dat gaat ook allemaal wat beter.
0: Mm.
3: Die huig is weggehaald in Amsterdam.
0: Nou, Ada, bedankt voor het bellen.
3: Graag gedaan.
0: Doe, hè.
3: Prettige dag.
0: Dank je. En leuk dat je luistert trouwens vanuit Eemnes. We gaan naar Harry Sapmeer. Mooi, Harry.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Oh, goedemiddag, sorry.
0: Middag inderdaad.
4: Ja, het liet wel op het rond schuit. Dat slaat maar neus.
0: Is het besmettelijk of zo, Harry?
4: Oh, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, want
4: ik heb het ook,
0: jij hebt het ook dus. En sinds wanneer?
4: Nou, sinds kort weet ik dat. Hoor ik een aantal signalen. Ik snurk al veel langer.
0: Mm-hmm.
4: Omdat ik misschien ook wel een potje bier drink 's avonds en zo.
0: Ja.
4: En dat ook al, nou, eigenlijk mijn hele leven lang al wel.
0: Mm-hmm.
4: Niet overdreven veel, maar wel een paar. En ja, dus ik weet van mijn vrouw of van mijn ex-vrouw dat ik nogal veel snurkte s'nachts.
0: En is zij daarom ook, ik ben maar even zo vrij, Harry, is zij daarom ook jouw ex-vrouw? Heeft dat een beetje mee te maken? Of?
4: Nou, we gingen nog wel vrij vlot dat ze niet meer kon slapen naast mij. Dus dan gingen we wel apart slapen al. Dus, maar goed, dat is niet de reden dat ze mijn ex-vrouw is, hoor.
0: Oké, nee, helder, prima.
4: Nee, zo ging het.
0: Maar ik kan me wel voorstellen, het is natuurlijk wel apart slapen. Dan mis je een deel van de intimiteit, om het zo maar te zeggen. Wat volgens mij ook heel belangrijk is in een relatie, toch?
4: Ja. Dat klopt, ja.
0: Maar goed, apart geslapen dus. En heb jij dan nu ook een masker of zo'n apparaatje of iets?
4: Nee, ik weet het nog maar net, want ik ben ook onder controle. Vanwege bloedvatproblemen. Ik heb ook al een prothese aorta, dus dan kom je sinds 2020. Maar dan kom je dus in een controleloop terecht, je krijgt medicijnen en je gaat regelmatig even weer heen. En ik weet er ook suikerziekte bij. Dus dan krijg je controle met de praktijkbegeleider. En twee, drie keer per jaar een gesprek en een bloedonderzoek. En daarbij gaf ik op een bepaald moment aan dat ik begin wat vreemd slaapgedrag te vertonen. Dat betekent dat ik regelmatig eruit moet om te plassen, zo gewoon in de nacht. Mm-hmm. En dat tegen de ochtend pas diep in slaap val. Oh, en dan kan ik bijna niet meer wakker worden. Dus ik lig maar zo van een uur of twaalf, tot een uur of twaalf, 12 uur lang op bed.
0: Dat is geen leven, Harry.
4: Nee, dus dat, overdag, als ik dan wakker ben, dan ben ik niet echt vermoeid of zo. Maar ik krijg dus een raar slaapgedrag. Dat heb ik te sprake gebracht. Mm-hmm. En toen kwam zij direct op de mogelijkheid van slaapapneu. Dus heeft zo'n horloge achter een apparaatje omgehaald. En dat kwam uit van iets van 99 keer. 99
0: zo, dat is nogal wat.
4: Ja.
0: Nou, Harry, ik hoop dat je er wel een oplossing voor krijgt. Bedankt voor het bellen, kerel.
4: Ja, ik ga binnenkort naar het ziekenhuis en dan gaan ze mij zo'n apparaat aanmeten. Dus
0: Nou, daar kijken we dan maar naar uit, Harry. Want hopelijk is dat dan de oplossing. Bedankt voor bellen, kerel. Ja, dan gaan we toch nog even naar de hoofdrolspeler zelf die dit allemaal in gang heeft gebracht. Dat wil zeggen door het gesprek gisteren met Birdie. Mooi, Bert.
5: Ja, dag, Nino.
0: Ja, jij wilde tips. Ik denk, wat kunnen we dan beter doen dan altijd wat anders eraan te besteden? Jullie hebben geluisterd. Wilma werd nog aangesproken, hoorde je. Wat deed Wilma toen die vrouw het echt rechtstreeks tegen Wilma had, jouw vrouw?
5: Nee, kijk, Wilma luistert dus bij mijn dochter, die is daar, maar ik zit op mijn werk. Okay. Maar echt fantastisch. Bedankt voor al die lieve woorden van al die mensen en ook op jullie site staan allemaal hele lieve reacties. Weet je, Nimino, ik vind het mooi dat mensen meeleven en er zijn heel veel mensen die iets hebben en dus uiteindelijk moeten we het met elkaar doen en dat is zo mooi. In deze wereld gebeurt dat te weinig. Dat mensen elkaar toch nog ondersteunen in moeilijke tijden en dat is het mooie van het leven. Want er zijn altijd mensen natuurlijk die het niet goed met je voor hebben. Wilma las gisteren de berichten van jullie op de site. En er stond ook nog zo'n bericht van even zijn stembanden er maar uithalen. Maar dat zijn is dan weer het tegendeel. Maar de meeste mensen die hebben het goed met ons voor.
0: Ja.
5: En ik heb het goed voor met iedereen die ook slaapapneu heeft. Maar ook als je een andere ziekte hebt, jongens. Hou je vast aan elkaar en blijf elkaar steunen. En hou van elkaar en doe een beetje lief. Hè? Maar ook dank voor jullie.
0: Jij wordt helemaal als filosofisch, man.
5: Nee, maar goed, ik ben soms ook wel emotioneel.
0: Ja,
5: Nino. Maar ik vind het lief dat jullie hier aandacht aan besteden hebben. Ook voor die mensen die het nodig hebben. En dat is heel belangrijk, hè, dat je elkaar helpt. En dat doen jullie heel goed bij RTV Noord. Dank je wel daarvoor, Nino. En ik wens iedereen heel veel sterkte met alles wat ze hebben.
0: Kop de veur, Bert. Bedankt. Groet aan.
5: We gaan door, hè.
0: Zo is het. Kop de veur. En groet aan Wilma, uiteraard. Nog een laatste tip kwam binnen via de app. Dat is wel een goeie over dat verlengsnoer. Want daar heb ik alweer niet over nagedacht. Maar wie stuurde dat nou?
2: Dat is Jeroen.
0: Jeroen was dat. Goeie tip, toch? Verlengsnoer mee op reis.
2: Nou ja, want vaak in hotels zit er niet altijd een stopcontact naast het bed. Zorg ervoor dat je dan een verlengsnoer bij je hebt. Anders moet je op de grond slapen. Ja, dat wil je ook niet.
0: Voor dat apparaatje natuurlijk.
2: Ja.
0: Oh, wat slim. Bedankt Jeroen. Bedankt iedereen trouwens. Nou, je hoorde wat het met Bert doet. Dus meer hoef ik daar eigenlijk ook niet over te zeggen. Mooi dat iedereen belde en appte. En iedereen die er last van heeft. Bij jezelf of door je partner naast je in bed. Sterkte. Hoi.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
8: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
10: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: Radio Noord. Tussen de middag.
12: Met Nivino Geertsema.
11: Goedemiddag. Ja, Festival Noorderzon begint weer. En dat wordt opgebouwd door vrijwilligers. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want hoeveel zijn er nog van?

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? 14 over 1 is het festival Noorderzon begint vandaag weer in het Noorderplantsoen in Stad. 11 dagen lang kunnen bezoekers genieten van, hopelijk ook mooi weer. Maar ook van muziek, kunst, theater en natuurlijk eten en drinken. Het is alweer de 36e keer dat Noorderzon wordt gehouden. En dat festival dat kan niet doorgaan zonder al die vrijwilligers. En daarom is het mooi om de vrijwilligerscoördinator van Noorderzon even te spreken. Tuya Martens, goedemiddag Tuya.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Met Hoi. Wat voor gevoel ben jij vandaag opgestaan?
1: Ik ben echt met een heel blij gevoel vandaag opgestaan. Gisteravond hadden we namelijk een vrijwilligersbijeenkomst. En dat doen we altijd in een grote tent hier op het terrein. En dan komen er al heel veel vrijwilligers samen. En dan zie je weer de gezichten, bekende gezichten en nieuwe gezichten. En daar heb ik wel lekker van gedroomd. En dan weet ik dat we nog een paar dingen mogen regelen. En daar heb ik gewoon heel erg zin in.
0: Ja.
1: En nu zijn de eerste vrijwilligers ook alweer aan het werk. Dus,
0: enige minpuntje is regen, hè?
1: Zeker. We hebben poncho's en ik weet het niet. Dus iedereen heeft er zo zin in. Dus ik denk dat de regen nog best wel meevalt.
0: Oh, kijk.
1: Dat het humeur nog best wel goed is.
0: Jij bent vrijwilligerscoördinator. Hè? Wat houdt die functie precies in, Tuya?
1: Nou, we hebben heel veel mooie plannen hier op het terrein. En dat moet allemaal neergezet worden en uitgevoerd worden. En daar hebben we mensen voor nodig. En mijn taak is ervoor te zorgen dat we diensten aanmaken, zodat we weten hoeveel mensen we waar nodig hebben. En daar maken we best wel een strakke planning voor. En dat alle vrijwilligers een goed rooster krijgen en weten waar ze mogen zijn. En dat ze het leuk hebben. En daar mag ik me mee bemoeien.
0: En wanneer beginnen jouw werkzaamheden ongeveer?
1: Mijn werkzaamheden beginnen best wel vroeg. Het bouwt een beetje op in het jaar qua intensiviteit. Maar ik ben in februari begin ik er al wel weer over na te denken.
0: Ja, precies. Ja. En dan moet je het toch elk jaar maar weer proberen rond te krijgen. Hoe moeilijk is dat?
1: Het ene jaar spannender dan het andere jaar. Dat zeker. Maar we hebben gewoon een hele trouwe Noorderzon-familie van mensen die gewoon wanneer de aanmeldingen opengaan zich gelijk aanmelden en gewoon weten dat ze er weer bij willen zijn. Ja. Echt geweldig is dat.
0: Dus daar en, die vaste gezichten dus ook van wat jij zegt?
1: Ja, zeker. Sommige mensen werken echt al, of vrijwilligen echt al tientallen jaren voor Noorderzon. En dan zie je ook dat de familie mee komt helpen en dat ze vrienden weer meetrekken om een dienstje mee te draaien. Dus, ja.
0: Wat krijg je terug dan? Waarom doen zij dat?
1: Ja, dat vraag ik me ook altijd af. We bieden sowieso heel veel fijne, praktische, leuke dingen. Zoals dat mensen naar voorstellingen mogen gaan. Als je vrijwilliger bent en je krijgt muntjes om drankjes te halen op het terrein. En die kan je daarna uitdelen aan vrienden of zelf van genieten. Iedereen krijgt een unieke crew shirt, een eigen vrijwilligers t-shirt. En we hebben een nazit een paar avonden tijdens het festival en een groot eindfeest voor alle vrijwilligers. Dan geven ze lunch en diner. Maar ik denk eigenlijk dat het ook gewoon heel erg om de ervaring en gezelligheid gaat. Want mensen die maken gewoon nieuwe vrienden, voelen zich minder eenzaam of vind het juist gewoon gezellig om met een studententeam achter een bar te staan.
0: Het is echt een soort familie voor een paar weken. Daar komt het een beetje op neer.
1: Ja, dat is het wel echt.
0: En jij zegt dus jullie doen open inschrijving, zeg maar. Maar moet je zelf nou ook nog echt de boer op om mensen binnen te slepen?
1: Ja, we proberen wel op verschillende manieren mensen binnen te krijgen. Mond-on-mond werkt heel erg goed, maar we hebben wel veel op de socials en krantjes. En zo mogen we ook met nieuwsberichten praten. We hebben ook samenwerkingen met heel veel verschillende organisaties, zoals Link 050 of andere vrijwilligersorganisaties. Dus ja, we moeten nog wel altijd vrijwilligers zoeken.
0: Ben jij ook ooit begonnen als vrijwilliger?
1: Ik ben ooit begonnen als stagiair. Ik deed de opleiding evenementenorganisatie precies 10 jaar geleden. En toen mocht ik ook helpen met, het waren wel vrijwilligersfuncties, maar dan mocht ik wel goed kijken hoe het achter de schermen werkte.
0: Ja.
1: En zo ben ik met de jaren in deze rol gegroeid.
0: En nou zijn jullie nog steeds op zoek, hè? Toch nog? Wat voor functies gaat het dan om?
1: Nou, als vrijwilliger kan je sowieso bij ons helpen als publieksbegeleider. Of je kan kaartjes en tickets verkopen voor voorstellingen. Je staat achter de bar of je kan in de techniek helpen. En of op de speelweide waar de jongste kinderen het heel erg leuk hebben. Daar is ook begeleiding nodig.
0: Een soort oppas.
1: En Een soort oppasser, maar je kan ook helpen knutselen. En ja, misschien wel oppassen dat de ouders op het terrein lekker een biertje kunnen gaan drinken.
0: Ja.
1: Nee, er zijn hele leuke voorstellingen daar ook voor de jongeren. En we zoeken dus nog wel echt publieksbegeleiders en mensen die achter de bar komen helpen.
0: Nou, dat laatste lijkt mij toch... het gaat mij praktisch gezien niet lukken. Maar als ik wat jonger was geweest, dan had ik daar blind voor getekend. Dat lijkt mij geweldig.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, het is ook, ik zie echt ook, ik weet niet hoe oud u bent, maar ik zie veel zeer volwassen mensen bij ons ook achter de bar helpen. Oh. Want je kan soms echt wel even zitten of een kortere dienst krijgen.
0: Dus ik heb een collega naast mij zitten nu, die staat meestal aan de andere kant van de bar, maar misschien dat hij denkt, nou, een keer achter de bar staan is ook leuk.
1: Dat zou ik heel leuk vinden.
0: Ik sta regelmatig achter de bar.
1: Kijk, nou probeer het ook maar gewoon uit, zou ik zeggen. Kijk of je het leuk vindt. Kom langs bij de backstage-balie hier op het terrein als je vragen hebt. Of meld je aan via de website. Of bel ons even.
0: Noorderzon.nl aanmelden. Of gewoon. Oké, en anders gewoon even langs die balie dus gaan. Hey, heel veel plezier vanaf vandaag. Het is trouwens ook nog jaar van de vrijwilliger. Hè? Doen jullie er nog iets mee of wil je dat niet verklappen?
1: Ja, het is voor ons eigenlijk altijd het jaar van de vrijwilliger. Want zonder vrijwilligers kunnen we niet zoveel doen. Maar het is nu ook het internationale jaar van de vrijwilligers. En we hebben daarom extra leuke cadeautjes als je vrijwilliger wordt. Het feest wordt iets mooier. We hebben ook op het park samen met Link 050 een hele mooie banner met allemaal verhalen van vrijwilligers. Dus ja, we proberen ze wel extra in het zonnetje te zetten. Maar
0: dat verdienen ze ook.
1: We zijn ze altijd dankbaar.
0: Hey, dankjewel, Tuya. En nogmaals, veel plezier daar. Noorderzon begint weer vandaag de 36e editie. En als je dan een crewlid van Noorderzon ziet lopen, een zo'n vrijwilliger, steek hem je duim op of zo. Of geeft diegene een biertje, kan ook. Waarom ook niet?

0: Sweet Caroline, Neil Diamond op Radio Noord. Zometeen Sweet Edwin met Noord Nieuws, met daarin.
1: Opdat we niet vergeten.
2: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Niet in het Russisch, wel in het Nederlands. Edwin in het veld met Noord Nieuws. Goedemiddag,
1: de politie houdt rekening met de brandstichting vannacht op begraafplaats de Stillehof in Hoge Zand. Het rieten dak van het monumentale poortgebouw is bij die brand volledig verwoest en de rest van het pand raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond, een man met een hond die zich in het gebouw bevond wist op tijd buiten te komen. Het leidt tot veel verdriet bij omwonenden zoals Björn.
12: Een heleboel rook en heel veel emotie. En ja, mijn bewoners die toch echt in emotie zitten, omdat het de pand is van 1935 wat in vlammen opgaat en in één keer allemaal weg is. Als je zoiets op je heup krijgt om in brand te steken, en ik weet natuurlijk niet of het brandstichting is, maar ja, dan heb je gewoon een steekje los zitten.
1: De begrafenissen kunnen vandaag wel doorgaan, zegt burgemeester Erika Valente van Midden-Groningen.
13: De eerste zorg was ook of er vandaag begrafenissen zijn. Nou, daar is sprake van, maar ja, dankzij goed optreden van de gemeente en in overleg met de betrokken omwonenden hebben we nu een alternatieve toegang kunnen creëren. Want ja, los van hoe het eruit ziet, is het ook niet veilig om hier nu langs te gaan. De begrafenissen gaan door, met helaas een alternatieve toegang, maar dan toch.
1: Bij de poging tot inbraak in de brandweerkazerne van Haren is niets buitgemaakt, meldt de politie. Die inbraak was vannacht tussen 11:45 en 11:45. Hoewel er niets is gestolen, doet de politie wel uitgebreid onderzoek. Het heeft alles te maken met de inbraakgolf die landelijk gaande is. Sinds oktober vorig jaar zijn er al 62 inbraken in brandweerkazernes geweest. De politie houdt rekening met een criminele bende. De buit bestaat vaak uit zware gereedschappen, onder meer bedoeld om beknelde mensen uit een autowrak te halen. In onze provincie sloegen dieven eerder al toe in Ten Boer en Bellingwolde. De politie heeft na het Boerenrockfestival in Drouwende Mond 5 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed. Van 2 automobilisten werd bovendien het rijbewijs in beslag genomen. 2 bestuurders kwamen er vanaf met een waarschuwing en een tijdelijk rijverbod. In totaal werden 732 automobilisten op de terugweg gecontroleerd. En op de atletiekbaan in het Groningen Stadspark wordt zondag, de dag voor de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag, de Run for Ukraine gehouden. Dat is een benefietevenement van de stichting De Sociale Brigade om geld in te zamelen voor onder meer revalidatiecentra en generatoren voor Oekraïne. Maar Willemijn Kemp van De Sociale Brigade merkt dat het steeds moeilijker wordt om voldoende aandacht te krijgen voor de situatie daar.
14: Nou ja, je hoort eigenlijk al aan mijn twijfel dat ik vind dat het meer zou mogen zijn. Hè? Want ja, het is natuurlijk bijna genormaliseerd, omdat we iedere dag berichten krijgen. Maar ja, voor de mensen die ermee leven is het natuurlijk helemaal niet normaal. Het eerste half jaar, toen was de hulp niet aan te... Hè, dat was er zoveel hulp en ondersteuning en aandacht voor. En dat is op die manier wel weg. Ja, mensen gaan ook dat er gaat weer door met het gewone leven.
1: Tijdens de Run for Ukraine zijn er onder meer wandel- en hardlooponderdelen, sportclinics en Oekraïnse muziek. De inschrijfkosten van €10 gaan naar het goede doel.
15: Dankjewel, Edwin. Gaan we naar Gert.
16: Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie vallen een aantal regen- en onweersbuien. Lokaal komt ook wat kleine hagel voor en temperatuur 19 tot 20 graden. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien meevalt. En er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond nog een paar buien en vannacht wordt het weer op de meeste plaatsen droog.
15: En dan heb ik nog in de aanbieding tussen 1:30 en 2:00... een Poolse bruid, een voormalig Commodore, een Albanese wereldster en onze huisecoloog op Lowlands.
17: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
20: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.

0: Lionel Richie, All Night Long op Radio Noord. Ik denk dat All Night Long ook wel een beetje het motto is van onze huisecoloog Rick Middelbos op dit moment. In ieder geval deze week. Want Rick is er niet. Hij is op het Lowlands Festival. Rick, goedemiddag of goedemorgen moet ik misschien wel zeggen tegen jou.
1: Hij voelt dat bijna als goede avond, want ik ben vanochtend heel vroeg opgestaan.
0: Oh, waarom jongen?
1: Ja, omdat ik moest even een van de beste plekjes op de camping. En ja, het is wie het eerst komt, wie het eerst maalt, hè.
0: Oh ja.
1: We zijn bij de eerste verbinding gegaan. Dus ik ben vanochtend om tussen 4 en 5 al opgestaan en die kant op gegaan. Maar we hebben nu wel het beste plekje.
0: Je hebt het beste plekje, maar ik begrijp wel weer dat je het weer als een totale idioot hebt aangepakt, hè?
1: Ja, nou, vaak gaan dingen wel heel goed, maar nu wel een beetje maat. Ik heb 2 partytenten en die herbruik ik de hele tijd, want ik ben niet zo iemand die dingen weggooit.
0: Nee.
1: Alleen, blijkbaar zat het zelf van de kleinere partytent bij het grotere frame. Dus het grotere frame is nu flink ingebogen om de cel te laten passen. Maar alles zit met spanbanden goed, dus we kunnen wel een buitje aan en nou ja.
0: Ja, nou, daarom gooi ik gewoon na 1 keer gebruik alles weg en koop ik het gewoon weer nieuw, want dan krijg ik dit soort problemen niet.
1: Nou ja, je krijgt dus een probleem ook niet als je gewoon niemand anders je partytent hebt laten inpakken als ze met z'n tweeën stonden. Ja. Kijk, ik heb gewoon een keer weer gedelegeerd en ik heb weer geleerd dat ik alles gewoon zelf moet doen.
0: Ja, nee, dat... Hey Rick, wat ga je daar doen behalve muziek-acts bezoeken?
1: Ja, dus vooral voor de muziek natuurlijk, maar ik heb ook mijn schepnetten mee. Dus ik ga weer mensen allerlei waterbeestjes laten zien. Dat heb ik afgelopen Wildeburg Festival onder andere ook gedaan, maar afgelopen jaren ook elk jaar op Lowlands. Dan probeer ik mensen een beetje bij te brengen wat er allemaal om ze heen leeft tussen al het feestgeweld door.
0: Ja, en zitten ze daarop te wachten?
1: Nou ja, te wachten niet. Ze lopen gewoon rond en dan komen ze tegen. En ze wisten niet dat ze erop zaten te wachten. Maar vaak blijkt dat het toch wel, wel zo is.
0: Ja, jij bent natuurlijk een innemende persoonlijkheid. Dat durf ik wel toe te geven. Maar hoe werkt dat dan? Jij zit bij die vijver. Mensen lopen gewoon rond, genieten van het weer en de muziek en een drankje. En dan, hoe gaat dat dan?
1: Ja, ik ga gewoon scheppen en dan zien ze me en dan lopen ze langs en dan komen ze me vanzelf tegen en dan gaat het allemaal een beetje organisch. En het verschilt ook nog wel of ik overdag ga scheppen of wanneer het 's nachts is. Kijk, als het 's nachts is, dan zijn mensen ook doorgaans wat minder nuchter en dan gaat het allemaal nog wat losser. Maar ik schep ook wel eens overdag. Hè. Meestal is het 's avonds, maar ik ga nu ook, dit jaar was het ook zo dat Lowlands TV, dat wordt altijd op een scherm video's laten zien van op het festival, die hadden ook interesse, dus ik ga morgen ook even opnames maken met hun. Dus dan komt het scheppen en het waterdieren gebeuren ook op het grote scherm te zien.
0: Oh, wat leuk. Dus jij wordt ook een soort act eigenlijk op Lowlands.
1: Ja, dit jaar ben ik een act.
0: Wat goed, hé.
1: Ja, ik ben hier ook eigenlijk gewoon aan het werk, hè.
0: Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat je gewoon...
1: dat is werk wel tussen hele grote aanhalingstekens. Want ik ga gewoon naar het festival. Zoals afgelopen jaren. Alleen ik heb er nu voor gezorgd dat mijn sidequest dingetje wat ik mensen geef nu ook officieel een dingetje is.
0: Hé, hey, maar wat zie jij daar dan? Want daar zijn natuurlijk duizenden en duizenden mensen en er wordt troep gemaakt en er is lawaai. Alle natuur vlucht toch weg?
1: Nee, dat valt op zich nog wel mee. Het zijn doorgaans ook wel relatief beschaafde mensen. Ja, dat valt misschien lastig te brengen. Maar ja, goed, wat in zo'n vijver leeft, kan natuurlijk niet echt weg. Maar dat blijft gewoon doorgaan. Het is sowieso naast Walibi, die zijn al op dat evenementen. En sommige beesten gaan er prima mee samen. Dus bijvoorbeeld wat ik altijd wel vang zijn marmergrondels en baarsjes. Ja, marmergrondels zijn die gekke exotische grondeltjes op de bodem met die gekke snuitbuisneusjes. Waterschorpioenen, de kontsnorkelaars en libellenlarven. Marmergrondels zijn die gekke exotische grondeltjes op de bodem met die gekke snuitbuisneusjes. Waterschorpioenen, de kontsnorkelaars en libellenlarven en bootsmannetjes.

0: binnengesmokkeld op zo'n festival. Ik kan me voorstellen dat, en ik wil het niemand aanraden om dat te doen, maar dat het wel een bepaald effect heeft op hoe jij dan die beestjes waarneemt in jouw aquarium.
1: Enthousiasme vooral ook, ja.
0: Ja, want zo'n rondzwemmend visje kan opeens heel anders lijken dan, hè?
1: Laten we zeggen dat de verwondering soms wel een handje geholpen wordt, ja.
0: Oké. Rick, heel veel plezier.
1: Ja, als je wil zien wat ik allemaal vang, ik pleur het allemaal weer op mijn Instagram-verhaal.
0: Heel goed, jongen. Geniet ervan. En zien we elkaar dan gewoon volgende week weer? Of in ieder geval Ronald en jij?
1: Als het goed is, wel.
0: Oké. Als God het wil. Veel plezier, jongen.
1: Joe, fijne dag.
0: Hoi, Rick Middelbos op Lowlands. En als je hem zelf tegenkomt, daar doen de hartelijke groeten. Sommieu nu op Noord.

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We've Started. Nou, we stoppen ermee. Het is klaar voor vandaag. In ieder geval met tussen de middag, want hij hier is taking over. Karel Oosterhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nino.
0: Hey, we hadden het net over Noorderzon en dat ze nog vrijwilligers zoeken.
1: Ja.
0: Ook barpersoneel.
1: Ja.
0: Zou dat wat zijn voor jou?
1: Ik kan volgens mij wel een biertje tappen.
0: Dat dacht ik. Ja, je hebt groot bereik, lange armen. Je kunt het hele festivalterrein bedienen.
1: Wat vragen we tegenwoordig voor een biertje?
0: Nou, dat heb ik niet eens met haar besproken. Nou, maar vorig jaar, Noorderzon, normaal biertje. Betaal je ook nog extra omdat je dan zo'n plastic beker hebt die je dan later weer kan inleveren. Maar volgens mij zit je zo tegen de 5, 6 euro voor een normaal biertje.
2: Nou ja, een normaal biertje is al jaren één muntje.
0: Oh.
2: Maar ja, dat muntje verandert iedere keer op prijs.
0: Ja, Stefan tankt ook altijd voor 10 euro.
1: Het is wel overzichtelijk. Ja. Het is wel overzichtelijk.
0: Wat ga jij straks doen?
1: Het gebruikelijke recept. Alle heerlijke hits voor deze donderdagmiddag die komen voorbij.
0: Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En wij blijven lekker droog bij de radio binnen zitten, want dit is helemaal niks buiten.
1: Nee, buiten is pet.
0: Geen weer voor een cabrio.
1: Hou je op.
2: Is het wel weer voor een premium worst?
1: Nou, ik zal je vertellen, de slager is hier gisteren geweest.
2: Ik weet er alles van.
1: Oh. Die heeft, ja, maar... die heeft wat nieuws. En dat kunnen we misschien binnenkort, mag je er meer over melden?
2: Oh, dat mag nog helemaal niet. Oh.
0: Waar ligt het?
2: Ja, dat mag ik dus nu niet zeggen, denk ik.
1: In onze buik. Oh,
0: ja. Ik ga eruit met, wat mij betreft, een van de beste nummers, Utgren, ooit. En ik wens jou heel veel plezier met Karel de middag door. De laatste van vandaag, Bert Hadders en de Nozems. Polse Bruid. MUZIEK

0: natuurlijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
14: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: Wat zouden de mannen van deze superband toch in petto hebben voor ons? Het kan nooit lang duren of ze laten weer van zich horen. Je hoort ze nu, Coldplay, dit is Higher Power.
21: Wat?

Coldplay, Higher Power. Donderdagmiddag, goedemiddag. Ik ben zo benieuwd waar Coldplay ons straks mee gaat verrassen. Dat kan niet anders, dat moet gewoon heel mooi en geweldig zijn. Het is alweer een tijdje stil rondom de band. En ik denk dat ze aan het broeden zijn op iets nieuws. Nieuw album, nieuwe liedjes. Laat maar komen. Ik ben benieuwd. Ik zat zelfs te denken, de nieuwe iPhone zal binnenkort worden gelanceerd. Het zou me niets verbazen als de mannen zich daarmee gaan bemoeien met een soundtrack of zo. Gewoon nog een keer groots uitpakken. Dat zie ik ze wel doen. We gaan het volgen, we merken het vanzelf. Ze zeggen wel eens, cynisme wordt meestal niet begrepen. Een satirisch protestlied, zo kan je het vrolijke liedje voor Amerika wel noemen. Uit het Ronald Reagan-tijdperk.

Rutger van Barneveld, de hitsensatie van dit moment, de zwoele zomernachten. Een hitsensatie van lang geleden, en dat zijn ze ook heel lang gebleven. Ruim 40 jaar waren ze samen. Ze begonnen destijds in de jaren 50. Abdul, Rinaldo, Lawrence en Levi. De Four Tops. Dit is Don't Walk Away op Radio Noord.

Blondie op Radio Noord en Maria, Maria, Maria. Jullie kennen de Beach Boys en jullie kennen de man achter de Beach Boys, Brian Wilson. Een genie. Als hij iets in zijn kop had, dan moest het gebeuren. En dat was wel eens lastig. En de platenmaatschappij dacht destijds van, oh, waar zijn we aan begonnen? Want Brian Wilson, die had het in zijn kop. Hij zei van, we gaan een liedje opnemen en dat heet Good Vibrations. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Zijn eigen leden konden van alles doen en hij huurde de Wrecking Crew in. De Wrecking Crew, die naam heb je waarschijnlijk ook wel eens vaker gehoord. De Wrecking Crew, dat zijn sessiemuzikanten, die kun je gewoon boeken. En als je tegen die mensen zegt, speel dit, speel dat, dan doen ze dat. Altijd foutloos, en die lui die zijn geweldig. Een van die mannen, Glen Campbell, die zat ook in de Wrecking Crew. De kosten van de opname, die liepen een beetje op. Want er werden meerdere studio's geboekt, er werden dingen ingespeeld en Brian was niet tevreden, die gooide van alles weer weg. $50.000, $60.000, $75.000. Als je dat nu omrekent, kom je uit op een bedrag van een $500.000 tegenwoordig, hè, in 2026. Maar toen het liedje klaar was, zei iedereen van, wauw, Brian, jongens, wat mooi, wat goed. We gaan het uitbrengen en het wordt een succes. Dat kan niet anders. En dat

0: $75.000 aan productiekosten, maar dan heb je ook wat. Zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Ik moest hem heel stevig dicht houden, want anders kwam hij met die naald op ons af.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: 1 minuut over 2:30 is het. Het laatste nieuws krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Conducteurs en machinisten op de spoorlijnen Groningen-Leeuwarden-Zwolle hebben steeds vaker te maken met agressie en fysiek geweld. Blijkt uit een onderzoek van de Groninger afdeling van vakbond VVMC. 2 jaar geleden stonden bussen en treinen in Groningen 3 minuten stil vanwege de toename van geweld tegen personeel dat werkzaam is in het openbaar vervoer. Het is er volgens de bond niet beter op geworden, weet hoofdconducteur en voorzitter van de Groninger afdeling van de vakbond Murat Mert.
1: Je hoort op de koffietafel van dit is het gebeurd, dit is het gebeurd. Nou, in het afgelopen half jaar zijn 2 conducteurs bewusteloos geslagen. Er wordt over gesproken en wij als afdeling dachten van wij moeten hier iets mee. Want de noordelijke lijntjes, dan heb ik het over Zwolle, Leeuwarden en Zwolle, Groningen. Daar merkten we echt een flinke stijging in de agressiegevallen. En agressiegevallen, daar bedoel ik mee, zo'n 10 jaar geleden, ja, dan was het toen zeiden ze klootzak of ze deden een scheldwoordje. Maar nu merken we echt dat het fysiek begon te worden. Dus dat echt mensen gewoon klappen kregen en dat mensen gewoon uitvielen ook vanuit het werk.
7: De vakbond spreekt de wens uit dat er snel maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. Politie houdt rekening met brandstichting. Afgelopen nacht op begraafplaats De Stille Hof in Hoge Zand. Het rieten dak van het monumentale poortgebouw is bij die brand volledig verwoest. En de rest van het pand raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Een man met een hond die zich in het gebouw bevond wist op tijd buiten te komen. Het leidt tot veel verdriet bij omwonenden zoals Björn.
8: Iedereen kent het pand inderdaad. En ik denk dat het in Hoge Zand zelf best wel een emotioneel ding is. Gewoon ook voor de bewoners. En voor de nabestaanden waarvan de mensen hier natuurlijk liggen.
7: Er stond voor vandaag stonden begrafenissen gepland. Die kunnen trouwens doorgaan, zegt de burgemeester van Midden-Groningen. De politie heeft de foto van de verdachte van de mishandeling in de Peperstraat in Groningen verwijderd. Reden is dat een mogelijke verdachte zich heeft gemeld bij de politie. De man wordt gezocht voor een mishandeling zaterdagnacht 13 juni. Hij sloeg in die nacht een voorbijganger in het gezicht die daardoor ernstig letsel opliep. En een fietser en een bakwagen zijn op elkaar gebotst in Rode. Dat gebeurde op de Maatlanden. De fietser viel, raakte gewond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meer op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Dan door naar het weer.
9: Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie vallen een aantal regen- en onweersbuien. Lokaal komt ook wat kleine hagel voor en temperatuur 19 tot 20 graden. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien meevalt. En er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond nog een paar buien en vannacht wordt het weer op de meeste plaatsen droog.
0: Droog, bij deze genoteerd. Muziek zometeen van Taylor Dane, Tell It To My Heart. Je maakt kans op mooie en lekkere prijs als je mee gaat spelen met het plaatje over. En Bluff komt voorbij. Maar Bluff niet alleen, nee, samen met een mevrouw uit België. Dan hoor je Zuiderlanden.
10: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
11: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
11: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.

0: Taylor Dane op Radio Norton, Tell It To My Heart. Een doos met lekkere droge worsten kan misschien wel voor jou zijn zometeen als je meespeelt met Plaatje Over en vandaag André Hazes. Want André Hazes heeft voorlopig zijn optredens afgelast. De reden, hij heeft stemproblemen en dat is niet voor het eerst dat hij daar last van heeft. Eerder dit jaar moest hij ook al optredens afzeggen. Een harte onderdriem voor André. Vandaag zit hij in Plaatje Over. Ik laat je een klein stukje horen van een lekker liedje van André. Ik stel je een lastige vraag en als je het antwoord weet op die vraag, dan bel je me gelijk op 050-3188-288. Is het goed? Ga ik je feliciteren? Krijg jij van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: André Dreetje Hazes, wat wou hij vroeger worden? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. Wat wou André vroeger graag worden? Is dat A, zanger? Is dat B, voetballer? Of C, honkballer? 050-3188-288, 050-3188-288. André Hazes junior, wat wou hij vroeger graag worden? Is dat A, zanger? Is dat B, voetballer? Of C, honkballer? Ja, dat is een lastig, hè? Ja, je kan het googlen of een gokje wagen op 050-3188-288. Of misschien weet je het wel. Heb je het ergens gelezen? Heb je het gehoord? Heb je het hem zien vertellen? Kom maar door, 050-3188-288. Wie mag ik blij maken vandaag met een doos met droge worsten?

0: Rick Schuring op Radio Noord. En wat een geluk, wat een geluk, wat een mazzel als je erdoor komt op 050-3188-288. En vandaag is Richard Post uit Groningen de mazzelaar. Goedemiddag, Richard.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je bent net wakker, vertelde hij mij.
1: Ja, klopt.
0: Heb je lekker geslapen?
1: Jawel, op zich wel.
0: Want jij zit in de beveiliging.
1: Ja.
0: En niet zomaar beveiliging.
1: Evenementen.
0: En welke evenement heb jij van de week lopen beveiligen?
1: Ommen. Bissing Ommen.
0: Wat was daar te doen?
1: Het optreden van Monique Smit en nog een paar DJ's.
0: Cool. En waar stond je precies?
1: Nou, gewoon in het veld. Gewoon zo'n standby team.
0: Oordopje in, zo'n grote V op de borst. Zo'n adelaarsblik, iedereen scannend.
1: Ja, klopt.
0: En heeft iedereen zich een beetje gedragen?
1: Ja, over het algemeen wel, er is altijd wel wat, maar over het algemeen gaat het wel goed.
0: Mooi. Kan je ook merken, want jij doet dit volgens mij al een tijdje, dat het verandert bij evenementen?
1: Ja, verandert. Ja.
0: We hebben net een conducteur in het nieuws gehoord. Die zei, ja, vroeger dan werd je wel eens een keer uitgescholden, werd er eens een keer wat geroepen. Maar tegenwoordig worden mensen ook gewoon fysiek. Hoe is dat bij jouw ervaring met de festivals en de evenementen?
1: Ja, dat is soms wel eens fysiek hoor, maar ach, dat is ook een kleine geetje voor mij.
0: Je hebt een grote beer, dus als iemand denkt van ik ga Richard een tik geven.

0: even, dan pak je hem beet en dan leg je hem even zachtjes op de grond.
1: Ja, precies. Ja, bijna 2 meter, dus...
0: Kijk! Dan hebben ze wel respect voor je, Richard.
1: Ja, dat wel, dat klopt.
0: Mooi. Richard, vandaag in plaatje over André Hazes junior. Hij heeft weer last van zijn stem, heeft weer allemaal concerten moeten afzeggen. Dat is heel vervelend als je artiest bent en je stem is je gereedschap. Voordat hij artiest werd, had hij een droom. Wou hij namelijk iets. Toen hij een klein dreetje was, hij wou van alles. Maar een van de dingen, dat wou hij ook, was dat zanger worden, voetballer worden of honkballer.
1: Ja. Honkballer.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hij was vroeger als klein dreetje was hij een fanatiek pitcher. En als kind heeft hij ook nog mee. Wou hij als droom wou hij voor de Amerikaanse profcompetitie de MLB gaan.
1: Oké.
0: Ik kende de competitie niet, maar dat schijnt best goed te zijn.
1: Ik ook niet.
0: Maar toen ging hij zingen en toen werd hij beroemd. Ik zeg van harte gefeliciteerd, Richard. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten zo snel mogelijk toegestuurd.
1: Dankjewel.
0: Mooi zo. Ja, kopje koffie erbij.
1: Zeker.
0: Ontbijtje nog even pakken zometeen.
1: Ja, dat ga ik sowieso doen.
0: Mooi zo. Nou, word lekker wakker met een mooie van André Hazes op Radio Noord. Dit is Deel van mij.

vandaag een plaatje over Richard Post. Ja, die wist het juiste antwoord door te geven op 050-3188-288. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, een plaatje over. Welk artiest dan? Ja, gewoon luisteren naar Radio Noord.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
13: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
18: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
20: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
18: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Radio Noord.
24: De middag door.
25: Met Karel Oosterhuis.
26: Douwe Bob deed mee voor ons met het Songfestival. Geen prijzen, maar het

De zingende grote verbouwing, zo werd ze vroeger ook wel genoemd. Cher op Radio Noord, Love and Understanding. De look zometeen, oh, die is ook weer van toepassing op Cher. Maar eerst een man die niet zo lang geleden in Nederland 2 keer de Ziggo Dome helemaal uitverkocht. En dan te bedenken dat hij ooit dakloos was. Alex Warren is living the dream. The fever dream. Je hoort hem nu.

Roxette op Radio Noord en The Look. En ook de overgebleven leden van Roxette. Pierre, die heeft gezegd van ja, er komt nieuwe muziek aan. We zijn bezig, maar dat is alweer een tijdje geleden. We wachten nog steeds met smart. Misschien is het al uitgebracht en hebben mensen gezegd, nou, laten we dit niet doen, jongens. Laten we dit gewoon onder het tapijt moffelen. Vroeger was het goed, wordt nooit verbeterd. Radio Noord, dit is Jan Smit, Vrienden voor het Leven.

Echte violen op Radio Noord. Rolls Royce, Best Love. Zometeen het beste van het beste. Edwin met het laatste nieuws. Wat zit erin? Hij vertelt het zometeen. En muziek van een jonge dame die zei: ik wil de muziekwereld veranderen. Ik ben een beetje moe van meisjes die steeds met hun kont staan te draaien in de clubs. Dit moet beter. Mijn teksten zijn beter. Deze dame hoor je zometeen na het nieuws van Edwin. Nu Alcazar.

Mission of the Group.

0: Dikke beats, prima beats van Alcazar, Crying at the Discotheque. Zit je in de auto, ben je druk aan het werk, dan staat de radio lekker aan. Je wordt zometeen bijgepraat door Edwin met het laatste nieuws, maar wat zit erin?
1: Ja, pas maar op.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is 3:30. Wat gebeurt er in Groningen? Je hoort het van Edwin. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het KNMI heeft overmiddag code geel afgekondigd voor de kustprovincies en ook voor Groningen. Er komen onweersbuien voor met plaatselijk ook hagel. Er kan lokaal veel neerslag in korte tijd vallen. Er kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daarvan hinder ondervinden. Boven grote wateroppervlaktes kunnen ook waterhozen voorkomen met lokaal zware windstoten. Bij de poging tot inbraak in de brandweerkazerne van Haren is niets buitgemaakt, meldt de politie. Inbraak was vannacht tussen 11:45 en 11:45. Hoewel er niets is gestolen, doet de politie wel uitgebreid onderzoek. Dat heeft alles te maken met de inbraakgolf die landelijk gaande is. Sinds oktober vorig jaar zijn er al 62 inbraken in brandweerkazernes geweest. De politie houdt rekening met een criminele bende. De buit bestaat vaak uit zware gereedschappen, onder meer bedoeld om beknelde mensen uit een autowrak te halen. In onze provincie sloegen dieven eerder al toe in Ten Boer en Bellingwolde. Het aantal fietsongevallen in de provincie Groningen is de afgelopen jaren flink toegenomen, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat. Vorig jaar waren er in onze provincie 615 fietsongevallen. Dat zijn er 85 meer dan in 2019. In de gemeente Groningen, Stadskanaal en Oldambt is het aantal ongelukken het hardst gestegen. Vooral de opkomst van de fatbike speelt een rol, zegt Independer tegen Oog. Het kruispunt Hoendiep-Friesestraatweg in Groningen is de plek waar de meeste fietsongelukken zijn. En het herstel van zanger Henk Wijngaard na zijn hartoperatie verloopt voorspoedig, meldt zijn familie op sociale media. Door het goede herstel is de zanger uit Stadskanaal al overgebracht vanuit Zwolle naar het Schepenziekenhuis in zijn huidige woonplaats Emmen. Wijngaard werd begin deze maand opgenomen in het ziekenhuis. Management van de 80-jarige Stadskanaalster maakte daarna bekend dat hij vanwege hartproblemen een operatie moest ondergaan. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
1: Edwin, dank je. Dan door naar het weer.
3: Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie vallen een aantal regen- en onweersbuien. Lokaal komt ook wat kleine hagel voor en een temperatuur 19 tot 20 graden. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien meevalt. En er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond nog een paar buien en vannacht wordt het weer op de meeste plaatsen droog.
1: Ze zei ooit, ik wil de muziekwereld veranderen. Ik word een beetje moe van meisjes die met hun kontjes steeds staan te draaien in de clubs. Mijn teksten zijn dieper dan dat. Aldus, je hoort er zo meteen, Alexis Jordan.
4: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
5: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
6: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
7: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

Klein Beentje en twee helden, Sam en Dave, de Soul Man op Radio Noord. Eigenlijk niet voor te stellen dat ze ooit een award hadden gekregen voor de beste live performance. Tegenwoordig heb je vuurwerk, de hele rattenplan. Maar zij deden gewoon een dansje en ze zongen op de maat. En het klonk goed. Dus Taylor Swift.

George Michael op Radio Noord en Faith. Muziek van de mannen die nog steeds toeren, dat wil zeggen van de originele band, zijn er nog twee origineel die de hele wereld overvliegen. 10cc, dit is de Wall Street Shuffle.

0: Denzi C op Noord en de Wall Street Shuffle. Maatje, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe is het met jouw aandelen?
1: Nee, ik weet het even niet.
0: Nee, oké. Okay. Groot aandeel straks in Studio Grun.
1: Ja, daar heb ik aandelen in.
0: Mooi zo. Nou, vertel, wat gaat er allemaal opstijgen?
1: Heel veel door de zon.
0: Ja.
1: En de lachlijn, nieuwe lach. Het is niet Mark-Marie Huibrechts. Dat weten we. En verder weten we niks.
2: Nee.
0: Ik wou zeggen piepkuiken, maar ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, dat is hem niet.
0: Verder nog dingen die je moet aanstippen?
1: Nee. Ik hou het even kort vannacht.
0: Dat is goed. Zometeen langer. En
1: veel langer.
0: Veel meer. Maatje zometeen in de Studio Grun.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hey Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nieuws uit Groningen. Je krijgt de hoofdlijnen van Edwin. Goedemiddag.
13: Mooi maatje. Ik haak meteen even op het weerbericht van de NOS. Het KNMI heeft namelijk code geel ook afgekondigd voor Groningen. Onweersbuien, plaatselijk hagel en er kan lokaal veel neerslag in korte tijd vallen. Bij een poging tot inbraak in de brandweerkazerne van Haren is niets buitgemaakt, meldt de politie. Hoewel er niets is gestolen, doet de politie wel uitgebreid onderzoek, want het vermoeden is dat hier een bende aan het werk is. En de politie heeft een foto van een verdachte van een mishandeling in de Peperstraat in Groningen in juni verwijderd. Reden is dat de mogelijke verdachte zich heeft gemeld bij de politie.
14: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: In het stadshart van Appingedam.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
19: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
12: Het mooie weer komt er weer aan en dat is precies op tijd voor liefhebbers van Noorderzon. Het festival in het Noorderplantsoen begint vandaag en we zetten zo wat leuke optredens op een rij.

0: Lekker vrolijke muziek voor je donderdagmiddag. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ja, we nemen even een kijkje op de weg. Want volgens mij is er wel wat een en ander aan de hand door die harde neerslag overal.
1: Inderdaad, de zware buien hebben ook invloed op de weg. Vooral op de A28, Groningen richting Zwolle. Daar is tussen de afrit Westerbork en Assen 5 kilometer 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht vanwege te veel water op het wegdek.
0: Ja, ik zat al even te spieken op buienraden. Zag ik een hele grote zwarte vlek. Ik ga het gewoon even vragen aan Gert. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Pittige buien.
2: Ja, pittige buien. Althans, plaatselijk pittige buien. En bijvoorbeeld in de buurt van Lauwersoog zag ik een 16,5 mm melding. Neerslag dus, dat is 16 liter water per vierkante meter. In Zoutkamp 5,2, Klosterburen 11, maar Appingedam bijvoorbeeld maar 1,6. Dus het verschilt van plek tot plek. Dus van, op dit moment ook nog een paar buien. En vlak ten zuiden van ons, noorden van Drenthe, zit weer een onweersbui die richting Groningen trekt. Dus de komende uren nog verspreid een aantal regen- en onweersbuien. In de loop van de avond worden ze geleidelijk aan minder. Vannacht beperkt het zich tot een enkele bui. En vannacht koelt het af zo'n 40 graden in het noorden, 11 graden in het zuiden. En morgen gaat die buienmachine weer op gang komen. 's Ochtends is het even droog. Dan ontstaan in de loop van de ochtend een aantal buien. Ook weer van een verspreid karakter. Kan misschien nog wel onweer bij zitten. Maar in de middag gaan ze juist weer afnemen. Sneller dan vandaag. Met maximaal morgen van 19 tot 20 graden.
0: Prima Gert, dankjewel. Tot zo.
2: Tot zo.
0: Ja, het noorderzon begint vandaag. Nou goed, het mooie weer komt eraan. Je kan nu nog eventjes hier een buitje op de hoofd krijgen. Ben jij een noorderzonganger?
1: Ik ga denk ik het weekend wel even kijken.
0: Eventjes koekeloeren?
1: Ja, maar dan is het weer ook wat beter, hè? Dus,
0: Ja, als het goed is wordt het dan droog. Ja, nee, ik moet ook nog even iets plannen. Edwin, ben jij vast de bezoeker?
3: Ja, tientallen jaren achter elkaar wel. Maar sinds vorig jaar eigenlijk niet meer. En sorry voor noorderzon, maar ik vind het veel meer een foodtruck festival geworden.
0: Dus. Ja, dat is. Het is wel veranderd.
3: Ja, dat is niet wat ik zoek. En die vijf daar het podium, dat is ook...
0: Is weg?
3: Ja, die is weg. Dus nee.
0: Dus jij bent vorig jaar niet geweest?
3: Ik ben vorig jaar niet geweest.
0: En voel je dan ook daar heel schuldig? Ik voel dan de hele tijd dat ik denk, wat ik ben volgens mij ook niet geweest of kort. En dan heb ik zo'n FOMO-ding.
3: Nee, dat heb ik niet.
0: Nee?
3: Nee, maar ik ben ook 30 jaar ouder dan jij.
0: Ja, dat is waar. Dus ik moet nog wel heen, dat ik nog zo jong ben.
3: Ja.
0: Oké, nou dan ga ik meteen.

0: De Jacksons met Can You Feel It op Radio Noord. 15 minuten over 4. Voor Daan Krefkeur, ook wel Kreffie genoemd, en zijn vrienden is het een droom die nu uitkomt. 3 jaar geleden zijn ze samen begonnen met hun foodtruck, Papi Di Panza. En hebben daarmee op allerlei grote festivals gestaan. Maar er ontbreekt nog 1 festival. Het festival waar we het net al eventjes over hadden. Begint vandaag, Noorderzon. En ik ga erover hebben met Daan. Goedemiddag, Daan.
1: Hallo, hele goedemiddag.
0: Jij woont in Amsterdam, begrijp ik.
1: Ja, nu wel, ja. We wonen nu in Amsterdam, ja.
0: Dus waarom wil jij hier naartoe?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Nee, wij hebben allebei, Bram en ik, allebei eigenlijk onze hele studententijd gewoon in Groningen gewoond. En wij hebben ook daarna nog iets van 2 jaar in Groningen gewoond. Dus ja, we komen al 5, 6 jaar op Noorderzon. Dus dit was eigenlijk altijd wel een droom, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, gefeliciteerd dan ten eerste, dat is gelukt.
1: Dank je.
0: Is dat moeilijk om op Noorderzon een plekje te krijgen?
1: Nou, wij zijn er al 3 jaar mee bezig geweest. En al 3 jaar proberen we het, elk jaar. En het is ook zo dat wij onze voetdruk zijn begonnen doordat wij ooit een keer op Noorderzon rondliepen. Dus het is zeker heel moeilijk. We hebben er echt heel veel voor moeten doen en bewijzen dat we het kunnen.
0: Ja, want jullie hebben dus zelfs het verhaal van, jullie zijn onze origin story. Hè? We hebben door Noorderzon, willen we dit doen? Dan zou ik denken, nou dan verwelkomen ze jullie met open armen.
1: Ja, dat zou je denken. Maar ik ben ook wel blij hoor dat ze ons het eerste jaar niet hebben uitgenodigd. Want toen hadden we alle zaakjes nog niet goed op orde. En wij moesten daar nog wel even flink aan de spijker, aan het product. Maar ook aan de hoeveelheden die we kunnen draaien per uur. En dat hebben we nu allemaal onder controle. Dus dit jaar voelt het ook wel een goed jaar om op Noorderzon te staan.
0: Ja, jullie zijn er klaar voor. Checken ze dat dan ook?
1: Ja, denk ik wel. Want het is ten eerste best wel moeilijk om op Noorderzon te staan. Onder de voetdruk is Noorderzon echt wel een evenement waar je eigenlijk wil staan. Het is ook een beetje als afsluiten van het seizoen. Het is 11 dagen lang. Er komen superveel mensen, gratis intrede. Dus het is wel iets wat een plekje die veel voetdrukkers blij mee zullen zijn.
0: Ja, want wat moet je ervoor laten zien dan? Hoe weten zij dat je goed genoeg bent?
1: Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk dat je ten eerste een uniek product moet hebben. Dat is denk ik belangrijk. Ik denk dat je een beetje affiniteit met Groningen moet hebben. En daarnaast moet je wel gewoon de logistieke capaciteit hebben om 11 dagen lang. Er komen volgens mij 150.000 mensen over die 11 dagen verspreid. Je moet wel, je moet het wel aankunnen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, jullie hebben het samen opgezet. Ja. Gaan jullie ook allemaal 11 dagen daar in die truck staan?
1: Ja, wij staan er allebei wel 11 dagen. Maar we hebben gelukkig, en dat is dus leuk, omdat wij dus uit Groningen heel lang hier hebben gewoond, hebben wij heel veel vrienden die ons willen helpen. Dus we hoeven het natuurlijk niet met z'n tweeën te doen. We hebben een vast team van 4 personen. En ik denk dat we in totaal iets met z'n 25 zijn verspreid over 11 dagen.
0: Maar die heb je dan ook wel nodig? Als ik het zo hoor.
1: Ja, op dit moment, ik sta ervoor. Op dit moment werken er 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ik 7 mensen.
0: Hebben jullie wat verkocht? Is het al open?
1: Ja, er staat een rij.
0: Ik hou jou gewoon van je werk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Vertel nog heel even dan, wat kunnen we halen in je foodtruck?
1: Wij verkopen panzerotti. Dat is een Zuid-Italiaans streetfoodgerecht uit Puglia. Dat is vers deeg gevuld met mozzarella, tomaten, verse basilicum. En dan doen we er vlees bij uit Italië. Dus salami picante of prosciutto cotto. En dat vouwen we dan dicht en dat frituren we heel even. En dan krijg je een krokant soort pizzabroodje. Het is niet echt pizzadeeg, het is heel uniek. En het is super lekker. En ook voor Noorderzon speciaal hebben we ook cannoli, verse cannoli die we maken.
0: Goed, oké. Tot zover je reclame. Zet hem op, daar met je voetdruk. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Doei dan.
1: Fijne uitzending.
0: Hoi. Doei.

0: Afhankelijk van waar je rijdt, zie je de bliksem schichten door de lucht. Of kun je misschien het wegdek wel even niet meer zien door de heftige buien. En misschien zie je ook wel gewoon de zon. En hopelijk op de plek van onze topo vandaag ook mooi weer.
1: Nou, als ik op de buienradar kijk, is ook in Winschoten helaas onweer momenteel. Dus ja, ik zou er nu niet heen gaan eigenlijk.
0: Oké, dan gaan we er gewoon over leren.
1: Precies. Ja, Winschoten dus. De hoofdplaats van de gemeente Oldambt heeft 18.750 inwoners. En dat maakt het de vijfde grootste plaats van de provincie. En hou je een beetje van shoppen ook, maatje?
0: Nee.
1: Oh, nou, dan hoef je wat dat betreft niet naar Winschoten. Mocht je wel van shoppen houden, je hoeft je daar niet te vervelen. Het heeft 77.000 vierkante meter aan winkeloppervlakte. Dat is op stad Groningen na de grootste van de provincie.
0: Veel.
1: Ja, best veel eigenlijk. Daar verbaasde ik me ook nog over. Winschoten werd ook lang gezien als een vlek. Dat is een benaming voor een plaats die eigenlijk bijna net zo groot is als een stad, maar geen stadsrechten heeft. Ze hadden wel een markt en dus veelal wel dezelfde functies als een stad. Maar die stadsrechten kregen ze pas in 1819, net als Delfzijl toen. En pas toen mocht het zichzelf officieel een stad noemen.
0: Maar het mag wel. En we hebben er niet veel in Groningen. Dus in die zin zijn ze al uniek.
1: Ja, dat zeker.
0: Goed, als je andere dingen wil vertellen aan ons over Winschoten. Ja, echt een grote plaats zetten we vandaag op de kaart. Laat het even weten. 050-3188-288. Wie ben van de Hoge in Sodom.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud.
2: Simon John.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Het is 4:30, tijd voor Noordnieuws. Dag Edwin.
8: Hoi Maartje, het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgekondigd voor Groningen tot 6 uur. Onweersbuien, plaatselijk ook hagel en er kan lokaal veel neerslag in korte tijd vallen. Met windstoten tot 60 km per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daarvan hinder ondervinden. Conducteurs en machinisten op de spoorlijnen Groningen, Leeuwarden, Zwolle hebben steeds vaker te maken met agressie en fysiek geweld, blijkt uit een onderzoek van vakbond VVMC. Ruim 2 jaar geleden stonden bus en trein in Groningen 3 minuten stil vanwege de toename van geweld tegen personeel dat werkzaam is in het openbaar vervoer. En het is er volgens de bond niet beter op geworden, weet ook hoofdconducteur en voorzitter van de Groningen afdeling van de VVMC, Moerad Mert, ook uit persoonlijke ervaring.
9: Er waren een paar jongeren die zaten dus in de eerste klas, die zaten drugs te snuiven. En ik liep er toevallig langs, ik sprak de jongens erop aan en zonder dat ik eigenlijk antwoord kreeg, grepen ze mij bij mijn nek. Bij mijn keel, sorry. En ik ben niet zo'n groot mannetje, ik ben echt maar 1,70, dus ze tilden mij omhoog. En ik had het geluk dat er 3 andere jongens waren in een ander coupé die mij kwamen helpen op dat moment. En als zij er niet waren, ja, dan weet ik niet hoe dat was afgelopen.
8: De vakbond spreekt de wens uit dat er snel maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. De politie heeft de foto van de verdachte van de mishandeling in de Peperstraat in Groningen verwijderd. Reden is dat de mogelijke verdachte zich heeft gemeld. Man wordt gezocht voor een mishandeling zaterdagnacht 13 juni. Hij sloeg in die nacht een voorbijganger in het gezicht die daardoor ernstig letsel opliep. De politie houdt rekening met brandstichting. Vannacht op begraafplaats De Stille Hof in Hoge Zand. Rieten dak van het monumentale poortgebouw is bij de brand volledig verwoest. En de rest van het pand raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. De man met een hond die zich in het gebouw bevonden wist op tijd buiten te komen. Maar het leidt tot veel verdriet bij omwonenden, zoals Björn.
10: Een heleboel rook en heel veel emotie. En ja, mijn bewoners die toch echt in emotie zitten. Omdat het een pand is van 1935 wat in vlammen opgaat en in één keer allemaal weg is. Als je zoiets op je heup krijgt om in brand te steken. En ik weet natuurlijk niet of het brandstichting is, maar ja, dan heb je gewoon een steekje los zitten.
8: Geplande begrafenissen kunnen doorgaan, zegt burgemeester Erika Valente van Midden-Groningen.
11: Dankzij goed optreden van de gemeente en in overleg met de betrokken omwonenden hebben we nu een alternatieve toegang kunnen creëren. Want ja, los van hoe het eruit ziet, is het ook niet veilig om hier nu langs te gaan. De begrafenissen gaan door met helaas een alternatieve toegang, maar dan toch.
8: Een aannemerscombinatie Herenpoort voert volgende week nachtelijke werkzaamheden uit aan de zuidelijke ringweg in Groningen. En dat is nodig om fors schade aan het asfalt te herstellen en gevelplaten langs de weg die naar beneden vielen te herstellen. De werkzaamheden zijn van volgende week dinsdag tot zaterdag 19 september. En tijdens de klus zijn verschillende wegvakken, opritten en afritten tijdelijk dicht, meldt de aannemer. Meer verkeer op rtvnoord.nl.
7: En dankjewel. Ja, over verkeer gesproken, er is weer wat aan de hand. Oh, sorry. Ja.
12: Ja, op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Haren en Tiernalo is langzaam rijdend verkeer vanwege wateroverlast. 6 kilometer, 8 minuten vertraging.
7: Ja, dat heeft alles te maken met die dikke buien die naar beneden komen. En daar weet Gert Voerman meer van.
13: Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie vallen een aantal regen- en onweersbuien. Lokaal komt ook wat kleine hagel voor en temperatuur 19 tot 20 graden. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien meevalt. En er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond nog een paar buien en vannacht wordt het weer op de meeste plaatsen droog.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
15: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
17: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.

0: Love Myself van Rondé. En wij zijn weer klaar voor een nieuwe Rondé van de Lachlijn. Ja, we hebben ontzettend lang Ron Boshart horen lachen hier de hele tijd.
1: Ja, die is 2 dagen terug geraden. Dus
0: eindelijk een nieuwe lach. Eindelijk een nieuwe lach. En meteen ook wat kandidaten die belden, die toch een eerste gok gingen wagen. We kregen 1 naam door uiteindelijk en dat was Mark-Marie Huijbrechts.
1: En dat was het niet.
0: Dat was natuurlijk niet goed. En daarom hebben we deze lach nog steeds. Toplach.
1: Ja, hij is wel duidelijker dan de vorige, denk ik. Dus,
0: je zou je wel echt iemand in kunnen herkennen. Maar je mag ook gewoon een gokje wagen. Als je denkt, van, nou, dat zou deze persoon zou zo kunnen lachen. Dan kun je dat gewoon proberen. 050-3188-288. Wie lacht er zo? En als je dan een gokje waagt, wat kun je dan winnen?
1: Ja, natuurlijk het mooie Studio Grun tegeltje. Een nummer die jij mag uitkiezen in onze prachtige playlist. En jij mag er dan eentje uitwisselen. En een leuke fanny pack krijg je erbij voor de festivals.
0: Ik bedoel maar. En het is nog steeds festivaltijd. Ondanks dat het hier nu zo donker buiten is dat het wel nacht lijkt. Het mooie weer komt eraan, jongens. 050-3188-288.

Dit is ook een fijn om even lekker mee te zingen in de auto. John Parr en St. Elmo's Fire of North. Terwijl wij ondertussen de lachlijn aan het spelen waren. Tenminste, ja, wij wel. En jij thuis misschien wel helemaal niet. Want niemand durft het aan om een gokje te wagen. En ja, wie niet waagt, die ook niet wint helaas. Dus morgen nieuwe ronde, nieuwe kans.

0: Nou, gewoon soepvlees en pudding. Dat eten ze ongetwijfeld ook wel in Winschoten.
1: En dat denk ik ook wel eigenlijk. We gaan ook even naar het ontstaan van Winschoten kijken. En dat is al eeuwen geleden. Toen was de regio rondom het gebied een groot moerasgebied. En archeologische vondsten die wijzen erop dat de eerste permanente bewoners van Winschoten zich al ver voor de 12e eeuw gevestigd hadden. Dat was op De Garst. Dat is een hoger gelegen zandrug. Ja, dat bood natuurlijk een veilige en droge woonplek rondom het moeras. Nou, door de gunstige ligging aan het riviertje de Rensel. Dat was ook de handelsroute tussen Münster en Groningen. Dat trok de nederzetting veel reizigers en kooplieden aan. Rond de 13e eeuw verschoof de dorpskern naar De Havelt. Dat is ook het huidige Marktplein van Winschoten. En hier werd omstreeks 1275 de bakstenen Sint-Vituskerk voltooid. Dat is nog altijd het oudste gebouw en ook een herkenningspunt van de stad. Ja, de echte grote doorbraak naar welvaart die kwam in de 17e eeuw met de afgraving van veen voor turf. En met de voltooiing van het Winschoter Diep in 1637, toen kreeg Winschoten een directe vaarverbinding met de stad Groningen. Ja, dit trok natuurlijk een stroom ambachtslieden, schippers en handelaren aan, waardoor de plaats definitief uitgroeide tot het centrum van Oldambt.
0: Heel goed.
1: Ja, en nu nog op zoek naar iemand uit Winschoten. Ja,
0: er zijn ongelooflijk veel sodomers natuurlijk die lusten. Maar ja, die moeten dan ook even bellen. Of appen, ja,
1: dat
0: mag.
1: Dat is wel eens leuk.
0: 050-3188-288. Die lijn is helemaal wagenwijd open voor alle informatie over Winschoten. En hier gaan we zo meteen na 5 uur nog even een keertje terug naar Noorderzon. Eerst muziek van Anastasia. Zo nog Tavares. En Nationaal komt er nog aan. Genoeg om te luisteren.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: En Edwin heeft het nieuws uit Groningen. Wat zijn de hoofdlijnen?
12: Spoorwegpersoneelvakbond trekt aan de noodrem vanwege het snel verharrende klimaat op de noordelijke spoorlijnen.
13: Je moest hem heel stevig dicht houden, want anders kwam hij met die naald op ons af.
12: Het aantal fietsenongevallen in onze provincie is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral de opkomst van de fatbikes speelt een rol. En het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is vorige maand toegenomen, meldt het UWV. Tegelijkertijd neemt ook de vraag toe naar technisch personeel.
11: Dankjewel, tot zo.
14: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
15: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo. bouw- of metaalproject. Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
20: Radio Noord.
21: Studio Grun.
22: Met Maartje Ettema.
23: Via allerlei streamingsdiensten kun je natuurlijk zoveel films kijken als je wil. Maar voor de echte beleving moet je naar de bioscoop. En de bios is weer helemaal hip.

0: I Just Mind van Bruno Mars. En we gaan meteen even weer een blik op de weg, want het is best wel druk door het weer.
1: Zeker inderdaad, door wateroverlast nog steeds op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen afrit Groningen Centrum en afrit Eelde, 6 kilometer, 5 minuten vertraging. Ook op de N7, Duitse grens richting Heerenveen, tussen knooppunt Julianaplein en Leek, 7 kilometer, 5 minuten vertraging.
0: Sterkte als je erin staat en hou hem op Noord, dan hoor je straks ook weer waar we het over gaan hebben in Wat Vindst Toe. De mening van Groningers op straat. Een leuk onderwerp.
1: Ga jij nog wel eens naar de bioscoop?
0: Nee.
1: Nee?
0: Jij
1: wel? Nou, niet vaak. Ik denk gemiddeld 1 keer per jaar of zo.
0: Dat is echt weinig ook.
1: Dat is echt, niet heel veel inderdaad. Ja, dit is wel het weer ervoor.
0: Dit is wel, Edwin?
2: Ja, maar ik zit nog net na te denken welke de laatste.
0: Ik zie jou heel diep in gedachten. Er wordt echt even heel hard nagedacht hier.
2: Ik denk dat ik zo'n 3-4 keer per jaar ga.
0: Oh, oké. En dan dus wel specifiek voor een film of laat je dan verrassen?
2: Nee, ik zoek echt uit wat ik wil zien.
0: Van die grote kaskraak?
2: Nee. Ik ben niet van de blockbusters en zo. Meer bijvoorbeeld die films van Christopher Nolan zoals Tenet en zo. Dat wil ik dan graag op een groot scherm zien.
0: Tenet, dat is helemaal...
2: Het is dezelfde regisseur als van die Odyssey.
0: Christopher Nolan ken ik nog wel. Maar Tenet is dan even aan mij voorbij gegaan. Jij bent van de Cars, maar die doen ze niet meer in de bioscoop?
1: Nee. Ik heb die toen wel in de bioscoop gezien, Maar tegenwoordig wordt die niet meer gedraaid. Inderdaad, wat Edwin ook zegt. Tenet heb ik ook nog in de bioscoop gezien. Dat was wel echt mooi. Een beetje dat soort films.
0: Blijkbaar iets wat ik echt moet zien. Ik zet het op de lijst, jongens.

0: Yes, met Our House. Het is 13 minuten over 5. Gert Voerman, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Maatje.
0: Nou, een half uurtje geleden, ik keek naar buiten. Echt alsof het hier midden in de nacht was ineens.
1: Ja.
0: En zo is het ook weer weg, want nu lijkt het wel weer lekker buiten.
1: Ja, dat klopt helemaal. Het is een heel een mix van weersverschijnselen. Dan heb je felle opklaringen, is de zon weer voorbij, 20, 21 graden. En dan vervolgens ontstaat er dan zo'n stevige regen, onweersbui met alles erbij. Dus onweer, hagel. In het noordwesten van Nederland zijn ook wind en water over ze waargenomen. En bijvoorbeeld Nieuw-Beerta, die had vandaag overdag toch even 10 mm. Welkom regen nog altijd natuurlijk. Logezoog 16,8, Scheemda 6,6. Dus het verschilt nogal van plek tot plek. En vanavond ook nog een paar buien. Ik denk wel in de loop van de avond dat ze geleidelijk aan minder worden. Hoewel bij het warme water van de Waddenzee zou dus nog langer blijven bestaan misschien. En vannacht nog een enkele bui bij 11 tot 14 graden. En dan morgen gaan we op herhaling, althans voor een deel van de dag. We beginnen bewolking, een beetje zon, die bekende mix weer. Met in de loop van de ochtend weer een paar buien. Die zijn er wat vroeger bij dan vandaag. Maar in de middag wordt het dan ook weer wat sneller droger van het noorden uit. Eind van de ochtend misschien nog wel. Met temperaturen van 19 tot 20 graden. Met een matige wind die geleidelijk van zuidwest naar noordwest draait. En dan vervolgens zaterdag nog een paar buien. En zondag lijkt grotendeels droog te blijven. Misschien nog een enkele bui. Met temperaturen ergens tussen de 19 en 21 graden.
0: Wordt het steeds een beetje beter?
1: Zeker, als je kijkt naar maandag en dinsdag, dan heb je wind uit een oostelijke richting. Dan heb je zowaar weer met een hoogdrukgebied te maken. Gaat die temperatuur omhoog. En we hoeven niet verrast staan te kijken als er ergens dinsdag in het zuidoosten van de provincie weer de 24 graden wordt aangetikt.
0: Nou, dat klinkt helemaal heerlijk.
1: Ja, zo is het.
0: Gert, dankjewel. Fijne avond.
1: Jij ook.
0: Hoi. We hadden het er net al even over. Noorderzon is vandaag weer begonnen. En in de containers kun je weer allerlei verschillende voorstellingen gaan bezoeken. Voor Aranka en Cynthia van theatercollectief Dwaas is het de eerste keer op Noorderzon. En daar hebben ze zin in. Verslaggever Dimitri van Tuil zocht ze op.
2: Ja, ik sta midden in het Noorderplantsoen waar Noorderzon straks gaat beginnen. Want de laatste voorbereidingen die worden getroffen. Ook voor Cynthia en voor Aranka. Aranka, ja, we staan hier voor jullie container. Container nummer 5. Ik zie staan de troostprijs. Dat moet je even uitleggen. Wat gaan jullie doen?
3: Wij houden een feestje als troostprijs van dat waar je soms mee zit in de dag en waar je eventjes troost bij nodig hebt. En we hebben een interactieve voorstelling met het publiek. Dus we gaan dansen hopelijk.
2: 25 keer in totaal, want jullie gaan aardig wat shows neerzetten. Hoe is dat voor jullie om hierbij te zijn?
4: Nou, dat is echt heel fijn en echt super, super leuk. En ook best interessant, want wij zijn dus inderdaad makers uit Groningen. Maar meestal is het best gebruikelijk om eigenlijk uit Groningen te vertrekken. En daar je makersjourney verder door te zetten. En dan misschien weer terug te komen of weg te blijven. En dan voor Noorderzon even een keertje weer langskomen. Maar wij hebben echt bewust gekozen van nee, wij willen echt in Groningen blijven. En ons hier aarden en wortelen. Dus als het dan lukt om hier te komen, is dat extra speciaal. Omdat je zo hard, je moet hard werken. En dat wordt dan beloond. Dat is echt heel leuk.
2: Er staat een hele grote glimlach op jullie beide gezichten. Laten we even een klein stukje verder lopen richting die container. Want als ik daar nu ga kijken, dan zie ik dat hij nu nog leeg is. Dat komt ook omdat jullie nog niet begonnen zijn. Ik zie een donkere container waar nu nog niet zoveel in hangt. Maar ik zie wel 3 discolampen. Is dat dan wat je waar je het over had met het dansen, met de interactiviteit die je wil zoeken?
3: Het wordt echt een discofeestje. Er hangen inderdaad discoballen. Nu is het donker omdat het licht uit is. Maar straks als het licht aan is, dan geeft dat een heel fijn magisch effect. Met allemaal lampjes. En precies zoals je het feestje eigenlijk voor je zou willen zien.
2: Ik zie dat de eerste mensen ook binnen druppelen hier op Noorderzon. Jullie heel veel succes. 25 shows zoals ik al zei. Beetje gespannen?
3: Ja, goed gespannen. Ik denk dat we dat ook nodig hebben om een lekkere voorstelling neer te zetten.

0: Max en Andy Grammer bezingen alles waar zij van houden. En als je houdt van tv kijken, dan zou ik zeker om 6 uur eventjes de tv op Noord zetten. Want dan zie je Nimino Geertsema met Noord vandaag. Dag Nimino.
1: Mooi.
0: Mooi, wat heb jij straks allemaal in de show?
1: Ja, wij gaan het ook wel even over Noorderzon hebben. Want het begint natuurlijk nu vandaag. Maar ik heb altijd een heel ander beeld bij Noorderzon wat betreft het weer.
0: Ja.
1: Het nodig nog niet echt uit nu.
0: Wordt beter.
1: Wordt het beter?
0: Ja, zei Gert net.
1: Ah, oké. Okay. Nou, als Gert het zegt, dan... maar dat belooft toch altijd wel weer iets moois te worden. Dan hebben we ook even de beelden van de eerste uren Noorderzon... hopen we straks te hebben op TV Noord. En ook wel heel indrukwekkend vooral. Mooi en emotioneel. Een tijdje geleden kwam een surfer om op het Schildmeer... vanwege een verschrikkelijk ongeluk. Maar dat was nogal iemand... in de surfwereld. Hij heeft heel veel indruk gemaakt door alles wat hij daar op het water heeft gedaan. Wereldwijd trouwens. En een van zijn beste surfmaatjes staat met ons op de steiger bij het Schildmeer. Om zijn vriend te herdenken eigenlijk. Over hem te vertellen wat voor iemand het was. En dat is wel heel indrukwekkend. Is straks ook te zien in Noord vandaag.
0: En dat was echt een bijzonder verhaal. Hè? Hij is een van de beste van de wereld was hij daar gewoon in.
1: Ja.
0: En dan ging hij op het Schildmeer op de moeilijke stukken. En zo hard als... Ja. Dat en meer. Gaan we kijken. Jij knikt, maar het is radio.
1: Doe
0: nog eens. Ja, doe.

0: Nederland.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zat.
2: En vandaag leren we alles over Winschoten.
3: Ja, we gaan even in de bijnamen van Winschoten duiken. Je noemde het net al Sodom. Ja, dat is ook een van de bijnamen. Dat komt van een Joodse rabbijn. Die klaagde toen over de lage opkomst van de synagoge. En die vergeleek het met de Bijbelse stad Sodom. En dus vandaar is de bijnaam ook bij Winschoten gekomen. Ja, het heeft ook een lange tijd de bijnaam Molenstad gehad. Dat komt omdat in het verleden vele molens in de stad heeft gestaan. Tegenwoordig staan er daar nog 3 van. Naast Molenstad ook nog Lutje Mokum. Dat betekent eigenlijk Klein Amsterdam. En ook dat komt uit het Joodse verleden. Het had op Amsterdam na de grootste Joodse gemeenschap van Nederland. Percentueel gezien dan. Ja, en ook Rozenstad is een bijnaam van Winschoten. Dat komt vanwege de vele rozenkwekers. En natuurlijk het rosarium in het stadspark. De stad gebruikt zelf ook vaak de term roos in de regio voor zijn marketing.
2: Ik denk dat jij dan toch weer met jouw Friese roes te veel denkt aan Dokkum.
3: Dokkum?
2: Want Mokum is...
3: Mok.
2: Dat staat er ook. En zo heet het ook. Ja. Zeg wat anders.
3: Mok.
2: Lutje Mokum dus. Maar wij noemen het vooral allemaal Sodom natuurlijk. De enige naam die nu nog een beetje overeind is blijven staan. Dus weet je er meer van? Laat het nog even weten. 050-3188-288.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: 6:30. We gaan naar Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Mooi maatje. Conducteurs en machinisten op de noordelijke spoorlijnen hebben steeds vaker te maken met agressie en fysiek geweld, blijkt uit een onderzoek van vakbond VVMC. Uit recent onderzoek en een speciale meldmaand blijkt dat agressie tegen spoorpersoneel, met name rond het hoofdstation in Groningen en het traject naar Zwolle, verschuift van verbaal geweld naar ernstige fysieke mishandelingen en bedreigingen met wapens. Afgelopen weekend werd een NS-medewerker op het hoofdstation bedreigd met een vuurwapen. Hoofdconducteur en voorzitter van de Groningen afdeling van de VVMC, Moerad Mert, vertelt wat het personeel graag wil.
10: Wat wij als personeel ervaren is dat wij gewoon heel weinig zichtbaar personeel zien van handhaving, politie, op het station of in de trein. De laatste keer dat ik politie zag op het station die echt bezig was met een actie, ja, dat is zo lang geleden. Dat we willen eigenlijk wat meer zichtbaarheid van de politie en de handhaving op stations.
9: De politie doet uitgebreid onderzoek na de poging tot inbraak in de brandweerkazerne van Haren afgelopen nacht. Er is niets gestolen, maar de politie houdt rekening met een bende die vaker heeft toegeslagen. Sinds oktober vorig jaar zijn er al 62 inbraken in brandweerkazernes geweest. De buit bestaat vaak uit zware gereedschappen, onder meer bedoeld om beknelde mensen uit een autovrak te halen. In onze provincie sloegen dieven eerder al toe in Ten Boer en Bellingwolde. Aannemerscombinatie Herenpoort voert volgende week nachtelijke werkzaamheden uit aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Dat is nodig om fors schade aan het asfalt te herstellen en gevelplaten langs de weg die onlangs naar beneden vielen te herstellen. De werkzaamheden zijn van volgende week dinsdag tot zaterdag 19 september. En tijdens de klus zijn verschillende wegvakken, oprit en afritten tijdelijk dicht, meldt de aannemer. En het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is vorige maand toegenomen, meldt het UWV. Tegelijkertijd blijft de vraag naar technisch personeel ook alleen maar toenemen. In Groningen staan bijvoorbeeld ruim 2000 vacatures open voor klimaatgerelateerde beroepen. Het UWV verstrekte eind vorige maand bijna 6000 uitkeringen in onze provincie. Een stijging van een kleine 2% ten opzichte van de maand daarvoor. Meer nieuws op rtwnoord.nl.
8: Edwin, dankjewel. Is het nog droog? Ben jij op de fiets?
9: Ik ben op de fiets en het is nu nog droog.
8: Go! Ja. Doe! Even een blik op de weg, Remco.
11: Ja, maar goed dat Edwin op de fiets is. Op de A7 Groningen richting Heerenveen, tussen knooppunt Julianaplein en Leek. 7 kilometer, 10 minuten vertraging.
8: Ja, en zometeen gaan we nog even weer terug naar, eigenlijk helemaal naar het Oldambt. Want we hebben en Winschoten en Scheemda nog te gaan. Eerst het weer, dit is Gert Voorman.
12: Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie vallen een aantal regen- en onweersbuien. Lokaal komt ook wat kleine hagel voor en temperatuur 19 tot 20 graden. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien meevalt. En er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond nog een paar buien en vannacht wordt het weer op de meeste plaatsen droog.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
18: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkenbijwagenborg.com.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
20: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: ondernemers ook dit jaar weer op vakantie gaan naar Duitsland. Nou, dan kom je alvast een beetje in de stemming. Of kun je er even vrolijk op terugblikken. Andere categorieën dan een Frans chanson of zo'n lekkere Eros Ramazzotti over Italië. Maar daarom niet minder fijn hoor. Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Bioscopen worden weer populairder. Ja, wij hadden het hier net in de studio erover. Nou, misschien 1 keer per jaar, misschien 2 keer per jaar. Nou, onder jongeren neemt het toe. Dat komt onder andere door TikTok. Gemiddeld gaan ze nu 6 keer per jaar naar de bioscoop. 41% van de jongeren gaat weer. Ronald daarom naar Scheemda met de vraag... wanneer ben jij voor het laatst in de bioscoop geweest?
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Wanneer ben je voor het laatst in de bioscoop geweest?
4: Dat is wel 30 jaar geleden, denk ik.
3: 30 jaar geleden?
4: Ja.
3: Nooit weer geweest in die 30 jaar?
4: Nee.
3: Of was het nog romantisch 30 jaar geleden? Dat je gewoon met Joen aanstaande, ik nou maar wat.
4: Ja, nou dat kan misschien. Dat was ik allemaal, volgens mij was het er allemaal niet meer bij. Volgens mij ben je dochter en kleindochter. Okay.
3: Kun je de film nog herinneren, 30 jaar geleden?
4: Ja, Horswisper.
3: De Horswisperer?
4: Ja. Kleinzoon die wil altijd wel groot naar bioscoop soms. En, maar ja, daar gaat het met anderen mee en zo. Nee.
3: Misschien wel een keer weer tijd naar de bioscoop?
4: Ja, zaten we er nog weer romantisch van.
3: Kom maar met.
4: Ja, dat mag wel hoor. Okay. Ja, ja.
3: Wanneer bent u voor het laatst in de bioscoop geweest?
5: De laatste keer bioscoop, ik denk dat dat 3 jaar geleden is.
3: Want de bioscoop hoort er nog bij, vindt u?
5: Ja, ik vind van wel. Tegenwoordig heb je zoveel op tv ook, hè. Dat is wel een probleem aan het worden, denk ik. Maar voor een gezellig avondje uit, lekker even naar de bioscoop, restaurantje pakken. Dat is altijd wel leuk.
3: Het is een uitje, bedoelt u?
5: Ja.
6: Nou, dat is lang geleden.
3: Lang geleden?
6: Ja, dat is heel lang geleden.
3: En waarom is het lang geleden dan? Dat je zoiets had van, nou, ik hoef er niet naartoe.
6: Ik denk dat er niet echt per se iets in de bioscoop gespeeld heeft... waarvan ik dacht, daar moet ik naartoe.
3: Ja.
6: Ja.
3: The Odyssey.
6: Zeg me niks.
3: Spider-Man.
6: Nee, helemaal niks mee. Nee. Nee.
3: Ja, dat is een onderwerpje, want er is heel veel bioscoopbezoek in Groningen... met name geweest door die 2 films.
6: Oké. Okay.
3: Iedereen die zat in de bioscoop.
6: Oké. Okay.
3: Maar jij niet?
6: Nee, ik denk als ik nu zou gaan dat ik met de kinderen zou gaan. Maar...
3: Een kinderfilm dan, hè?
6: Een kinderfilm, ja. Mijn man is wel net geweest met onze zoon, maar naar de dinofilm.
3: Wanneer ben je voor het laatst in de bioscoop geweest?
7: Oh, daar zou je over de lijn.
3: Ja, hè?
7: Ja, daar zou je over de lijn. Dat zou ik niet weten.
3: Nee. Kan je de film nog herinneren?
7: Waar heb je het laatste film met bioscoop zou hebben?
3: Oh, hebben ze in een auto?
7: Hebben ze in een auto.
3: Maar wat was de laatste film hebben? Dat je zou hebben in die bioscoop? Hebben ze aan het noordenken?
7: Ja.
3: Ja.
7: Toen waren we nog vrijgezel voor mij, hoor.
3: Dat is 60 jaar
7: geleden. Jawel, jawel.
3: Ja.
7: Jawel, toen waren we nog vrijgezel.
3: Ja, dus dat was een oompje romantiek. Want dat deed je vrouwen, denk ik, hè?
7: Ja.
3: Als je dan uitging.
7: Ja, of je trombakkoor in het bioscoop. Ja. En dan heb je de roosprook met de luismoom. Soms nou weet ik niet, dat is al verkeerd naast. Ja.
3: Dus dat is 60 jaar geleden.
8: Dat was nog in Schala, in de lijn Stroorten. Dus,
3: in Winschoten.
8: In Winschoten, ja.
3: Ja. Nooit zoiets had van, wie wil nog een keer weer in?
8: Nee, ik kan in de hoes alles kijken, ja. Ja. Ja. Ja, dat is toch zo. Ja.

0: Mooi hè, steenvanger, al groot. Ja, dan gaan we nu terug naar Winschoten, want daar hebben we nog even af te ronden natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, we hadden het net natuurlijk al over de bijnamen van Winschoten. Dat zijn er nogal wat.
0: Ik vond het echt een opvallend lange lijst.
1: Ja, ik
0: wel leuk om allemaal even te horen.
1: Ik was er ook verbaasd over, maar we zijn er eigenlijk nog niet, want ik kreeg ook allemaal appjes binnen. Er is ook nog een bijnaam voor de inwoners van Winschoten.
0: Een schimpnaam?
1: Ja, Tellerlikker worden ze ook wel genoemd. En dat komt omdat ze vroeger een van de eerste waren die van een bord aten in plaats van direct uit de pot. Mensen in de omgeving deden dat nog wel, maar in Winschoten aten ze dus gewoon met servies en op borden. En vandaar kwam dus de naam Tellerlikker, want dat vonden ze toch maar een beetje elitair daarbuiten. Ja, vroeger was dat dus echt nog een spotnaam. Tegenwoordig zijn ze er wat trotser op. En er is zelfs een restaurant ook in Winschoten die zo heet.
0: Is daarnaar vernoemd? Wat leuk.
1: Die is daarnaar vernoemd. En sinds 1975 staat er ook een Tellerlikker standbeeld in Winschoten.
0: Mooi. Eet jij thuis ook van servies?
1: Tuurlijk, meestal wel.
0: Heel elitair.
1: Ja, natuurlijk.
0: Goed, we gaan over eten gesproken weer iets uitserveren. Een dagmenu, je hebt er geen servies voor nodig hoor. Het is een muzikaal menu, we hebben even een beetje nieuws. En dan straks ook muziek uit een specifiek jaar. Dus we houden de datum van vandaag, 20 augustus, maar dan 1990.
1: Ja, het is de geboortedag van de Groninger zwemster Ranomi Kromowidodo. Zo, ja, dat is een tongbreker.
0: Je dacht,
1: hè?
0: Ik zeg het heel snel, dan ben ik er gauw vanaf.
1: Ja, maar helaas, Kromowidodo, die is in Sauwerd geboren. Op dus inderdaad 20 augustus 1990. Ja, ze won goud op de Olympische Spelen in Peking in 2008. Twee keer ook nog in Londen, 2012 op de Olympische Spelen. Daarnaast ook nog talloze medailles op WK's en EK's. Ze was ook bij het Groninger Sportgala uitgekozen tot Groningse sporter van 2007, 2008 en 2012. En landelijk ook nog sportvrouw van het jaar 2011 en 12.
0: Ongelooflijk veel bereikt, hè? En vandaag dus jarig. Van harte gefeliciteerd, Ranomi.
1: Ja.
0: Wou je nog een keer wagen aan die naam?
1: Ranomi Kromowidodo. Hé, dat klonk wel beter.
0: Klonk zeker wel beter. Van harte gefeliciteerd. We hadden natuurlijk onze rondje zwemmerboot ook naar haar vernoemd. Een van de meest beroemde Groningers die we hebben, denk ik wel.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. In ieder geval wel veel op sportgebied natuurlijk.
0: Absoluut. Van harte gefeliciteerd. Wij gaan geen verjaardagsliedje draaien.
1: Nee, wel een ander leuk nummer van Adventures of Stevie V.
0: Ja, hij stond dus op 1.
1: Ja.
0: Vandaag de dag.
1: Terwijl, hij komt mij niet eens heel bekend voor. Ja, er was een remix van dit nummer. Die was een tijdje terug in de huidige top 40 lijsten. Maar voor
0: daar
1: de rest,
0: ken je hem wel van.
1: Daar kende ik dit nummer van. Maar hij stond toen dus al met het origineel op 1.
0: Des te leuker om nu even het origineel weer te horen. Uit 1990, je zei het al, de Adventures of Stevie V. We gaan ermee aan tafel. Tot morgen, Remco, bedankt. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: Dirty Cash, Money Talks.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
3: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
17: Radio Noord.
18: Vandaag op Noord.
19: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: We gaan het hebben over een plan dat er lag 15 jaar geleden. Een plan voor Wedde rond deze persoon.
3: Daar komt Schiepertje.
2: Wedde moest Zwiebertjesdorp worden, bekend van de zwerver van de gelijknamige boeken en van de televisieserie Na de Oorlog. Het idee kwam uit de koker van ondernemer Peter Kuijer. En 15 jaar na dato vindt hij het altijd jammer dat het destijds uiteindelijk niet lukte. Meneer Kuijer, goedemorgen.
4: Ja, goeiedag.
2: Ja, mooi.
4: Je hoort toch foto's van zo'n tjoen, niet?
2: Mooi, hè? Ja, prachtig.
4: Nou, geweldig.
2: Ja, daar keek ik ook naar in mijn jeugd, hoor, Zwiebertje.
4: Ja, weer een kippenvel.
2: Joop Doder. Ja, echt waar? Levert dat kippenvel op?
4: Ja, dat is natuurlijk heel mooi gebeuren geweest. En ja, leuk.
2: Ja, want,
4: ja, jeugd.
2: Hoe ontstond dat plan 15 jaar geleden om van Wedde Zwiebertjesdorp te maken?
4: Ja, als je de openingsserie ziet, de openingstune en het beeld. Ik was fan van Zwieber. Best wel grote verzameling ervan. En dan kijk je nog eens een keer en denk je, verrek man, dat is net of je de Wedde kijkt vanaf boom. Een burcht, de keuken van Saar. Eigenlijk alles wat je in de serie ziet, dat hebben we in Wedde.
2: Ja.
4: En toen stond het idee van, nou, kunnen we daar wat mee? Eigenlijk een beetje getriggerd door wat toen heel hot was, Ter Herne, Kameleondorp.
2: Ja, Friesland.
4: Dus daar zijn we ze even bezig kijken en denk ik, ja, verrek jongens, maar wat zou dit een mooie opsteken kunnen wezen voor het hele toerisme?
2: Ja, en zo werd een dagdroom een plan en een plan dat verder ging. Waarbij je uiteindelijk zelfs terechtkwam bij de dochter van de schrijver en bedenker van Zwiebertje.
4: Ja, dat moest ook, want de familie die heeft alle rechten. De twee dochters, John Uiterboger heeft twee dochters. En die hebben alle rechten in handen. En alles wat we met Zwiebertje te maken hebben in naam en toenaam, dat dien je met hun te overleggen. Want zij bepalen het uiteindelijk.
2: En waren ze enthousiast?
4: Ja, Babette zeker. De andere zus die heeft zich er eigenlijk niet mee bemoeid. Die vond het wel goed. Die heeft andere hobby's. Dat is mevrouw Bastin, die mooie tekeningen maakt. Maar Babette was eigenlijk ook wel vereerd. Maar wel ook heel, heel streng. Van zo gaan we het doen en niet anders. We zijn meerdere keren in Limburg geweest waar zij woont. En daar hebben we vele uren over vroeger gepraat.
2: Ja. Ja. Maar waarom ging het dan uiteindelijk toch niet door?
4: Ja, maar uiteindelijk ging het wel door. Er is zelfs getekend. Het dorp enthousiast, althans het gros daarvan. Dorpsraad enthousiast. Met z'n allen mooie plannen gemaakt. En ja, toen het getekend was en we wouden beginnen. Toen meende de toenmalige burgemeester in al zijn wijsheid dat ik niet het niveau had om goed met haar te kunnen praten. En die heeft de gesprekken overgenomen. En toen was het binnen een paar minuten gebeurd.
2: Toen was het afgelopen? Ja. Toen wilde ze niet meer?
4: Ja. Nee, heeft ze geen enkele keer teruggetrokken. Toen was het klaar.
2: En heb jij toen nog contact
4: doodzonde.
2: Gelegd?
4: Doodzonde. Ja.
2: Maar heb jij toen nog contact gelegd met haar uiteindelijk?
4: Ja, uiteraard. Ja. Want op zich had ik best wel een goede band met haar. Maar ze voelde zich gechauffeerd en weet ik het al wat. Dus en het was sloes einde verhaal.
2: Ja.
4: Echt, heubelzonde.
2: Nog steeds, dat gevoel ligt er nog steeds.
4: Ach nee, je geeft een plekje weer opstaan en je kroontje weer opzetten en weer doorlopen.
2: Ja.
4: Maar we hebben er natuurlijk 2 jaar aan gewerkt met z'n allen. En met heel veel leuke, enthousiaste mensen in het dorp. En ja, dat het dan zo ten neer moet gaan, dat is maar jammer. Ja.
2: Het was wel een mooi avontuur als ik je zo hoorde. Hoewel, er zaten ook wat nare kantjes aan. Want je kreeg vanuit Oudewater, waar die serie opgenomen is, kreeg je niet al te vriendelijke berichten.
4: Nou, niet eens alleen uit de Oudewater. De hele Nederlandse pers die dook erop. NRC Handelsblad, SBS6, iedereen dook erop. En kijk, van oudsher is natuurlijk een groot deel van de opnames is in Oudewater en omgeving gemaakt. En die claimen altijd dat zij dat Zwiebertje van hun was. En dat is in feite ook wel zo. Ja, wij wouden daar nog een grotere eerbetoon aan doen door een heel dorp daarna te vernoemen die het ook werkelijk zo uitziet. Oh, waren ze niet helemaal mee eens?
2: Nee. Nou ja, dat is allemaal achter de rug. Het is niet doorgegaan. 2012 ging over de stekker er uiteindelijk uit. Vind je nog wel dat de gemeente Westerwolde, waar Wedde dan onder valt, nog wel steeds een toeristische impuls kan gebruiken?
4: Ja, uiteraard. Het is, ik vind het mooiste plekje van het noorden. En zeker van Westerwolde. Toeristisch gezien prachtig. Mooie fietsroutes, mooie gebouwen. Werden zelf natuurlijk met een prachtige schutterij. Met een leuk chanticoor ook nog. We kunnen veel meer in het noorden, en zeker in Wedde.
2: Ja.
4: En we blijven kijken om daar nog iets leuks te gaan te verzinnen.
2: Ja, wat voor idee heb je?
4: Ja, ik heb een gouden idee. Ik meld het als zover is, voordat het fout gaat.
2: Dan krijgen we er niet uit, zeg maar.
4: Verdorgen nou
2: meer. Nee. Maar als je jou dan weer als kartrekker wil hebben, laat je dan weer voor diezelfde kar spannen?
4: Altijd.
2: Ja, dat wel?
4: Ja. Of zoals open zei, alleen dode vissen gaan met de stroom mee. Punt.
2: Nou, ze hebben inderdaad een punt achter. Dankjewel, Peter.
4: Mooi,
2: Peter Kuijer. Overigens, een heel verhaal over Swiebertje Dorp is te lezen op rtvnoord.nl en in onze app.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Festival Noorderzon begint vandaag weer in het Noorderplantsoen in Stad. 11 dagen lang kunnen bezoekers genieten van hopelijk ook mooi weer. Maar ook van muziek, kunst, theater en natuurlijk eten en drinken. Het is alweer de 36e keer dat Noorderzon wordt gehouden. En dat festival dat kan niet doorgaan zonder al die vrijwilligers. En daarom is het mooi om de vrijwilligerscoördinator van Noorderzon even te spreken. Tuya Martens, goedemiddag Tuya.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Met wat voor gevoel ben jij vandaag opgestaan?
3: Ik ben echt met een heel blij gevoel vandaag opgestaan. Gisteravond hadden we namelijk een vrijwilligersbijeenkomst. En dat doen we altijd in een grote tent hier op het terrein. En dan komen er al heel veel vrijwilligers samen. En dan zie je weer de gezichten, bekende gezichten en nieuwe gezichten. En daar heb ik wel lekker van gedroomd. En dan weet ik dat we nog een paar dingen mogen regelen. En daar heb ik gewoon heel erg zin in.
2: Ja.
3: En nu zijn de eerste vrijwilligers ook alweer aan het werk. Dus,
2: enige minpuntje is regen, hè?
3: Zeker. We hebben poncho's en ik weet het niet. Dus iedereen heeft er zo zin in. Dus ik denk dat de regen nog best wel meevalt.
2: Oh, kijk.
3: Dat het humeur nog best wel goed is.
2: Jij bent vrijwilligerscoördinator. Hè? Wat houdt die functie precies in, Tuya?
3: Nou, we hebben heel veel mooie plannen hier op het terrein. En dat moet allemaal neergezet worden en uitgevoerd worden. En daar hebben we mensen voor nodig. En mijn taak is ervoor te zorgen dat we diensten aanmaken, zodat we weten hoeveel mensen we waar nodig hebben. En daar maken we best wel een strakke planning voor. En dat alle vrijwilligers een goed rooster krijgen en weten waar ze mogen zijn. En dat ze het leuk hebben. En daar mag ik me mee bemoeien.
2: En wanneer beginnen jouw werkzaamheden ongeveer?
3: Mijn werkzaamheden beginnen best wel vroeg. Het bouwt een beetje op in het jaar qua intensiviteit. Maar ik ben in februari begin ik er al wel weer over na te denken.
2: Ja, precies. Ja. En dan moet je het toch elk jaar maar weer proberen rond te krijgen. Hoe moeilijk is dat?
3: Het ene jaar is spannender dan het andere jaar. Dat zeker. Maar we hebben gewoon een hele trouwe Noorderzon-familie van mensen die gewoon wanneer de aanmeldingen opengaan zich gelijk aanmelden en gewoon weten dat ze er weer bij willen zijn. Ja. Echt geweldig is dat.
2: Dus daar die vaste gezichten dus ook van wat jij zegt?
3: Ja, zeker. Sommige mensen werken echt al, of vrijwilligen echt al tientallen jaren voor Noorderzon. En dan zie je ook dat de familie mee komt helpen en dat ze vrienden weer meetrekken om een dienstje mee te draaien. Dus, ja.
2: Wat krijg je terug dan? Waarom doen zij dat?
3: Ja, dat vraag ik me ook altijd af. We bieden sowieso heel veel fijne, praktische, leuke dingen. Zoals dat mensen naar voorstellingen mogen gaan. Als je vrijwilliger bent en je krijgt muntjes om drankjes te halen op het terrein. En die kan je daarna uitdelen aan vrienden of zelf van genieten. Iedereen krijgt een unieke crew shirt, een eigen vrijwilligers t-shirt. En we hebben nazit een paar avonden tijdens het festival en een groot eindfeest voor alle vrijwilligers. We geven ze lunch en diner. Maar ik denk eigenlijk dat het ook gewoon heel erg om de ervaring en gezelligheid gaat. Want mensen die maken gewoon nieuwe vrienden, voelen zich minder eenzaam of vind het juist gewoon gezellig om met een studententeam achter een bar te staan.
2: Het is echt een soort familie voor een paar weken. Daar komt het een beetje op neer.
3: Ja, dat is het wel echt.
2: En jij zegt dat jullie doen open inschrijving, zeg maar. Maar moet je zelf nou ook nog echt de boer op om mensen binnen te slepen?
3: Ja, we proberen wel op verschillende manieren mensen binnen te krijgen. Mond-on-mond werkt heel erg goed, maar we hebben wel veel op de socials en krantjes. En zo mogen we ook met nieuwsberichten praten. We hebben ook samenwerkingen met heel veel verschillende organisaties, zoals Link 050 of andere vrijwilligersorganisaties. Dus ja, we moeten nog wel altijd vrijwilligers zoeken.
2: Ben jij ook ooit begonnen als vrijwilliger?
3: Ik ben ooit begonnen als stagiair. Ik deed de opleiding evenementenorganisatie precies 10 jaar geleden. En toen mocht ik ook helpen met, het waren wel vrijwilligersfuncties, maar dan mocht ik wel goed kijken hoe het achter de schermen werkte.
2: Ja.
3: En zo ben ik met de jaren in deze rol gegroeid.
2: En nou zijn jullie nog steeds op zoek, hè? Toch nog? Wat voor functies gaat het dan om?
3: Nou, als vrijwilliger kan je sowieso bij ons helpen als publieksbegeleider. Of je kan kaartjes en tickets verkopen voor voorstellingen. Je staat achter de bar of je kan in de techniek helpen. Of op de speelweide waar de jongste kinderen het heel erg leuk hebben. Daar is ook begeleiding nodig.
2: Een soort oppas.
3: En een soort oppassen, maar je kan ook helpen knutselen. En ja, misschien wel oppassen dat de ouders op het terrein lekker een biertje kunnen gaan drinken.
2: Ja.
3: Nee, er zijn hele leuke voorstellingen daar ook voor de jongeren. En we zoeken dus nog wel echt publieksbegeleiders en mensen die achter de bar komen helpen.
2: Nou, dat laatste lijkt mij toch... het gaat mij praktisch gezien niet lukken. Maar als ik wat jonger was geweest, dan had ik daar blind voor getekend. Dat lijkt mij geweldig.
3: Ja?
2: Ja.
3: Nou, het is ook, ik zie echt ook, ik weet niet hoe oud u bent, maar ik zie veel zeer volwassen mensen bij ons ook achter de bar helpen. Oh. Want je kan soms echt wel even zitten of een kortere dienst krijgen.
2: Dus ik heb een collega naast mij zitten nu, die staat meestal aan de andere kant van de bar, maar misschien dat hij denkt, nou, een keer achter de bar staan is ook leuk.
3: Dat zou ik heel leuk vinden.
2: Ik sta regelmatig achter de bar.
3: Kijk, nou probeer het ook maar gewoon uit, zou ik zeggen. Kijk of je het leuk vindt. Kom langs bij de backstage-balie hier op het terrein als je vragen hebt. Of meld je aan via de website. Of bel ons even.
2: Noorderzon.nl aanmelden. Of gewoon. Oké, en anders gewoon even langs die balie dus gaan. Hey, heel veel plezier vanaf vandaag. Het is trouwens ook nog jaar van de vrijwilliger. Hè? Doen jullie er nog iets mee of wil je dat niet verklappen?
3: Ja, het is voor ons eigenlijk altijd het jaar van de vrijwilliger. Want zonder vrijwilligers kunnen we niet zoveel doen. Maar het is nu ook het internationale jaar van de vrijwilligers. En we hebben daarom extra leuke cadeautjes als je vrijwilliger wordt. Het feest wordt iets mooier. We hebben ook op het park hebben we samen met Link 050 een hele mooie banner met allemaal verhalen van vrijwilligers. Dus ja, we proberen ze wel extra in het zonnetje te zetten. Maar
2: dat verdienen ze ook.
3: We zijn ze altijd dankbaar.
2: Nee, dankjewel, Tuya. En nogmaals, veel plezier daar. Noorderzon begint weer vandaag de 36e editie. En als je dan een crewlid van Noorderzon ziet lopen, een zo'n vrijwilliger, steek hem je duim op of zo. Of geef diegene een biertje, kan ook. Waarom ook niet?

0: wat je deze dag hebt gemist in Vandaag op Noord.
1: Ja, voor wie de app en de site vanochtend heeft gezien, die ziet die fototechnisch een prachtige foto. Maar eigenlijk is het zeer treurig wat er op die foto staat. Een afgebrand poortgebouw op begraafplaats De Stille Hof. Dat gebouw moet weer helemaal opnieuw opgebouwd worden. Dat kunnen we zo'n 10, 12 uur na het ontstaan van die brand wel concluderen. Verslaggever Dimitri van Tuil was vanochtend op de begraafplaats. Dimitri, mooi dat je hier weer bent, veilig en droog. Ja. Weten we al meer over hoe die brand is ontstaan?
2: Nou ja, daar laten ze nog wel weinig over los. De burgemeester en de brandweer ook. Wat we wel weten is dat ze rekening houden met brandstichting. Maar ja, of dat daadwerkelijk dus zo is, dat weten we nog niet.
1: Nee, wat voor gevolgen heeft die brand voor de begraafplaats?
2: Nou ja, ik sprak daarover de burgemeester. Laten we daar eerst maar eens even naar luisteren.
3: Eerste zorg was ook of er vandaag begrafenissen zijn. Nou, daar is sprake van. Maar ja, dankzij goed optreden van de gemeente en in overleg met de betrokken omwonenden hebben we nu een alternatieve toegang kunnen creëren. Want ja, los van hoe het eruit ziet, is het ook niet veilig om hier nu langs te gaan.
2: Nee, maar de begrafenissen gaan dus door die gepland stonden.
3: De begrafenissen gaan door, met helaas een alternatieve toegang, maar dan toch.
2: Ja, die route waar ze het over heeft, die is dus nu. Die is er nu dus voor die begrafenissen die er vanmiddag zijn. Hoe lang die route daar blijft, dat is ook nog niet duidelijk. Want je kan je wel voorstellen, die werkzaamheden die zijn vandaag denk ik nog niet klaar.
1: Nee. Houdt de politie rekening met brandstichting dus? Wat voor aanwijzingen zijn daarvoor dan?
2: Nou ja, wat de burgemeester mij ook vertelde in het interview is dat er de hele week al een kraker daar zit. De link leggen ze trouwens niet hoor, dat die kraker ook degene is die dan vermoedelijk brandstichting daar heeft gedaan. Maar wat ze zeggen is dat hij daar dus was met een hond. Die meneer is daar ook weggehaald voor zijn eigen veiligheid. Maar ja, zoals ik al zei, een link is er dus in ieder geval nog niet te leggen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.
1: De begraafplaats heeft natuurlijk een zeer belangrijke functie in een gemeenschap. Heb jij nog mensen gesproken die daar rondliepen?
2: Ja, zeker. Er waren echt wel tientallen mensen daar nog in de ochtend. Ook wel mensen die daar ook om 5 uur, 5:30 in de ochtend zelf waren geweest, die nog even terugkwamen. Bijvoorbeeld een mevrouw die vertelde mij dat haar halve familie daar ook lag. Nog een andere jongen die vertelde ook dat ook familie van hem daar lag. Nou, je kan je wel voorstellen dat dat veel met mensen doet. Een plek met zoveel betekenis. Wat je eigenlijk voor je ziet, dat het volledig uitgebrand is. En ook Bjorn sprak ik. Een jongen van 25 die daar ook aanwezig was.
4: Een heleboel rook en heel veel emotie. En ja, mijn bewoners die toch echt in de emotie zitten. Omdat het de pand is van 1935 wat in vlammen opgaat en in één keer allemaal weg is.
2: Ja, wat is het gevoel bij jou? Want ik kan me voorstellen, jij komt uit Hoogezand, je kent deze plek goed. Wat doet dat met jou?
4: Ook best veel, want het is als je jou iets op je heup krijgt om in brand te steken. En ik weet natuurlijk niet of het brandstichting is, maar ja, dan heb je gewoon een steekje loszitten.
2: Ja. Ja, misschien moeten we de exacte woorden maar niet herhalen wat je zei, maar de emotie zit hoog bij jou, hè?
4: Dat gaan we ook zeker weten niet doen, de woorden die ik net zei. Maar de emotie zit wel hoog, ja.
2: Ja. Je ziet het achter je. Je zei net ook al, ik ben er geweest, ik heb het gezien. Ja, wat voor impact maakt dat op het dorp, denk je? Want volgens mij, iedereen kent dit natuurlijk ook.
4: Iedereen kent het pand inderdaad. En ik denk dat het in Hoogezand zelf best wel een emotioneel ding is. Gewoon ook voor de bewoners. En voor de nabestaanden waarvan de mensen hier natuurlijk liggen.
1: Ja, die jongen die was wel boos volgens mij.
2: Ja, die was wel boos. Ja, hij zei ook al, ik ga de exacte woorden niet herhalen. Dat zal ik ook maar niet doen, maar die waren niet fraai.
1: Nee. Hij wist best veel te vertellen al over dat gebouw, hè? Want een poortgebouw, wat voor gebouw was dat nou eigenlijk?
2: Nou, Rijksmonument, zoals je inderdaad al hoorde. Niet uit 1935 overigens, maar uit 1938. En daar moet de brandweer dan ook heel secuur mee omgaan. Hè? Kijk, normaal gesproken is mij daar verteld, kunnen ze dat veel sneller repareren. Kunnen ze andere dingen gaan doen. Maar omdat het een Rijksmonument is, moet er heel voorzichtig omgegaan worden met dit gebouw. En dat heeft er ook toe geleid dat je bijvoorbeeld ziet als je daar binnenkomt, dat de voorkant staat nog wel intact. De zijkanten, daar zit de voornaamste schade. En bovenin waar het rieten dak zat, want daar is de brand ook ontstaan.
1: Maar wordt het nu helemaal opnieuw opgebouwd? Hoe gaat dit nu verder?
2: Ja, dat is onduidelijk. Die vraag heb ik ook gesteld. Maar daar wisten ze op een paar uur na de brand nog geen antwoord op te geven.
1: En even voor de duidelijkheid, het gebouw is beschadigd. Geen graven of iets dergelijks, hè?
2: Nee,
1: helder. Dankjewel, Dimitri van Tuyl, over die brand dus op de begraafplaats.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Twee weken geleden sloeg het nieuws over de fatale aanvaring op het Schildmeer in als een bom. Bij dat tragisch ongeluk kwam de 58-jarige surfer Jelte Kruijer uit Delfzijl om het leven. Op en rond het water wordt hij herinnerd als een absolute surflegende. Rick Russen, goedemorgen. Bij dat tragisch ongeluk kwam de 58-jarige surfer Jelte Kruijer uit Delfzijl om het leven. Op en rond het water wordt hij herinnerd als een absolute surflegende. Rick Russen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Jij

0: server. Maar Albin Fiske kan het eigenlijk veel beter vertellen.
1: Als ik aan Jelte denk, dan denk ik aan ruige omstandigheden met heel veel wind. Moeilijke golfslag. Maar dan toch Jelte met dat ketsen van zijn boord over die golven. Ja, hij trok met zijn spectaculaire manier van varen, trok hij wel zeker de aandacht. Ja, die combinatie van het atletisch vermogen en de skill en het fanatisme maakte hem een hele goede server.
2: Ja, en hoe goed was hij dan?
0: Ja, nou ja, Albin Fiske zegt het al. Hij was heel goed. Daar waar anderen vaak het rustige water opzochten, ging hij juist naar plekken toe op het meer, midden op het meer, waar juist de golfslag het hoogste was. Het kon voor hem eigenlijk niet gek genoeg gaan. Dus ja, hij was echt heel goed. Hij heeft ook wel een internationale carrière gehad. Vooral in de jaren 90 was hij echt goed. Voer hij internationale wedstrijden. We hebben op onze site ook beelden staan uit 1993. Toen was hij voor de kust van Aruba aan het varen. Nou, dat was je echt ontzettend goed. Daar surfde hij tegen de beste van de wereld. Tegen onder meer Björn Dunkerberg. Dat was toen de beste. Maar luister maar even naar Albin Fiske. Want die heeft ook die beelden gezien. En die weet hoe goed hij daar was.
1: In dat filmpje zie je dus Björn Dunkerberg. Björn Dunkerberg is gewoon degene die de meeste titels heeft gehaald in het windsurfen. En hij vaart daar in de finale tegen hem. Als je dat in tennis zou moeten vergelijken, want de meeste, dan heb je het wel over Nadal, Djokovic, Federer en al dat soort namen. Dat zijn gewoon wel de namen die in die tijd gewoon heel goed waren.
2: Ja, toch heeft hij de laatste stap naar de internationale top net niet kunnen zetten.
0: Nee, net niet inderdaad. Want toen in die tijd surfde hij dus tegen die fantastische surfers. Maar een echte internationale carrière bleef uit. Ik heb daar met zijn vrienden over gesproken. En Hans ten Bos vertelde eigenlijk dat... Nou, Jelte noemde zichzelf met de knipoog wel eens Jelte net niet. Dus hij wist het ook wel. Vergeet niet, een internationale carrière kost bakken met geld. Er was net op het juiste moment niet die sponsor die zijn internationale carrière wilde bekostigen. Het kost gewoon heel veel geld om al je materiaal over de wereld te laten vervoeren. En Jelte was ook een echte familieman. Hè. Hij was verantwoordelijk voor zijn gezin. Dat was ook moeilijk te combineren met het surfen en met een sport waarbij je dus eigenlijk die hele wereld over moest vliegen. Dus het is net niet geworden.
2: Je sprak twee van zijn surfvrienden al in Fisker, hoorden wel. Hans ten Bos is de ander. Die kwam Jelte nog tegen 3 dagen voor dat fatale ongeluk.
0: Ja, klopt.
2: Hoe ging dat, die ontmoeting?
0: Ja, dat was wel bijzonder. Ten Bos vertelde dat hij Jelte al een tijdje niet meer had gezien. Toen kwam hij hem tegen in de buurt van Delfzijl op het water. En toen zei hij, hey Jelte, mooi dat je er weer bent. En laten we binnenkort maar eens even weer een kopje koffie drinken. En het eerste wat Jelte toen zei tegen Hans ten Bos, koffie drinken kan later wel. Vandaag waait het, we moeten surfen. Nou, toen gingen ze surfen en hebben ze afgesproken van, volgende week komt Jelte wel even langs voor een bakje koffie. Maar dat gebeurde dus niet, want het bleek helaas de laatste ontmoeting te zijn geweest.
2: Ja, want 2 weken geleden sloeg het noodlot toe. Er is een afscheid geweest met meer dan 200 mensen. Hoe zag dat eerbetoon eruit?
0: Ja, vorige week was het afscheid van Jelte Krijger. Een prachtig eerbetoon, als ik zijn vrienden mag geloven. Al zijn surfvrienden hadden hun surfplank meegenomen, stonden langs de kant van de weg. Toen kwam de rouwstoet langs. En Albin Fiske kan het eigenlijk het beste even uitleggen.
1: Ja, ik denk dat het een hele mooie uitvaart was. Als Jelte het had kunnen zien, dan weet ik bijna wel zeker dat hij dat prachtig had gevonden. Dat iedereen zijn surfplankjes meeneemt en daar op de slipper uit en op de onderkant neerzet. De bescherming natuurlijk. En dat had hij ook gedaan. Je zet niet je surfplanken op de stenen. En een zeiltje opgetuigd. Dat was prachtig om te zien.
0: Ja.
2: Is nou ook al duidelijk wat er nou gebeurd is 2 weken geleden?
0: Nee, niet precies. De politie doet nog steeds onderzoek naar de aanvaring. Want Jelte Krijger was op het Schildmeer aan het surfen. En kwam daar in botsing met een speedboot. Daar zat een 19-jarige jongen op. Die is toen door de politie ook aangehouden en verhoord. Wel weer op vrije voeten, maar het onderzoek loopt nog. Maar het belangrijkste voor zijn vrienden is dat Jelte Krijger toch altijd blijft herinnerd zal blijven worden als een echte sportman. Een absolute legende. En een lieve familieman die altijd voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen klaar stond.
2: Dankjewel, Rick Rusch. Een uitgebreid verhaal over Jelte Krijger lees je op rtvernoord.nl en in onze app.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
10: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
9: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord. De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
3: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
2: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
4: Drop it.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
2: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
3: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
5: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
3: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Noord.
7: De avond van Noord.
8: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
6: Waar?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
0: Wakker Groningen hoort. Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Passion of the Groove.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.